0: wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog maar de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League en Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. Het weer afwisselend zon en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk bij 3 bedrijven ingebroken. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet en hackte dus 3 bedrijven. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test ook te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij de bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar die plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hallo, hallo. Een hele goede morgen. En welkom op deze vroege 31 juli. Morgen stappen we weer augustus in. Wat gaat de tijd snel, hè? En oh, wat klink je dan ook als een oud wijf, Annelie. Maar het is wel zo. En om deze dag te beginnen heb ik een vraag voor je. Luister goed. Heb jij een hobby overgehouden aan de coronatijd? Nou? Maar ik mocht mijn corona-hobby gisteren gelukkig weer uitvoeren. Ongeveer iedere 6 weken voer ik hem uit. En ja, ik word er steeds beter in, al zeg ik het zelf, hoor. Namelijk thuiskapper spelen. Wel van maar één specifieke klant, mijn man. En nu ben ik, al zeg ik het zelf, in de afgelopen 6 jaar best wel goed geworden. Mijn vaardigheden zijn echt wel vooruit gegaan. Al kan ik wel maar één koep. Maar gisteren. Gisteren heb ik zo'n stomme fout gemaakt. Oei, oei, oei, oei, oei. Ik ben echt iets cruciaals vergeten. En het ergste is nog, hij moet vanavond met dit hoofd optreden. Wat nu?
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Ronnie stuurt via NPO Luister... Koep bloempot zeker. Haha. En Renzo stuurt... Wauw, thuiskapster, petje af hoor. Kun je die pet gelijk bij je man opzetten? Probleem opgelost. Ja, er is even iets misgegaan. Mijn corona-hobby is thuiskapster. Die heb ik daar aan die tijd overgehouden. Maar wel van één soort kapsel van mijn man. En al 6 jaar doe ik datzelfde kapsel. En gaat echt goed. Gaat echt goed. Maar gisteren heb ik zo'n domme fout gemaakt. En dat is precies dezelfde fout als de allereerste keer dat ik hem heb geknipt. In coronatijd. Ik voelde me gisteren zo'n grote loser. Ik schaam me ook best wel ervoor. En ik denk dat het een beetje te maken heeft met de vele nachten dat ik hier zit... en de slaaptekort dat ik heb opgebouwd. Maar wat is gebeurd? Let op, daar komt ie. Ik zette de tondeuze aan. Maar ik vergat de trimmer erop te zetten. Ja, nu, hij heeft donker haar. Dus nu heeft hij achter op zijn hoofd zo'n witte kale plek. En vanavond moet hij optreden. Ja, ik zit dus na te denken over wat ik op die witte plek kan smeren. Nou, misschien moet ik straks nog even naar de feestwinkel voor een kleurspreetje.
1: De dag nachtplaat.
0: Of heeft iemand van jullie misschien een goed idee? Want ja, hij is pianist. Je ziet het echt wel van de zijkant. Zie je het gewoon zitten. En er zit vanavond gewoon 300 man naar hem te kijken. Dus ik moet dat plekje wel opvullen. Want dit is wel echt mijn schuld. Dus ja, nou, heb je een goed idee? Laat het vooral weten via NPO Luister, want ik ben echt een loser. Goed, we gaan eens even luisteren naar de dag-nachtplaat... die we zorgvuldig voor je uit hebben gekozen.
1: Dag-dagplaat.
0: Ja, ken je deze nog? Die komt rechtstreeks van mijn mp3-spelertje, hoor. Infernal, from Paris to Berlin. Nou, lekker plaatje voor deze zomerse

Here Without You. Ja, daar gaat het wel een beetje over. Want deze zanger is in februari ons ontvallen. De zanger van Three Doors Down. Dat is een nachtplaat voor deze dag. Dus laat maar weten, wat wil je horen?

0: met Zara Larsson. Jullie helpen me erg goed. Daar ben ik erg blij mee. Want ik weet niet goed wat ik nu moet doen met die kale plek op de hoofd van mijn man. Ja, komt echt door mij. Met de tondeuse is het misgegaan. Ik was de trimmer de vergeten op te zetten. Nou, dit is me 6 jaar geleden tijdens de allereerste keer ook gebeurd. Maar toen wist ik ook gewoon niet goed hoe het werkte. Dus begon ik maar gewoon. Toen had hij echt zo'n hele witte strook. Nu is het gewoon een kale plek. Ja, het is echt heel stom. Ik krijg hier advies, let op. Ik neem het even met je door. Mark zegt, alles eraf. Gewoon alles eraf. André zegt, hoe moeilijk kan het zijn, Annelie? Gewoon standje 8, 9 of 10. Gas erop. Gewoon, ja. Wat heb je nou gedaan? Raamhonden heb ik wel vraagtekens bij, Jarno. Wat denk jij? Appelmoes erop smeren. Appelmoes erop smeren. Ik heb geen idee.
1: Zou dat versnellen?
0: Er staat bij, met dit weer komen de haren vanzelf erop. Ja, denk een heel ander soort haren. Ja, en Jacob, goedemorgen. Je hebt ook wel een plan. Wat is jouw plan?
2: Nou, ik ben net als jij thuiskapper en ik heb mijzelf als klant. Ik gebruik de tondeuze, inderdaad zonder trimmer. En dan gaat er 1 keer in de 5, 6 weken overheen.
0: Oh, jij bent helemaal kaal gegaan.
2: Nou, het is millimeterwerk onderhand.
0: En waarom ben je helemaal kaal gegaan?
2: Nou, ik heb voordat ik kaal heb, heb ik een zoontje, de ene jongste. Die is nou 15. En toen ik 4 was, kwam hij thuis van school. En heeft hij tegen zijn moeder gezegd van ik laat mijn haar groeien. Toen heeft zijn moeder gevraagd van waarom. En toen heeft hij tegen zijn moeder gezegd van zieke kindjes.
0: Oh.
2: Ja.
0: Vanwege zieke kindjes om ze te steunen?
2: Ja.
0: Om het uiteindelijk eraf te halen. Om het pruik te halen. Oh, wat aardig. Wat lief van je zoon.
2: Ja. En ik was toen overdag aan het werk. En ik werk tegenwoordig 's nachts. Maar in ieder geval, hij vertelt mij dat 's avonds. En toen zeg ik zo tegen hem. Ik zeg, als jij je haar laat groeien voor de zieke kindjes, ga ik met jou meedoen.
0: Oh, wat lief.
2: Dus ik heb eerst heel lang haar gehad.
0: Ja.
2: En toen zegt wat nu mijn ex is, die zegt tegen mij van je begint kaal te worden. Ik denk dat het handiger is als je het er allemaal afzaagt.
0: Afzaagt ook echt. Maar is van die lengte die je had, is daar een pruik van gemaakt? Weet je dat?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik heb in het bijzijn van mijn 2 jongste kinderen, heb ik mij toen met de tondeuze kaal geschoren.
0: Ja.
2: Dus die zagen mij echt helemaal veranderen. Van een man met lang haar tot een man met millimeter haar.
0: Ja.
2: En toen hebben we dat bij elkaar geveegd en in de prullenbak gegooid.
0: Ja, want het was net te weinig voor een pruik.
2: Nou, achteraf gezien zei ze van niet. Dus we hadden het wel kunnen voor de pruik kunnen doen. Maar mijn zoon die had 60 centimeter.
0: Zo, daar is een mooie pruik van gemaakt dan zeg.
2: Nou, hij heeft zeker een mooie pruik
0: van
2: gemaakt.
0: Ja, wat dankbaar, wat lief van je zoon. Echt, ja, dat kan ik zeker aanraden. Heb je ook nog een tip hoe ik die kale plek van mijn man kan, wat ik daar dan mee moet?
2: Nou, gewoon wat je net ook deed, zonder de trimmer erop, gewoon alles eraf knippen.
0: Ja, maar jij kent zijn hoofd niet. Sommige mensen hebben helemaal geen schedel voor een kaal hoofd, hè?
2: Maar dan weet ik ook niet of ik dat heb.
0: Oh, ja, dat moet maar. Linksom of rechtsom, ik krijg gewoon kaal. Nee, maar sommige mensen hebben gewoon niet zo'n mooi gevormd hoofd. Bij hem is het beter dat er wat haar op zit. Maar denk je dat ik naar de feestwinkel moet om even een spreetje te halen om die kale plek op te vullen?
2: Ik zou een schoenpoets gebruiken.
0: Oh, schoenpoets. Ja, was ook de tip van Cor. Ga ik dat doen. Bedankt voor deze goede tip, Jacob. Heel blij mee. En nou, ik vind het echt zo mooi om te horen hoe jij en je zoon ermee om zijn gegaan om haar te doneren voor zieke kinderen. Mag ik je daar alvast voor bedanken?
2: Graag gedaan.
0: En ik wens je nog een hele fijne nacht.
2: Dankjewel, jij ook.

Somebody. Bryan Adams hier op NPO Radio 2. Zometeen een heerlijke zomerse track die in de douche is gemaakt en ook gewoon een nominatie voor een Grammy opleverde. Na deze fijne track van Ella Langley. Een nieuwe naam voor jou, maar in Amerika op dit moment echt een van de grootste countryzangeressen die er bestaat, omdat ze al 15 weken op nummer 1 staat met dit liedje. Choosin' Texas van Ella Langley, nu op 2.

0: Elvis Crespo en Suavemente. En Elvis, die neuriede dit deuntje dus onder de douche. En toen kwam hij eruit en toen zei zijn 6-jarige zoon... ja, dit is een goed liedje, pap. Hij ging meteen een beetje meeneurien en zei... dit is een hit, dit moet je uitbrengen. En toen leverde het zomaar een nominatie voor een Grammy. Pim-pam-plaat. Zo zie je maar, hè. Als je gewoon eens onder de douche een beetje neuriet... nou, misschien komt er gewoon wel een hele hit en een carrière uit. Dat kan misschien ook wel als je Pim-pam-plaat meespeelt... want dan kunnen we ook een hitje maken. Alleen ja, willen we eigenlijk gewoon een hitje draaien die al bekend is. Tenzij je toevallig net een liedje hebt opgenomen met deze twee letters. Dat kan, ik weet het niet. Zou zo wel kunnen. We gaan draaien. De V. Oké, ik zoek een artiest met de V. Ja, dan weet ik nu al niks. Goed, succes ermee. We gaan naar de titel. De F. Oké. Oh, dan moet ik wel de gamma uitzetten, anders ben ik... Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Goed, artiest V, titel F. Ja, Jarno.
1: Ja.
0: Yes, kom hier maar eens overheen.
1: Ik heb geen idee.
0: Moet ik, denk je dat ik een keer opnieuw moet draaien?
1: Laten we eerst even kijken of de luisteraar wel met dit komt.
0: Oké, als jij iets weet met een V en F... sowieso 10 punten gaan we die draaien. Maar als het niet lukt, gaan we opnieuw draaien. Want ik zou niks weten. Kom maar door. Heb je al luisteren?

0: Nou, we willen best wel even blijven hoor, Douwebop en Mol.
1: Pim, pam, plaat.
0: We hebben te maken met de situatie V voor de artiest en F voor de titel. Ja, ik kon echt helemaal niks bedenken. Maar gelukkig zijn jullie er dan via de NPO Luister. Ben jij er? Ja, ik neem even de statistieken met je door. Wel leuk, want V en F, daar is zeker toch wel iets in te halen. Namelijk Venice met Family Tree. Die klinkt zo.

0: Ja, en wat ik ook wel leuk vond. Even kijken wie er kwam. Ronnie. Die kwam met een, nou let op, een ballad van de Venga Boys. Forever as One. En ook Quick Wim stuurde deze in. Ja, geinig toch? En we hadden ook deze, Fallen van Volbeat. Namens Paul en Joyce, Fallen Volbeat. Ook een hele leuke, maar ik heb aan de lijn José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt ook lekker lopen puzzelen, zeg.
1: Nou, dat was niet zo moeilijk.
0: Oh nee, is dit een favorietje van jou?
1: Ja, zeker.
0: Ben je een groot fan van deze band?
1: Absoluut. Nou ja, ja van die man, ja.
0: Ja, heb je hem... ja, van die man natuurlijk met zijn band. Heb je hem vaak live gezien?
1: Ja, 2 keer.
0: Oké, speelde hij toen ook deze?
1: Ongetwijfeld, ja. En dat valt best.
0: En was het dat je dacht, oké, er is iets met een F te vinden? Of was dit sowieso een favoriet ook van deze artiest?
1: Dus ik vind het wel een klassiekertje van hem.
0: Nou, zeg maar, wat gaan we draaien?
1: Van Morrison.
0: Van Full. Morrison met?
1: Ja, Full... Full Gail.
0: Full for Gail, ja. Supergoeie suggestie. Ik ga voor je draaien, José. Hartstikke bedankt. En de

Forest Gill. Helemaal bij elkaar gepuzzeld door José. Hartstikke goed gedaan, José. Zeker vanaf maandag weer een nieuwe editie Pimpanplaat. Om ons even lekker scherp te houden in deze hele vroege ochtend. Ik heb Anouk voor je met Girl. Nu op

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En het weer nog, droog en zo'n 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

new shoes. Van Paolo Nutini. Een hele goede morgen. Ah, bijna weekend. Lekker zeg. Vanmiddag krijg je waarschijnlijk weer de vraag van je collega's. En wat ga je doen dit weekend? Nou, vaak is degene die het vraagt aan je, heeft zelf iets heel leuks op de planning. Wakeboarden of een familiedag of er komt iemand over, een verre vriend over de vloer. Je gaat het meemaken. Ja, vraag maar gewoon inderdaad aan die persoon wat hij gaat doen. Misschien kan jij het niet overtoepen. Nou, sowieso ga je mijn middag overtoepen straks. Ik ga namelijk vandaag mijn oren uit laten spuiten. Ja, gezellig. Ik voel me al 3 dagen een soort Griekse salade met allemaal olijfolie in mijn oor. Maar hé, dat kan ik straks wel weer horen. Dat is ook fijn. En hoor ik ook de hele dag weer mama. Dus misschien toch die afspraak maar even overwegen. Eerst even vandaag overleven, voordat we echt weekend hebben. Een mooie dag voor muziekliefhebbers, want over een klein uurtje komt het nieuwe album van Ariana Grande uit. Dus veel plezier met het luisteren daarvan. Verder wordt vandaag ook bekendgemaakt, waarschijnlijk, wat de stad is waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. We weten dat het Bulgarije gaat zijn, maar het kan zijn de hoofdstad Sofia. Of de kuststad Burgas, dat is aan de Zwarte Zee. Nou, stiekem had ik gehoopt Sunny Beach, dat is het enige wat ik weet van Bulgarije. Stel je voor Sunny Beach, Eurovision, met een biertje in de hand, gewoon lekker aan de zee. Kan gewoon. En tot slot is het vandaag Internationale Ranger Day. Oftewel de dag van de boswachter. Ja, die dag werd opgericht ter ere van boswachters die in Afrika gewond zijn geraakt. Om het leven zijn gekomen om de dieren te beschermen. En ja, dit jaar doet Nederland ook voor het eerst mee. En op 13 plekken kun je dus je boswachter ontmoeten. Je kunt dus nu veilig wild plassen. Of wild poepen, want ze zijn er niet.

Body Swims hoorde je. Over 2 weken organiseer ik een heuse muziek bingo voor familie Verhees. En iedereen die mocht zijn muziek insturen. En Teddy Swims zit er ook in. Namens mijn tante. Dankjewel. Ja, of hij een echte Mr. Know-it-all is, vraag ik me af. Maar 1 ding weet ik wel zeker. 16 maart, volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. En vandaag om 10 uur begint de ticket sale. Succes met kaartjes fixen. Hopelijk

Lekker deze zeg. Calvin Harris en Sam Smith met Promises. Als DJ, en misschien jij als luisteraar, gewoon wij mensen, hebben vaak de neiging om nieuwe muziek altijd in hokjes te plaatsen. Oh, het lijkt op dit. Oh, het lijkt op dat. Maar ook kun je denken, ja, logisch dat het soms op andere dingen lijkt. Dat heet inspiratie. Je haalt toch ergens je inspiratie vandaan? Ja, deze nieuwe muziek die ik nu voor je ga draaien doet mij dus heel erg denken aan deze track, omdat het ook in dezelfde toonsoort start en met dezelfde soort koorzang. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Maar vind ik het erg? Nee hoor, want het is een leuk liedje van Ruben Hillen en hij heet 20 Seconds.

0: Texas met Say What You Want hier op 2.
1: Tussen de regels.
0: We gaan diep in de muziek, heel diep. We zijn een heel diep, diep programma hoor. Nou, valt ook wel weer mee. We gaan gewoon lekker een spel spelen en dat heet Tussen de Regels, waarbij we muziek gaan luisteren tussen de regels. Dus niet naar een couplet en niet naar een refrein, maar echt even dat solootje middenin. En aan jou de taak om te raden welk liedje ik afspeel. En dit is de eerste.

Van welk liedje is dit dus de solo? Ah, deze is te doen. Laat het me weten via NPO Luister. Dan krijg je er zometeen nog twee. En dan mag jij kiezen welke van de drie we helemaal gaan draaien op de radio. Dus voor welk liedje was het de solo? NPO Luister. Zometeen heb ik Madonna. Maar eerst Imagine Dragons op NPO Radio 2.

0: Madonna, Madonna. Morgen staat ze in de AFAS. Ja, dat ik dit nog ooit zou zeggen. In de AFAS, in de Pride, want het is World Pride. Iedereen komt, hup, naar Amsterdam morgen. Maar ja, waarschijnlijk kan je er niet meer bij.
1: Tussen de regels.
0: Bernie, heb jij de holiday nog in het vooruitzicht of ben je al geweest?
2: Nee, die komt nog. Over een kleine 2 weken ga ik een weekje naar Texas, Amerika.
0: Zo! Nou, dus ja. ik dacht eerst dat je zei Texel als in Texel, maar je gaat naar Texas. Maar een week. Ja. Maar ga je dan nog, is het gewoon echt een weekje op en neer daar naartoe?
2: Ja, maar ik ga daar regelmatig naartoe, dus ik ken daar mensen, dus ik ga gewoon even op bezoek bij vrienden, zeg maar.
0: Ja, dus vrienden van jou wonen daar en daar ga je even op bezoek?
2: Ja, precies.
0: Wat heerlijk, wat fijn om zo'n uitstapje te hebben.
2: Ja.
0: Nou, dus over 2 weken staat dat te gebeuren.
2: Ja, klopt.
0: Dus tot die tijd even doorwikkelen en tussen de regels meespelen. Daar ben ik blij mee, want je had gereden.

0: Want uit welk liedje komt dit stukje solo?
1: Dat is van Narcotic van Liquido.
0: Ja, hartstikke goed. Ik hoef maar één van de twee dingen te weten, hoor. Ik ben oké met de titel of de artiest. Ik ben heel coulant vandaag. We gaan door naar nummer 2.

0: Weet je hier wat van?
1: Nou, ik kon het niet heel best verstaan, maar het leek mij een beetje op Robbie Williams.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Dat was inderdaad Angels. Komt de laatste. Hey.

0: zingen ze dan altijd. Weet je daar wat van?
1: Ja, Save Tonight.
0: Nou, dat was toch 3 uit 3? Easy voor jou, Bernie. Wat heerlijk. We hadden Liquido, Narcotic, Eagle Eye Cherry met Save Tonight. En daartussen zat nog Robbie Williams en Angels. Welke van de 3 zou je helemaal willen horen, Bernie?
1: Nou, gaan we toch maar voor Robbie.
0: Ja, gaan we toch maar voor Robbie? Oké, ga ik dat lekker doen. En wens ik je een hele mooie reis straks in Texas.
1: Ja, dankjewel.

De Steve Miller Band. Een abacadabra hier op NPO Radio 2. Très bien, très bien. Zometeen de laatste Ruud de Soleil, de laatste uitzending. Vanaf dezelfde locatie als waar ze gistermiddag zijn aangekomen. Saint-Aigle, helemaal aan de Côte d'Azur. En jij mag gaan kiezen of wij dit programma nu eindigen met een chanson. Of gaan we chanson. Nou, het liedje wat ik heb meegenomen uit Frankrijk is van een man uit Parijs. Waar ik zelf ook nog naartoe ga later deze maand of in maand augustus. Dus als je tips hebt, stuur ze vooral eventjes mijn kant op. Want dan kom ik daar nog even op terug. En nu even een stukje zon. Ook al is die hier nog niet op. Ruud de Soleil is een zonnetje. Maar ook dit liedje is een zonnetje. Xavier Rudd met Follow the Sun nu op NPO Radio 2.

I would stay. Cresup hier op NPO Radio 2. En zometeen de laatste uitzending van Ruud Doucelei vanuit Saint-Égrève. Helemaal aan de Côte d'Azur. Het was echt een mooi weekje. Leuk om te luisteren. Was echt lekker genieten. Zij gaan daarna naar huis. En ja, volgende week hier de nieuwe ochtendshow met Daniel en Roelof. Ze staan al op, zo gaat het programma heten. Rest mij nog even de uitslag te geven van Chanson en Chanson. Met 82% van de stemmen is het Chanson geworden. C'est Jérôme met C'est Moi en een heel fijn weekend.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan. En vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Manila zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En bij de ANWB is al wakker Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud. Ja, er is nog niet veel aan de hand op de Nederlandse wegen. En ik heb ook eventjes gekeken naar de Franse wegen. En er staat in heel Frankrijk geen enkele file op de snelwegen. Ik heb wel een berichtje voor treinreizigers. Want er rijden tot ongeveer 7 uur geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. En dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden.
2: Goed. Maar die files, dat komt nog wel goed, hè? Denk ik.
3: Nou, ik weet het niet, hoor. Vrijdagochtend is wel heel rustig over het algemeen.
2: Oké, nou, dan spreken we elkaar zo.
3: Tot zo.
4: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud Dussolijn. NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride... en stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Ruud du Soleil.

0: Dames en heren, goedemorgen als je net wakker wordt. Wij ook. Live vanuit Frankrijk, dat noemen wij dan de Ruud de Soleil. De hele week hebben we de middagshow gedaan. En dit is de laatste ochtendshow deze week.
1: Ja, en dat doen we vanuit onze Ruud de Soleil camper. Of eigenlijk een hele mooie bus met daarin een radiostudio. Deze week zakten we af richting het zuiden. We stonden op dorpspleinen, wijngaarden, campings. En nu staan we aan de Côte d'Azur. In de buurt van Fréjus, om precies te zijn, staan... Ja, Saint-Agulf, zeg je toch? Saint-Agulf staan wij.
2: Saint-Agulf. Saint-Agulf.
1: Gewoon alle letters zijn stom in het woord.
3: Heel snel uitgebreken. Op een camping staan we, waar het steeds meer licht wordt. Iedereen slaapt nog. Ik heb vooralsnog niemand gezien. Jullie?
0: Ik heb alleen jullie gezien.
3: Ja, precies. Ja. Maar geen campinggasten, geen vakantiegangers.
1: Ook zag je net weer voorbij fietsen.
3: Oh,
1: ja, de toiletten waren zelfs nog op slot hier.
3: Je bedoelt je nagaan. Ja. Iedereen ligt nog op één oor.
0: Dit is gewoon wakker worden. Dit is toch vakantie? Dan ga je toch ook niet om 6 uur wakker worden?
1: Ja, maar als je kinderen hebt... Kinderen, die houden daar geen rekening mee.
0: Ik heb mijn kinderen echt afgericht, echt voor 9 uur niet...
3: Ook toen ze heel klein waren.
1: Ook toen ze baby waren, honger.
0: Toen, dat weet ik niet meer.
1: Nee, maar net zeggen, dat weet je niet meer.
3: We vragen ons wel af, waar ben jij? We horen graag van je via de NPO Luisteren app. En daar kun je overigens ook met ons meekijken. Net als via NPO 1 Extra.
0: Maandag hoor je hier trouwens Daniel Lippens en Roelof de Vries. Maar nu genieten we nog even van Frankrijk en de zomer hier. Hoe is het weer in Nederland?
3: Dat is een goede vraag. Volgens mij wordt het vandaag iets beter, maar ik ga het eens even voor je uitzoeken, Ruud. Er is wel code geel momenteel in het oosten en het zuiden van het land. We beginnen met enkele buien, maar ook wat zon. En in het weekend wordt het droog en warm.
0: Oh, lekker. Ook zonnig.
1: Heerlijk.
3: Lekker.
1: Ja.
3: Lekker.
0: Ook tijdens Ruud de Soleil praten we hierbij over wat er speelt in de wereld. En daarbuiten.
1: Ja, een bijzonder verhaal uit Brabant. Daar spaart de 12-jarige Benjamin al jaren spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan uniformen, helmen, hulzen, foto's. Er zijn verzameling is inmiddels zo groot geworden dat hij deze week een eigen tentoonstelling heeft geopend in Theater Tilliander in Oosterwijk. Uiteindelijk wil je zijn eigen museum. Zijn interesse in de Tweede Wereldoorlog begon al op jonge leeftijd.
4: Toen was ik 5 jaar oud en toen woonden we in Denemarken. En toen gingen we bij een coastal defense van de Duitsers op de Atlantische muur. En toen was het denk ik begonnen.
3: En pas op als je apps als Marktplaats of Vinted gebruikt. Want volgens de Telegraaf zijn deze tweedehands sites een paradijs voor viespeuken. Advertenties van vrouwelijke verkopers worden namelijk zonder toestemming op seksfora zoals Telegram gedeeld. En op die foto's is dan niet alleen het kledingstuk te zien dat te koop wordt aangeboden, maar ook een deel van hun lichaam. En daar gaan zij dan weer heel lekker op.
0: Oké. Straks nog even kijken of niet wel mensen wakker zijn.
1: Ja.
0: Nou goed.
1: Nou ja, voor nu hebben we jouw hulp nodig voor de muziek. Stuur via de NPO Luister-app jouw zomerse of anderstalige liedje.

0: het lied uit die tijd, maar was het experimenteel, denk jullie? Toen dit uitkwam, dat ze dan, wow, wat hebben ze nou gemaakt?
1: Nou, ik denk dat ze stonden te swingen met hun heupen in de disco.
0: Maar dat was toen toch verboden? Dat was toch aanstootgevend gedrag?
1: Was het niet net daarna een beetje, of was het echt nog in de 50er jaren en zo?
0: Ik vraag dan Gijs, hoe is dat in Enter?
2: In Enter zijn de Beach Boys super hip.
0: Ja, mag je daar wel met je heupen schudden?
2: Daar mag je met je heupen schudden als het gordijntje dicht is.
0: Ja, oké.
1: Okay. Oh, dat snap ik. Net als stofzuigen.
2: Nee, vrouwen mogen ook met de gordijnen open stofzuigen.
1: En mijn mannen niet.
2: Nee, mannen mogen eigenlijk niet stofzuigen. Als het toch moet.
0: Ook niet met de gordijn dicht.
2: Dan met een Lucaflex.
1: Als krijg ze kritiek.
2: Nee, absoluut.
0: Ja. Beach Boys uit 1966, Good Vibrations. Ook nog Topic en Becky G en Sorry Papi. Dit is de ochtendshow. Dit is Ruud de Jolij. Dit is niet de ochtendshow, want de echte Radio 2 ochtendshow begint maandag met Daniel en Roelof. Ik kijk ernaar uit.
2: Zeker, Daniel en Roelof zijn al op gaan het heten. En maandagochtend om 6 uur gaan ze beginnen.
0: Ik weet niet of ze nu al op zijn, denk ik niet.
1: Ik hoop dat ze een beetje voorslapen wel ook.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Zo, ik vind dat wel heftig hoor. We hebben het nu een week gedaan. Dat ze vroeg opstaan.
2: Zal ik het appje van Christel even voorlezen?
0: Ja.
2: Zij zit mee te kijken en zij schrijft de lieve woorden. Zo, jullie zien er moe uit.
1: Ah, oh, dat is altijd fijn om te horen.
0: Ja, dus altijd, als je al kut voelt, dan is dat...
1: dan denk je, nou jongens, mag er een doek voor die camera?
0: Echt heerlijk. Als de mensen dan daarop zijn...
1: Staan ook TL-lampen van bovenaf op ons gericht. Dus ja. Iedereen zou er moe
0: ook uit. Zonder deze TL-lampen zien wij er verrot uit.
2: Oh, kijk.
1: Oh,
2: dit is lekker.
0: Oh, iemand,
2: dit
0: ja, als je nu meekijkt, nice. Het licht is even uit.
2: Dus NPO 1 extra. Oh,
1: jezus.
0: Ik kon het net zeggen hoe knap we zijn, maar goed.
1: Maar nu staat het nog feller. Oké.
0: Okay. Ruud de Jolij draait om zomerse muziek, anderstalige muziek, Nederlandse muziek. Muziek die jou gelijk in de vakanties weer brengen.
2: Ja, ik heb Pierre teruggebeld. Hij is trambestuurder. Hij rijdt net binnen op Holland Spoor en hij wil een zomersplaatje horen.
0: Pierre, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Even correctie, niet de tram, maar wel de metro. En die staat Hoeven op het strand van de RET uiteraard.
0: Oh, oké. Okay.
2: Bijna allemaal goed.
1: Ja, goed zo, Gijs.
0: En Pierre?
3: Ja, dat ben ik.
0: Jij rijdt net waar rijd je net binnen? Sorry, waar was het?
3: Hoek van Holland, strand. Dus echt een metro aan zee.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dus, zonder de Beach Boys, ik ben de enige Beach Boy op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Heel rustig bij jou, hoor ik.
3: Ja, super rustig. Ja. Geen reiziger, maar in mijn treintje en that's it.
0: Oké. Okay. En ben je net begonnen of ben je klaar?
3: Nee, ik ben net begonnen en ik heb gelijk al mijn eerste pauze op het strand.
0: Goed is dat.
1: En je klinkt zo energiek, wat heerlijk.
0: Hoe komt het?
3: Altijd toch, altijd. Ja. Positief blijven en lekker energiek, anders word je ook niet thuis in dit beroep.
0: Nee. Hoe is het weer?
3: Ja, het is bewolkt, het is zacht en het is toch wel aangenaam. Heerlijk.
0: Zeg, wat ik me afvraag, als je nou trambestuurder bent, moet je dan ook inchecken?
3: Metrobestuurder.
0: Ja, dan moet je ook inchecken. Dus je hebt een OV-kaart, begrijp ik.
3: Ja, ik heb ook gewoon een CC-company-kaart, noemen we dat. Want ik moet natuurlijk ook de stations binnen om mijn treintje te kunnen besturen.
0: Ja, en glip jij wel eens?
3: Je bedoelt glijden met de trein zelf?
0: Nee, dat je over het hekje heen springt.
3: Nou, dat is voor mij natuurlijk niet nodig, omdat ik natuurlijk die kaart heb. Oh. Maar ik zie het vaak genoeg dat wel doen.
0: Ja, zeker. Ja. Zeg, en hoe lang moet je nog?
3: Ik moet tot 13:17, oftewel dus 12:30 over.
0: 13:17, wat specifiek.
1: Wij
0: moeten tot 8:59.
3: Ja, nee, oké, okay, keurig netjes. Ja, wij werken natuurlijk volgens een dienstregeling en dat gaat gewoon echt op minuten, secondes.
0: Ja, wij niet. Wij wel op
2: een programmagids.
0: Ja, programmagids. Ja.
1: Nou, wel helder, weet je precies wanneer je klaar bent.
0: Ja, exact, ja, heerlijk.
3: Zeker. Ja.
0: Zeg, welke plaat ga ik draaien voor je en met welke reden?
3: Nou, een heerlijke mooie zomerse plaat waar ik enorm lekker fan van ben. Dat is Van Zoekmachine en dat is Maldon.
0: En waarom Maldon?
3: Heerlijk, opzwepend, feestelijk. Het is gewoon een kei goede plaat.
0: Ja, Pierre, hoe oud ben jij?
3: 52.
0: En heb je deze plaat uit de jaren 80 meegenomen in je geheugen?
3: Zeker.
0: En waar heb je die plaat toen gehoord dan?
3: Het laatste heb ik dit ook gehoord op NPO 2. Toen ik lekker aan de Zevenhuizen Plas lag. En toen hebben we het met z'n tweeën met een vrouwelijke luisteraar ook aangevraagd.
0: Hij is hier voor jou.

0: Jonas Blue en Melf. An Edge of Desire. Dit is Ruud de Soleil, dames en heren, vanuit Frankrijk. We zijn aan de Côte d'Azur beland. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.
1: Dan doen we het Radio 2 weerbericht. De zon schijnt geregeld. Later vandaag vallen er wat buien. In het noorden kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
0: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud. Ja, er staan in Nederland helemaal geen files. In Frankrijk ook nog niet. Maar ja, we maken ons natuurlijk wel op voor Zwarte Zaterdag. Of ze maken zich op in Frankrijk voor Zwarte Zaterdag.
0: Nou, ze zijn precies, wij ook inderdaad.
2: Ja, jullie ook. Jullie moeten straks natuurlijk terug. Maar vrijdagmiddag of vrijdagochtend is het natuurlijk nog niet zo heel erg druk. Het begint wel aan het eind van de dag in Frankrijk wat drukker te worden, al door Fransen die vertrekken. Maar vooral morgenochtend vertrekken Fransen massaal naar het zuiden. Dus als Nederlander, als je dan ook vertrekt, vertrek vanuit Nederland vooral niet te vroeg. Dus gaan we een uur of 9, 10 rijden in de ochtend. En niet om 5 uur, want dan rij je met de Fransen mee. En dan heb je dus al die files.
0: Wat slim!
2: Ja, als je natuurlijk om 5 uur vertrekt, nou, dan ben je ongeveer om 10 uur bij Parijs. En dan vertrekken alle Parijzenaren, dus dat is natuurlijk niet zo slim.
1: En
2: dus
1: dan krijg je extra krassen op je auto.
2: Wat zeg je?
1: Dat je extra krassen op je auto krijgt. Ja, die Fransen kunnen ook niet per se heel erg rijden.
3: Vind ik heel generaliserend.
0: Ja, vind ik ook. Okay. Wat is je volgende stap? Dat ze naar elkaar stinken, Gijs?
1: Nou, het is grappig dat je het zegt.
0: Okay. En verder, Helene?
2: Breid ook je auto voor op een hele lange en intensieve rit. Want het wordt natuurlijk weer hartstikke warm. Dus zorg dat alle vloeistoffen zijn bijgevuld. En koelvloeistof, ruitensproeivloeistof. Ook heel belangrijk met bosbranden en veel stof in de lucht.
0: Ben jij zelfs heel streng en hard in de leer? Zeg maar dat jij, voordat je gaat rijden, je ruitenwissers nakijkt en koelvloeistof en dat soort dingen? Of bel je
2: ik laat dat meestal. Ik laat dat doen, inderdaad.
0: Ja, je collega's?
2: Ja, door mijn collega's natuurlijk. Ja.
3: En goed opletten dat je de juiste spullen in je auto hebt, toch? De gevarendriehoek en zo, dat zijn allemaal...
2: Ja, hesjes, gevarendriehoek, allemaal dat soort dingen. Ja, die moeten ook allemaal voor het grijpen liggen, die hesjes.
0: Oké, okay. Okay, daar waren ze.
2: Daar waren ze, ja.
0: Dankjewel, tot zo weer.
2: Tot zo.
0: Bijna 3 minuten over 6:30 vanuit Hilversum is dit het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Carmen Verhul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ruud. President Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is verder de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Hamas bevestigt bereid te zijn om de wapens neer te leggen. Maar volgens correspondent Sjoerd en Daas blijft de grote vraag hoe dat moet gebeuren.
5: Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
4: Israël wil dat alle wapens uit Gaza verdwijnen, terwijl Hamas ze wil opslaan bij een Palestijnse partij. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in de kelder en is inmiddels geblust. Er raakte niemand gewond, wel wordt gewaarschuwd voor de rook. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De Twentenaren verloren van het Hongaarse Ferencváros. Ondanks een mooie kopbal van Fennegoor of Hesselink die de 2-2 maakte.
6: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Fennegoor of Hesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Fennegoor of Hesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
4: Maar het gelijkspel van 2-2 was niet genoeg voor FC Twente, dat vorige week thuis met 2-1 had verloren. Ajax is... Ja?
0: Is deze Fennegoor of Hesseling familie van die vroeger voetbalde?
4: Die vroeger voetbalde?
0: Ja?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft wel een mooie achternaam, hè? Zo'n
0: hele
4: dubbele.
0: Mooie achternaam.
4: Fennegoor of Hesseling.
0: Iemand schudt hij, ja. Hij is familie.
4: Hij is familie, ja. Okay, ja. Ik dacht eerst, is het nou Fennegoor of Hesseling die heeft gescoord? Maar dat is dus
0: allebei.
4: Ja, precies. Ajax is door naar de derde ronde van de Conference League. De ploeg won weer met 4-1 van Vojvodina uit Servië. En nog een Frans nieuwtje, want jullie moeten even opletten als jullie straks misschien op een Frans terrasje neerstrijken. Want in het zuiden aan de Côte d'Azur wordt nog wel eens gesjoemeld met de drankrekening. Vooral in de toeristische gebieden gebeurt dat. Het bonnetje klopt dan niet. Je betaalt dan zeg maar een stuk meer dan de prijzen die op de menukaart staan. En ze doen dat dan vooral bij grote groepen, want dan valt het minder op. Dus ik zou straks je bonnetje toch even narekenen. Ik weet
0: nou,
4: niet.
0: Wij zijn een groep van 12, dus wij moeten zeker de bonnetjes nakijken.
4: En wie betaalt er altijd bij jullie?
0: Iris heet ze.
4: Oké. Okay. Ja,
0: maar we hebben een budgetje meegekregen. Dus,
4: ja, ik zou inderdaad die prijs even checken, want ze willen ook nog wel eens met zo'n vork schrijven, weet je wel. Dan is het niet één bier, maar dan is het meteen vier bier. Dat ze op de rekening zetten.
0: Nou. Mm-hmm. Vuile schoften.
1: Echt, weer die Fransen, hè?
0: Ja, weer die Fransen.
4: Je bent gewaarschuwd.
0: Ja. Ja, nee, het zijn mooie, ze zeggen wel eens prachtig land, jammer dat de Fransen wonen. Maar nu ben ik helemaal overtuigd, Kammer.
4: Ja.
0: Nee, dankjewel, tot zo. Dit is de ochtendshow, Ruud en Soleil. We tikken. Ja, dat is wel jammer, want we tikken de klok tikt
1: richting 9 uur.
0: Dat wilde ik zeggen.
3: Ik voel nog dat we er best wel middenin zitten, hoor, jongens.
0: We zitten er middenin. Maar, ja.
3: We mogen ook het sentiment wel een beetje aanraken.
0: Ja, vind ik wel. Het is de laatste. Ik had dit graag 2 weken gedaan.
1: Oh. Zal ik een mooi stukje tekst van Minou voordragen uit Radio Luister?
3: Oh, ja.
1: Minou zegt, nou, ik heb heel erg genoten van jullie deze week. Ondanks dat jullie moe zijn, komt er een heerlijke energie door de radio heen. En ik zit continu te denken, wat een voorbereiding zit daar eigenlijk in. De plekken zoeken om de camper neer te zetten. Alle mensen die jullie te gast hebben. Zo ontzettend veel om aan te denken. Dank voor de fantastische week en de fantastische muziek. Ik heb zo vaak gedacht, oh ja, die zomerhit is er ook nog. Geniet van de vrijdag.
3: Oh. NPO Radio 2.

0: analytische ik is even aan het werk gegaan. Onder deze plaat van Rob de Nijs, het werd zomer. Eigenlijk werd er pas zomer in zijn leven. Toen deze man, zeg maar, van Knallenstein ging.
1: Van Knallenstein?
0: Ja.
1: Ja, maar wel met iemand van...
0: Ja, een oude fiets moet je leren. Dat is een beetje...
1: Ja, zij moest het op een oude fiets leren. Hij ging dan toch op een jonge fiets.
0: Nee, zij is toch oud?
1: Is zij de oude?
0: Zij is de oude. Want hij was 16 en zij was 88.
1: Oh, dat is waar, ja. Maar, oh, nee, dan kan het wel. Ja, dan nee, is maar, het prima.
0: Nee, zeker nee. Dat is een, maar het idioot is, hij zingt Het werd zomer voor het eerst in heel mijn leven. Dus daarvoor was het gewoon altijd winter of zo. Ja, ja.
1: Dus wat leren we hiervan? Lekker van... Nou ja.
0: Wat leren we hiervan?
1: Wijsman, hè, die Rob de
0: Nijs. Nee,
1: Rob de Nijs.
0: Ja, Bettina, waar ben jij?
2: Ja, ik sta hier bij een zonsopkomst. Het is ongelooflijk.
0: Jij hebt een hele andere dimensie, hoor.
2: Ja, maar ik krijg alles wel mee, hoor. Maar ik negeer het. Oh. Nee, het is zo mooi, jongens. Er is nog geen mens te bekennen, dus ja. Maar het is prachtig. De palmbomen wuiven.
0: Niet normaal.
2: Ja.
0: Het is zomer voor het eerst in heel je leven.
2: Het is zomer voor het eerst in heel mijn leven. Dan had ik niet eens een... Nou, laat maar.
1: Het is wel mooi om even dan te benoemen dat je kunt meekijken inderdaad via NPO 1 Extra of de NPO Luisteren. Bettina is aan het strand gaan staan, aan de Côte d'Azur, en ziet in moederziel alleen de zon opkomen.
0: Ja, echt, ik wil wel met je ruilen, hoor, Bettina.
2: Nou, dit is natuurlijk, dit mag je toch geen werk meer noemen? Ik sta hier met een chocoladebroodje, oftewel een...
0: Oké, wil je dan ook geen factuur sturen? Dus?
2: Want daar heb jij last van, Ruud.
0: Nee. Dat is geen werk.
2: Van je privérekening.
0: Ja. Nee, dit toevallig niet. Maar, het is echt bizar mooi. Want de zon komt op en de zee is helemaal glad op de een of andere manier.
2: Ja, er is geen zuchtje wind. Nou, het begint een beetje, maar ja, het is gewoon prachtig. Maar die palmbomen maken het ook af. Het is net een aanzichtkaart waar ik in sta. Wel met een brug met wat lelijke leidingen en buizen erop. Maar die moet je dan gewoon wegdenken.
0: Ja.
2: Maar de glooiende heuvels van het prachtige achterland van Frankrijk... Die kijken me aan.
0: Ja, dat is het niet waar.
2: En ik zie geen bosbrand, dus dat is ook heel fijn. En er zijn een soort schapenwolkjes, of noem je dat geen schapenwolkjes? Van die vlokjes wolk. Ik heb het idee dat ik op een bepaalde toon moet gaan praten.
0: Nee. Ik ga het
2: zomaar.
0: Voor het eerst.
2: In heel mijn leven.
0: Oh, ik vond het echt een van de mooiste bijdragen van de afgelopen week. Maar is er helemaal niemand daar?
2: Nee. Er loopt nu wel iemand, maar ik denk niet dat die...
0: Met een pistool.
2: Ja. Oh jongens, er loopt iemand. Ik moet gaan. Jongens.
3: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: achter de bus aanrijdt, achter de Ruud de Soleilbus, dan staat deze tekst heel groot, pour un fleur. Dit lijkt een beetje op een circus, dit muziek.
1: Het is ook een soort circus.
2: Rijdend circus zijn.
0: Ja, goed, het is even een andere. Dit is Ruud de Soleil, de ochtendshow voor de laatste keer. Het is tegen zevenen, zo langzamerhand. Dat betekent nog 2 uur. 2 uur gevuld met heerlijke muziek.
1: Zeker, heel veel reacties krijgen we binnen in de NPO Luisteraar. Mieneke zegt, willen jullie ophouden? Ik word gek van heimwee. Saint-Tropez, de Provence, hij was 19, ik was 37. Wat een zaligheid.
0: Oh. Hij was 19?
1: Nee, ja, hij was 19. Ik 37, stuurt Mieneke.
0: Oh.
2: Oh, dus, doe je goed.
1: Ja. Nou, pakken we Ellen er nog even bij. Zegt, ik ben er voor jullie laatste Ruud de Soleil bij in de vroege morgen. Kijkend vanuit bed. Veel plezier aan de Côte d'Azur. En Steve die zegt, hey Ruudje, ik luister met heel veel plezier naar jullie programma. Zeker tijdens de Ruud de Soleil. Ik ben chauffeur zwaar transport door Frankrijk. Ik kom echt overal. En hoe zwaarder de vracht, hoeveel meer we binnen doorrijden. Over de Route Nationaal en van Routier naar Routier. Ik mis echter 1 plaat in de lijst.
0: Ah, Steve, goedemorgen.
3: Hey, morgen Ruud.
0: Ja.
3: En Gezel.
0: En Bettina en Gijs.
3: En Gijs. En de andere Gijs.
0: Je bent niet aan het rijden, hè? Maar dan moet ik even vragen.
3: Jazeker wel. Oh,
0: ja. Ja. Maar wel ja, hands-free, hè?
2: Hands-free. Hopen.
3: Altijd, altijd. Okay. Altijd, zeker.
0: Steve, welke plaat mag niet ontbreken, vind jij?
3: Ja, ik vond, ik miste nog Kloks. Van Boyd of Social Club met Coldplay.
0: Oh!
3: Samenwerking.
0: Ja.
3: Ja.
0: En ja, die hoort er wel bij natuurlijk. Zeg, je bent op weg gegaan, waar naartoe?
3: Ja, ik zit nu in Zeebrugge. Ik ben heel de week in Frankrijk geweest. En nou Zeebrugge, Antwerpen, Lossen en naar de Haag. Lekker naar huis.
0: Lekker naar huis. En heb je dan weekend?
3: Ja, dan heb ik weekend. En nog een weekje werken en dan gaan we op vakantie.
0: Oh, heerlijk. Zeg, dankjewel voor je bijdrage.

0: En of is de Social Club een Kloks in de Rhythm del Mundo remix, dames en heren. Zometeen, deel 2. Ruud du Soleil.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 1 minuut en 30 seconden na 7 uur tijd van de ANP. Zo. Ah, dit is wel een tijdje niet gezegd. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS-journaal. Het NOS-journaal, dames en heren. Hier is Carmen Veul. Carmen, ja. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ruud. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken, zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze massaal over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de Europese Unie. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan, en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. De lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt.
7: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen.
8: Ja.
7: En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
8: Dat steekt gewoon heel nauw.
7: Ja, de centimeters steken echt heel nauw. We laden echt tot de centimeter nauwkeurig hoe diep we liggen. Dus
8: je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
7: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
6: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Er is officieel een watertekort in Nederland. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij een Europese club wil blijven. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. En een carrière-switch voor Roy Meijer. Die won onder meer 2 bronzen WK-medailles op de judo-mat. Maar nu gaat hij het proberen in een andere sport, de MMA, Mixed Martial Arts. Meijer denkt dat zijn judo-achtergrond hem gaat helpen in die vechtsport.
9: Ik ben heel goed met contact. Dus op het moment dat ik iemand vastgrijp, dan weet ik al gelijk waar ik naartoe moet. Hoe ik iemand uit kan schakelen. Maar ja, je hebt natuurlijk bij het MMA Mixed Martial Arts heb je verschillende disciplines. Je kan iemand een knie geven, een elleboog, een vuist, een trap op het gezicht. Dus je moet heel compleet zijn.
6: Ron Meijers eerste MMA-gevecht is op 26 september in Den Bosch. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag ook buien. In het noorden zelfs kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
0: Carmen, dankjewel, tot zo hier. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Is het druk?
10: Er staan helemaal geen files op de Nederlandse wegen. Ik heb ook naar Frankrijk gekeken. Daar rijdt het ook op alle plaatsen nog door. Verwachten vanaf het middaguur wat meer vertraging. Ik heb nog wel even ook een tip voor jullie. Ik weet niet, jullie hebben natuurlijk zo'n grote bus. En in Frankrijk is de dode hoeksticker verplicht op van die grote bussen. En ik vroeg me af of jullie die hadden. Want,
0: Bij de dode hoeksticker staat mijn foto op. Dus ik denk dat dood genoeg is, die hoek.
11: Het overheen geplakt.
10: Oh,
11: okay,
10: ja. Oh ja, nee, dan is het in orde. Maar je hebt er 3 nodig. 2 voorop, 1 meter van de voorkant. En eentje rechtsachter. En dat is alleen in Frankrijk is dat verplicht. Voor grote, en ook voor buitenlandse kenteken.
0: Ze zijn hier wel streng, hè?
10: Ze zijn heel erg op verkeersveiligheid in Frankrijk. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met het verleden te maken. Dat er veel ongelukken altijd gebeuren.
0: Ja. Een hesje, geen slippers. geen slippers. Dode hoek, dat.
10: Ja, dat heel veel dingen inderdaad. Ja, dus ja. Daar moet je wel rekening mee houden.
0: Ik ga toch even checken of we dat hebben, want...
11: Oh, dat is lekker op tijd.
12: Ja, ja, ja. Even die sticker hebben op de bus. Ja, zullen jullie nog niet even checken achterop? Ja.
10: Angle Mort.
0: Oké. Okay. Oh. Angle Mort.
10: Angle Mort, ja.
0: Goed, Angle Mort.
11: Heb ik dat gisteren vergeten?
12: Bij jou klinkt het Duits, Ruud.
0: Angle Mort.
12: Angle Mort.
0: Angle Mort. Goed, Helene, dankjewel. Tot zo weer.
13: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil.
1: NPO Radio 2.
0: The more.
14: Ster. Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
7: Ruud de Soleil.

0: 11 minuten over 7. Michel Fugain en Big Bazaar en Une Belle Histoire.
1: Ruud du Soleil.
0: Nou, de zon is inmiddels op. Het wordt een graadje warmer, heb ik al gemerkt. Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli 2026. Je luistert naar Ruud de Soleil, want iedereen heeft recht op zomer.
2: Mooi. Deze ochtend staan we met onze Ruud de Soleil-bus op een camping in Saint-Égouffe. Af en toe loopt er een vakantieganger langs met een toilettas in de hand en een handdoek over de schouder. Mensen die hun voortent inpakken en het bakkertje is zojuist open gegaan. En die geur die daar vandaan komt, zal er een parfum van bestaan?
0: Ik hoor een liedje van jou met de toilettas in de hand. Loop ik door dat ganse land zindende zomerman.
2: Oh, oh ja, dat bestaat al, hè?
0: Ja, dat is toch. Dit liedje is toch dan van dat soort dingen?
2: Ja, nou, ik weet
3: niet. Zin in de zomerman is van Kraantje Papi.
0: Ja, dat weet ik, maar die hebben dat soort rijmpjes.
3: Ja, daar zitten wel dat soort rijmpjes in. Maar of daar over een toilettas gezongen wordt,
0: dat weet ik niet goed.
2: Ja, wel leuk, leuk.
3: Mocht je het willen zien, hier allemaal, dan kun je meekijken via nporadio2.nl/live. Of op tv, NPO 1 Extra. Er is op dit moment 16 man aan het dronen. Dus we hebben fantastische plaatjes op televisie.
0: Fijn aan de strand.
2: Ik heb zin in de zomer, man.
0: Zonnebrand, zin in de zomer, man.
2: In de zin in de croissant.
0: het is de laatste dag voor ons. En dat vind ik... ik vind het, maar we zitten er nog midden in.
2: We zijn er niet bij het einde, jongens.
0: Nee, dat, nog lang niet. Nog 2 uur. En 2 uur met volle teugen.
2: Hoppa! Ja.
0: Waar was ik?
3: Ongeveer hier.
0: Oh ja. Hier op de camping zijn de eerste mensen wakker geworden. Maar we houden je natuurlijk ook op de hoogte van wat er voor de rest speelt in de wereld. Zo is er goed nieuws voor mensen die wel eens een kapot apparaat hebben. Dan heb ik niet over lichaamsdelen, maar gewoon echte dingen uit de fabriek. Fabrikanten worden namelijk voortaan verplicht om consumenten te helpen met reparaties. Dus een kapotte telefoon, televisie of koffiezetapparaat in mijn geval hoeft dus niet meer direct de prullenbak in. Nee, dat hoeft niet meer. Want de nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat we langer met onze spullen doen die we aangeschaft hebben.
2: Heel goed. En over koffie gesproken, RTV Noord kwam met een verhaal over Reinder, de koffieman van de boot naar Schiermonnikoog. Want na 46 jaar stopt hij er namelijk mee. En al jaren schonk hij koffie, maakte hij een praatje met de passagiers en groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht bij reizigers. Maar nu is het tijd voor zijn pensioen.
4: Als het neerzit, zijn postzegel gezocht. Medewerker op de veerboot naar Schier. Toen dacht ik, dat liep me wat. Ik probeer. Nou ja, en ik ben er nog. Wel worden mensen dat... dat mensen dat waarderen. Hoe ik hier rondlopen heb, de loodse 46 jaar.
3: Oh, mooi zeg. En stotteren kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Hè, Ruud? Daarom is er voor jongeren een speciaal stotterkamp waar zij...
0: Ik sta me gewoon... Ik ben gewoon aan het sputteren.
3: Sputteren?
0: En ik heb gewoon een... Hoe is het? Constant...
3: Trechter.
0: Trechter, ja. Ik denk te
2: een
0: veel woorden.
2: Trechter?
0: Ja, ik heb gewoon zo'n trechter...
2: Jouw hoofd zit te vol.
0: Ja, dat er te veel in mijn hoofd zit.
2: Je mond kan je hoofd niet aan.
0: Exact dat. Zin in de zomer, man.
3: Nou, je zou een keer kunnen kijken bij een speciaal stotterkamp. Dat is er nu voor jongeren, waar zij leren dat ze niet bang hoeven te zijn om te praten. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en ervaren ze hoe bevrijdend het is om gewoon jezelf te kunnen zijn.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat ze...
3: Ruud, ik kijk. Ja. Hoeveel heb jij geslapen?
0: 2,5 uur.
2: Dat merk je niet, hoor.
0: Nee?
2: Nee.
0: Hartstikke scherp.
2: Zo scherp. Oh, man.
0: Ik ben nog nooit zo scherp geweest. Het lijkt wel het mes van gisteravond. Of lag het dan de steek?
5: Ruud du Soleil.
6: Wij dragen.

0: Jimmy Cliff en Reggae Knife. Overigens hadden wij ook nog Justin Wellington en Small Jam en Ico Ico. Dit is Ruud de Soleil, dames en heren. Als je net wakker wordt, de camping hier wordt ook wakker aan het strand. De zon komt op. Het wordt langzaam warmer. Het valt vandaag wel mee. Het wordt 39 graden hier.
1: Oh, nou kunnen we wel wat kleren aantrekken weer.
0: Ja. Er zijn dus mensen die slapen in een tent. En die vinden dat heerlijk.
1: Nou, nu is het... pardon, ik word emotioneel ervan.
0: Ja,
1: nu is het ook op zich wel te doen nog.
2: Het voelt niet af.
1: Nee, dat is zo. En als die tent, als die zon op je tent staat te branden... poeh, dat is wel heftig.
0: Niet normaal.
1: Ja.
0: Wat kijk je maar aan, Gijs?
2: Dat ik benieuwd ben hoe jij daarmee omgaat. Want jij bent een francofiel, Ruud. Jij bent hier vaak. Maar jij ligt niet in een tent dan.
0: Ik lig zelden in een tent. En ik heb een uitgesproken hekel aan een tent.
2: En slaap jij dan in een château? Of?
0: Nee, niet château voor normaal, geen.
2: Maar slaap je in een château?
1: Nou, heb jij heus wel eens geslapen?
0: In een château. Ik wel eens jaren geleden. Toen mocht ik van de NPO de route uitstippelen. En toen ben ik met de motor gegaan. In mijn uppie. En toen ben ik van kasteel naar kasteel gereden.
1: Dus het is helemaal niet zo gek dat wij vragen of jij in château slaapt.
0: Nee, maar je hebt in een château slapen en in een château slapen. Dus je kunt het heel luxe doen. Of je kunt het gewoon... vroeger had je zo'n gidsje. Dat heb ik allemaal bewaard. Dat heet zo'n groene gids. Logis de
1: France.
0: Logis de France. En dat was eigenlijk... Logis de France was... je slaapt superkut en je eet heel lekker.
1: Maar waar ligt je voorkeur?
0: Nou, dat vond ik prima.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus echt heel lekker eten. En dan kom je op hele mooie plekken. En eigenlijk hebben we dat deze week ook gedaan. Dus dat vond ik heel leuk. Zeg, we hebben allemaal muzikale verzoeken. Maar mensen zijn slecht bereikbaar. Of wij hebben slecht bereik hier.
2: Dat klopt. Ook. Maar Duncan kwam met een appje. En daar ging jij meteen op aan. Mylène Farmer?
0: Mylène Farmer.
2: Mylène Farmer?
0: Mylène Farmer.
2: Mylène Farmer. En dat is het origineel van een plaat die we allemaal kennen, Klaas, lijkelijk.
0: Ja. Het is een beetje een theatraal begin. Maar als ze gaat zingen, denk je... Hij is inderdaad gecoverd en dat werd een grotere hit. Maar dit is uit de jaren 80, eind jaren 80. Het origineel, Mylène Farmer.

0: Mylène Farmer uit 1991. Ook nog Alex Warren en Fever Dreams. Nee, niet Dreams, Fever Dream. Dit is Ruud de Soleil.
1: Oh, daar heb ik lekker in om die plaats een soort lekker te gaan draaien.
0: Ja, die ga ik zo doen.
1: Eerst het Radio 2 weerbericht. De zon schijnt geregeld. Later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op wat onweer. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Al lekker hoor. Verkeersinformatie van de ANWB. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het vrijdag eigenlijk altijd zo stil?
2: Ja, vrijdag hebben we eigenlijk geen ochtendspits. En zeker niet in de zomervakantie, want er is natuurlijk heel weinig woon-werkverkeer. Ook op de Franse wegen gaat het allemaal nog heel erg goed eigenlijk. En nou ja, nog een tip voor jullie voor de terugreis straks. Want ja, ik wil natuurlijk geen rampscenario schetsen. Maar stel dat jullie pech krijgen, dan is het altijd handig om een beetje schaduw bij je te hebben. Dus bijvoorbeeld een paraplu of een parasol achter voor het grijpen. Want als je langs de tolweg bijvoorbeeld stil komt te staan, ze mogen niet sleutelen. Dus er zijn natuurlijk altijd ANWB-wegenwachten ook redelijk in de buurt in Frankrijk. Maar die mogen niet langs de weg sleutelen. Dus je wordt eerst altijd weggesleept door een Franse bergen. En dat kan soms best wel lang duren. Dus als je dan in de brandende zon staat, dan is het natuurlijk wel handig dat je wat schaduw bij je hebt.
0: Oh, wat goed.
2: Heel slim.
0: Maar wat raad je dan zelf aan? Een parasol? Of een paraplu?
2: Nou, ik heb sowieso altijd wel een paraplu in de auto liggen. Dus dat is ook handig bij regen.
0: Maar mag je heel setje, zeg maar, hebben? Dat je een parasol opzet met stoeltjes en dat je gewoon van de gelegenheid gebruik maakt.
2: Oh, wat een goed idee. Maak je van een nood een deugd.
0: Juist.
2: Ja, maar wel op een veilige plek dan weer.
3: Lekker picknicken aan de snelweg.
0: Goed. Ja, Helene, dankjewel.
2: Ja,
0: en die stickers waar je net waar je het net over had, wat was ook weer? Anglemore. Dode hoek.
2: Ja.
0: Die zitten er niet op.
2: Oké. Okay. Nou ja,
0: maar ik heb het wel nu met grote edding erop gezet.
2: Ja, nou, is dat ook goed. Ja, als ze het weten dat er iets bestaat als een dode hoek. Ja.
0: Anglemore heb ik zeg maar door mijn eigen foto heen gezet. Anglemore.
2: Oké.
0: Okay. Helene, dankjewel. Tot zo weer.
2: Tot zo.
0: Voor het NPO Radio 2 NOS-journaal, hier is Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Volgens president Trump gaat Hamas zich in Gaza ontwapenen. Daarover is volgens hem een akkoord bereikt. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza bewaakt. Maar veel blijft nog onduidelijk. Hamas bevestigt bereid te zijn om de wapens neer te leggen. Maar de grote vraag blijft hoe dat gaat gebeuren. En ook weten we nog niet of Israël zich aan het akkoord houdt. Imkers zijn verbijsterd dat ze een blauwe envelop op de mat hebben gekregen. Ze moeten betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren. En die rekening kwam nogal uit de lucht vallen voor de imkers.
5: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
4: Volgens de overheid is die registratie belangrijk. Voor als er ziektes zijn, dan hebben ze een overzicht van hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij imkerverenigingen. De World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms letterlijk, zegt deze vrouw.
6: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. Met de homodemonstratie in 1981, geloof ik. Die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er beneden val.
7: Happy Pride!
4: Uit een peiling van 1Vandaag blijkt dat 2/3 van de LHBTI-plussers zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Vooral door de aanslag in Berlijn. En tegelijkertijd vinden de mensen dat het juist door die aanslag extra belangrijk is om de Pride te organiseren. En dan nog een Frans nieuwtje, want in Fréjus, waar jullie nu zitten, is een dakloze man aangehouden die had ingebroken in een uitvaartcentrum. En je vraagt je misschien af wat hij daar te zoeken had.
0: Ja!
4: Nou, hij had er 2 urnen gestolen en volgens de politie had eentje de vorm van een fles alcohol. Zij wilden waarschijnlijk ergens verderop in een woonwijk die fles even lekker aan zijn mond zetten. Maar er zat dus helemaal geen drank in die fles, maar as van een overledene.
0: Gadver.
3: Ja, dat verzin je toch niet?
1: En is hij gedronken of niet?
4: Ik weet niet of hij het echt gedronken heeft of dat hij er al voortijdig achter kwam. Maar ik vraag me ook wel af waarom eigenlijk een urn de vorm van een drankfles heeft.
0: Nou, in Frankrijk zou ik dat wel kunnen bedenken, denk ik.
4: Oh ja, of iemand had zich doodgedronken, dat zou kunnen.
3: Ik geen idee. Mooi dan, ja.
0: Ja, goed. Maar wat grappig. Nee, ja, helemaal niet grappig.
3: Daar zijn wij, hè, jongens. Mooi, hè?
0: Ja.
3: Op die plek, idyllisch. Ja.
1: Het kleine wereld. Ja.
0: Carmen, dankjewel. Hè.
3: Alsjeblieft.
0: Tot zo. Ja, het is Ruud de Soleil. Nog anderhalf uur, jongens. En dan...
3: Ja.
0: En dan ga ik lekker ontbijten.
1: Oh, lekker. Oh. Er komt heel veel binnen.
0: Huilen in een hoekje.
1: Ja, want er komen heel veel luistervrienden die appen dat ze het jammer vinden... en ons een hele fijne vakantie wensen. Maar...
0: Maar wat?
1: We zijn er maandag gewoon.
0: Ja, Soleil. Ja, lekker op ons dode gemakje. Keihard terug naar huis, dames en heren. NPO Radio 2.

0: Spotify en die zal ik straks aan 9 uur delen met je. Ruud de Soleil heet hij uiteraard. Mattia Bazar in 1986, Ticento. Daarvoor Farruko en Peppa's. Dit is de ochtendshow Ruud de Soleil. Vanaf aanstaande maandag Roelof en Dania Lippens. Die gaan de ochtendshow dan officieel overnemen. Dus, oh, sorry, ik doe iets.
1: Ja, en dan verklap je al welke plaat we gaan draaien. Ja, dat is jammer.
2: Een beetje.
0: Ja, nou heb ik wel verraden.
2: Ja, dat is niet leuk.
1: Zullen we net doen of het niet gebeurd is?
0: Ja, dat
1: hey,
0: wacht. Laat het even nog op inwerken. Camping wordt wakker aan de kust. Zo. En nu zijn we alles vergeten,
1: ja?
0: Is de bakker al open?
1: De bakker is volgens mij al open.
2: Ik heb hier al een pain au chocolat liggen.
0: Echt waar?
2: Ja. Oh. Alleen ik hou er niet zo van. Dus als iemand hem wil...
0: Nee. Zeg, vandaag extra veel ruimte voor... dus overigens, de chocola is al weg. Dus van, alleen een paar. Zo warm is het hier. Dus,
2: een lichtbruine croissant.
0: De chocola ligt op de grond. Veel ruimte voor jouw favoriete zomerplaten. Je kunt ze doorgeven via de NPO Luister-app.
1: En er is dus een opvallende tendens in diezelfde app. Want ik heb al verschillende luistervrienden gezien... die een plaat aanvragen die ze hebben ontdekt via ons. Via de Ruud de Soleil. Simon bijvoorbeeld, of José. En José stuurt... Deze week hoorde ik bij jullie voor het eerst een Duits liedje... met de titel Je ne parle pas français. Die vond ik super leuk. Wie zingt het en willen jullie hem nog een keer draaien?
0: Nou, José.
1: José hangt aan de lijn.
0: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zit hier niet alleen, hè? Ik zit hier met heel veel mensen.
3: Ja, Gijs en Bettina.
0: Ja, en Duncan.
2: Ja. Hé, hey, José.
1: Ja. José.
3: Hallo.
1: José,
0: Nick. Lisa. We zijn hier met heel veel mensen. Goed.
3: Allemaal. Hallo. Ja. Goedemorgen.
1: Hallo,
3: allemaal.
1: Jongens. Hallo.
4: Hallo.
2: Van José.
1: Hallo.
2: Oh, groeten terug, José.
0: Oh, iedereen is dood.
3: Ja.
0: José, jij hebt die plaat gehoord van de week, want die hadden we inderdaad hier. En wat vind je daar zo leuk aan? Want het is Duits.
3: En Frans.
0: En Frans.
3: Ja. En ik vond het ook leuk. Ja, ik hoor mijn halve jeugd constant voorbij komen. Veel dezelfde liedjes. En dit was weer eens een ander liedje. Dus dat vond ik ook wel leuk, hoor. Ja.
0: Heb je de playlist al, die van vorig jaar?
3: Nee. Sorry. Ik had kunnen liegen, maar nee.
0: Maar wil je hem zo meteen om 9 uur wel hebben?
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja. Nou, dan ga ik hem erbij zetten voor jou. Ga je hem zelf aankondigen?
3: Je ne parle pas français, dus ik weet niet of dat lukt.
0: Ja, dat kan. Dit is Namika speciaal voor jou.

0: ik die van jou.
1: Oh, dat is gemeen. En mij is dus hart te breken. Dat is de nieuwe single. En wat een klapper is dat. Heel langzaam ontwaken de Nederlanders hier op de camping. En Bettina is wakker. Ze loopt met de zogenaamde WZ, een wandelzender. Waar ben je?
2: Ik sta hier buiten, een stukje verder dan de bus. En ik sta hier met een hele leuke vrouw. Nou, zeg maar wie je bent.
3: Hoi, ik ben Ingrid Rusink.
2: Ja, Ingrid. En Ingrid vertelde net dat ze het heel leuk vindt dat wij hier zijn, want...
3: Ik ben een trouwe luisteraar.
2: Ja, ze luistert dus altijd naar ons onderweg, naar huis, van je werk dan neem ik aan.
3: Ja. Ja, dat klopt. En dan thuis even verder luisteren natuurlijk.
2: Ja, en nu komen we dus naar iedereen toe die op vakantie is. Nou, niet iedereen, maar naar sommige mensen. Maar ja, wat doe je hier op deze plek?
3: Nou, vakantie vieren. Hardlopen, lekker in de zon, lekker zwemmen.
2: En hoe ben je bij deze plek gekomen specifiek?
3: Ik ben hier meer dan 40 jaar geleden 3 dagen geweest. Omdat mijn schoonzus 3 jaar gewerkt heeft in het Hotel van de Valks. Met haar kindjes en man. En dan zijn we toen op bezoek geweest. Alleen dat was maar 3 dagen en daar weet ik echt helemaal niks meer van.
2: Maar nou, blijkbaar heeft het wel indruk gemaakt, want je bent hier weer. En ben je hier alleen of met je gezin, je man?
3: Nee, met mijn man. En dit is eigenlijk het enige plekje in Frankrijk aan de kust dat ik nog niet zo goed ken.
2: Oh ja, ja. Ja, en bevalt het? Ja. Ben je blij? Er komen allemaal wespen op ons af, zie ik nu. Dus ik sla ze even weg. Ik bescherm je. Maar je bent hier dus alleen met je man. Maar ik heb hier heel veel kinderen gezien. En ik heb heel veel gelezen over ja, adults only en zo. Dat mensen dan klagen over kinderen en zo. Hoe sta jij daarin?
3: Adults only vind ik ook heel prima eigenlijk. Maar ik heb helemaal geen last van die kinderen. Dus nee, ik vind het prima met.
2: Ja, het geeft ook wel een bepaalde gezelligheid. Een bepaalde reuring natuurlijk. En merk je nog een beetje van het mondaine gevoel hier? Want je zit natuurlijk vlakbij Saint-Tropez en zo. Of zeg je dat niet zoveel?
3: Jawel, dinsdag gaan we een dagje naar Saint-Tropez. Want vanaf Saint-Gulf kun je vanaf de haven met de boot. Hoef je niet in de file te staan en met de auto. Leuk boottochtje en een mooi dagje Saint-Tropez.
2: Oh, dat is wel echt top. En merk je ook een beetje van het campinggevoel? Dat je bevriend bent met je buren die je nog niet kende? Of een beetje dat sociale aspect?
3: Ja. Ja, we praten met onze overburen, Amsterdammers, onze naaste buren, Fransen. Helemaal gezellig.
2: Nou, wat leuk, joh. Dat is echt dat campinggevoel. En 's ochtends stokbroodje onder de arm.
3: Natuurlijk. Maar eerst even hardlopen, eerst even verdienen.
2: Nou, wel goed. Goed dat je dat doet op vakantie, toch? Lekker. Je hebt hier allemaal strandclubs. We hebben hier gisteren geluncht. We waren hier gisteren ook al. Ja, je hebt hier echt top restaurants. Dus ik kan me voorstellen dat je lekker gaat hardlopen.
3: Ja, want je moet het wel eerst even verdienen. We zijn Calvinistisch, hè?
2: Maar je zegt we, dus je man doet ook lekker mee.
3: Hij wandelt.
2: Hij wandelt erachteraan. Nou, heel, heel fijn. Nou, lekker. Geniet er nog van. En dan gaan wij ook nog even genieten hier.
1: Ja,
2: het laatste
1: zeker.
2: Uurtje.
1: Ja. Bettien, dankjewel. Ik vind het trouwens wel goor, hoor. Een stokbroodje onder je arm. Dat is al lang een bezweten dag dat je zo'n stokbrood onder je arm
4: hebt. Ja, als je nou 's ochtends uit de douche komt en je gaat een stokbroodje halen, oké. Okay, maar 's avonds is het best wel goor, ja.
1: Ja, toch?
4: Stokbroodjes.
1: Niks tegen die Frans, hoor, maar dat vind je toch een beetje gek. Rafael Lacara.

0: Ruud du Soleil. Is NPO Radio 2.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Ter-

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: En het werd 1 minuut en 45 seconden na 8 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 internationaal. Hier is Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ruud. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. En ook vliegtickets werden duurder. De prijzen voor eten en drinken bleven gelijk. Het blijft ontzettend onrustig rond de Spaanse exclave Ceuta. Zeker 18 mensen zijn omgekomen die vanuit Marokko zwemmend de oversteek maakten en massaal over de grenshekken probeerden te klimmen. En er komen volgens correspondent Samira Jadir nog een hoop mensen aan.
7: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
6: En ook bij de andere Spaanse exclave Melilla zijn migranten illegaal de grens overgegaan. Opnieuw heeft een AI-programma een paar bedrijven gehackt. Vorige week gebeurde dat bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, en nu bij het systeem van Anthropic, ook een Amerikaans bedrijf. Dat systeem brak in bij 3 bedrijven. Welke bedrijven dat zijn, zeggen ze niet. En het kon gebeuren doordat de software tijdens een oefening toegang had tot internet in plaats van het eigen netwerk. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Want volgens de bond heeft iedereen het allemaal verkeerd begrepen, legt commentator Anne de Jong uit.
8: Het is allemaal een groot misverstand. Ze hebben ook nog letterlijk gezegd, nadat dus de UEFA alles boycott, dankjewel voor de feedback. Het is een open proces. Het zou iedereen wat op moeten leveren. Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen en daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
6: FIFA-voorzitter Infantino wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw op te richten bedrijf. Dat leidt tot veel kritiek omdat voetbal dus verkocht zou worden. En de UEFA zegt daarom dat alle FIFA-toernooien worden geboycott zolang dat voorstel op tafel ligt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
5: Wauw, toch nog lekker. Yes. Carmen, dankjewel. Tot zo. Hè.
6: Tot zo.
5: Joep. Bij de ANWB Helene Geest, is het nou wat? Of wordt het helemaal
9: nee, nog
5: vandaag?
9: Geen files. Ja, er begint wat te ontstaan bij de Duitse grens door grenscontroles. En in Friesland en Groningen, daar trekken stevige onweersbuien over op dit moment. En je moet daar ook rekening houden met zware windstoten. Nou, voor jullie straks voor de terugweg is het misschien raadzaam om, als er inderdaad onderweg calamiteiten zijn, om 107.7 FM op te zetten. Dat is Radio Autoroute. Dat is een landelijke radiofrequentie in Frankrijk. En dan krijg je verkeersinformatie van het district waar je rijdt. Alle verkeersdiensten zijn daarop aangesloten. Dus je krijgt dan ieder kwartier een update.
5: Goed, dankjewel. Tot zo weer.
9: Tot zo.
10: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
11: NPO Radio 2. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride en stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Ruud du Soleil.

0: Yves LaRocque. En Rise Up, Rise Up, Rise Up, Rise Up, Rise Up, Rise Up. Goedemorgen, dit is het laatste uur.
1: Ruud du Soleil.
0: Hartelijk vrijdag 31 juli. Gijs, ik kreeg net weer een, onze geschakelde agenda.
2: Ja.
0: Dat je je BTW moet overmaken.
2: Ja, ik heb dat deze week vanuit de bus gedaan.
0: Oké, okay, goed. Ja. 31 juli, het is hartje zomer. We maken het laatste uur radio.
1: Soleil.
0: Hartelijk vrijdag 31 juli. Gijs, ik kreeg net weer een, onze geschakelde agenda.
2: Ja.
0: Dat je je BTW moet overmaken.
2: Ja, ik heb dat deze week vanuit de bus gedaan.
0: Oké, okay, goed. Ja. 31 juli, het is hartje zomer. We maken het laatste uur radio vanuit Frankrijk. Overigens ook televisie.

0: Ik vind niet per se een enorme touringcar, dus een touring.
1: Het is een wat kleiner busje dan die grote bussen die normaal gesproken door de straten rijden.
0: Wel lekkere, comfortabele stoelen, jongens.
2: Ja, dat is sensueel. Je eit de stoelen. Oh? Je gaat toch gekke dingen doen als je heel lang in de bus zit met elkaar.
0: Ja.
2: De hele week hoor je ons vanaf verschillende plekken in Frankrijk en bespreken we met elkaar wat nou eigenlijk vakantie is. Want dat gooide vier van de week op. Wat is nou eigenlijk vakantie?
0: Ja, voelde dit als vakantie voor jullie?
2: Nou, dit voelde behoorlijk als een kleurenorkest, dit.
0: Oh ja, klarinet. Ja. Klarinetorkest in
2: dat ook nog.
0: Meerdere sporen door elkaar. Nou, ik liep net een rondje over de camping en ik zag iemand zich alvast insmeren met zonnebrand. En dan rook ik die geur al. En een jongetje kwam op een step voorbij met drie stokbroden. Dat is toch, dat zijn gewoon echt vakantieverhalen. En dat met lekkere zomerse platen.
1: Ja, en al die uitzendingen in de ochtend en de middag waren dit jaar en zijn dit jaar niet alleen te horen op NPO Radio 2, maar ook live te zien op NPO 1 Extra. En je kunt dus nog een uurtje meegenieten en meegluren van al die mooie beelden hier vanaf de Côte d'Azur.
2: Ik zie hier voor mij staan in de tekst, want nu komt er nieuws aan. Hè? Dat hebben we allemaal voorbereid. Ruud, _ vrije improvisatie.
1: Nou, ik ga daar even lekker voor zitten.
2: Nou, dat is ook weer mijn vrije.
0: Weer die Barry White-achtige vibe.
2: Nou, dat is gewoon heel weinig slaap, hoor. Ja. Tot zover mijn vrije improvisatie. Als je net wakker bent, wij zijn het ook, praat ik even bij over wat er zoal gebeurt in de wereld.
0: Nou, groot vakantienieuws. Er staan namelijk een enorm aantal vakantiehuizen te koop. In het Zeeuwse Katzandbad zie je tegenwoordig zelfs meer te koop borden dan strandstoelen. En dit komt doordat de belasting op vakantiehuizen in 5 jaar ongeveer is verviervoudigd.
1: En voor studenten is een betaalbare kamer vaak een flinke uitdaging, maar Connect Generations biedt daarvoor nu een mooie oplossing, want studenten kunnen voor een klein bedrag wonen in een seniorencomplex. In ruil daarvoor organiseren ze activiteiten voor de bewoners en zo krijgen studenten een plek om te wonen en hebben ouderen dus meer gezelligheid.
3: Ja, het is mooi. Het is, ik denk, beter dan veel studentenhuizen, zeg maar. Het is een stuk goedkoper dan de kamers van andere studenten. En het is gewoon echt heel gezellig met de ouderen.
2: In Nederland hebben we de eeuwige discussie over friet of patat. In Frankrijk bestaat er ook zoiets, maar dan rondom het chocoladebroodje. Ik heb er net eentje gegeten, je weet wel, dat soort van kussentje. Vreselijk vet, met aan de korte kant chocolaatjes die er een beetje uitsteken. En op de meeste plekken in Frankrijk noemen ze dat pain au chocolat. Maar er is ook een regio waar dat absoluut not done is. Non, don. ik zeg het, vertaal het even in het Frans. In de buurt van Toulouse en Bordeaux noemen ze dat namelijk een chocolatine. Als je daar vraagt om een pain au chocolat, dan word je nog net niet de bakkerij uitgetimmerd.
1: Is dat een beetje hetzelfde als vragen om een chardonnay in dat ene hotel waar wij waren?
2: Wat niet een chardonnay-streek is, maar dat is ongeveer hetzelfde.
0: Worden ze boos?
1: Ja, ik bestelde een chardonnay en die meneer die begon nee te schudden en die zei: no, it's not the right region!
0: Jeetje, ja, we moeten ook een beetje relativeren dan, hè? Nou ja, we hebben nu jouw hulp nodig voor de muziek. Stuur via de NPO Luister-app jouw zomerse plaat in.

0: wat betekent nou CBJJ?
1: Is dat niet gewoon een taal? Iets in een taal? Of is het gewoon lekker een...
0: Ik dacht een beetje ad-lib, zoals dat je ook gewend zingt, die CBJJ. Nee,
1: wat?
0: Ja, dit is CBJJ.
1: Oh, leuk.
0: Ik ben mijn eindspeech aan het schrijven. Is het klaar?
1: Ik zag de tranen bij je al.
0: Nou, dat is een beetje...
2: Hoe is het zweet? Zweet?
1: Nou, niet...
0: Dat is gewoon zweet, ja.
1: Oh.
0: Vermoeidheid. Ja. Het is de Ruud de Soleil. De hele week draaien we met dit programma de Ruud de Soleil. De lekkerste zomerse platen. En om 9 uur, dan 9 uur, 10 uur... Dan delen wij de lijst met je via Insta, als je dat wil.
1: Ja, dat moeten we natuurlijk gewoon doen.
0: Of Spotify, wat je. Maar goed, anderstalige platen of Nederlandstalige. In ieder geval die jou in vakantiestemming brengen.
1: En Pim heeft een Spaanstalige knaller ingestuurd via de NPO Luister-app.
2: Heb ik teruggebeld, dus hangt gewoon aan de lijn.
0: Pim, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pim, wat ben je nu aan het doen?
3: Aan het werk.
0: En wat doe jij?
3: Ik ben onderhoudscoördinator bij een installatiebedrijf in Noord-Limburg.
0: En ben je happy?
3: Ja, zeker.
0: En als ik dan vraag van 1 tot 10, waar zit je?
3: Nou, 9. Laatste weekje voor de week nog werken en dan ook vakantie.
0: En waar ga je naartoe?
3: Waarschijnlijk nergens heen. Klusvakantie dit jaar.
0: Een klusvakantie?
3: Een klusvakantie. Ja. Wintergarten.
0: En wat ga je klussen thuis dan?
3: Ja, wij zijn thuis een heel een huis aan het verbouwen. Dus dat zit er komend jaar even niet in qua planning om weg te gaan.
0: Nee. Dus. En heb jij ook zo in de zomer, man?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe is het weer nu?
3: Het is hier nog bewolkt nu. Maar het is wel qua temperatuur prima.
0: Ja. Welke plaat kan ik voor jou draaien?
3: Ik had Guanes met La Misa Negra van Guanes aangevraagd.
0: En waarom die?
3: Nou, dat liedje draaiden wij vroeger altijd met mijn ouders en mijn broertje als wij de camping in Italië binnenreden. Dat was altijd het nummer.
0: Kun je hem ook mee praten?
3: Nee, ik doe maar wat.
0: Oh ja. Wow. Je weet, als je Spaanstalige liedjes wil zingen, moet je op je tong bijten en dan klinkt het allemaal Spaans.
3: Oh, is het top. Nou, dat ga ik proberen.
0: Pim, dankjewel, hè.
3: Yes, succes.
0: Voor jou, La Camisa Negra. Dit is Juanes.

0: Festival in Grosso uit 2017 en More Than You Know. Ook nog Juanes in La Camisa Negra. Gijs.
1: Ruud.
0: Bettina.
2: Ruud.
0: Wat vinden jullie ervan?
2: Waarvan?
0: Het laatste half uurtje.
1: Oh, ik zeg alweer warm.
2: Zitten we nog middenin.
0: Zit ook middenin.
1: Ja. Nee, het wordt weer steeds warmer. Ik zie dat Iris gewoon croissantjes heeft gekocht alsof er niks aan de hand is. Dus ik wil nog niet denken aan het feit dat het zometeen klaar is.
2: Nou, maar als het klaar is, ik vind het persoonlijk toch wel jammer.
0: Maar jij blijft. Want Jim komt...
2: Ja, die komt invliegen. Dus ik blijf hier. Dus mijn Ruud de Soleil, nou ja, zonder Ruud dan. Ja. Soleil blijft.
0: Ja. Maar Jim de Soleil zometeen. Dus,
2: dat is ook leuk. Ook dat leuk. Is ook gezellig, hoor.
1: Ja. Ja. Hoe is Jim op vakantie? Loopt hij alleen maar in zwembroek?
2: Ja, wel veel.
1: Zonder shirt?
2: Ja, tuurlijk. Jim loopt toch altijd zonder shirt?
0: Ja, ook in de winter. Ja,
2: dus wel als het 39 graden is.
1: Ja, op straat.
2: Ja.
0: Ja. Een beetje gek, een beetje raar, hoor.
2: Hoezo?
0: Nee, dat Gijs dat vraagt, dat weet jij toch inmiddels?
2: Ja.
0: Dat Jim altijd in de blote pas loopt.
1: Nee, ik krijg graag bevestiging.
2: Ja. Ja, nou dat is dus zo, altijd.
0: Goed, even wat anders.
1: Namelijk het Radio 2 weerbericht. In het noorden eerst nog bewolkt, hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken, zon. Later vandaag daar ook kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Het moment waarop je... Het moment dat je wist... Nee,
2: dat zou komen.
0: Dat zou komen. Die je wist dat zou komen. Het laatste blokje.
2: Ja,
0: vind je wel held, hoor. Dat je zo vroeg op... En dan de middagshift ook nog meepakken. Ja, volgens mij is er niet zo heel veel te melden.
4: Nou, ik heb er één gevonden inmiddels. Oh, één file.
0: Ja.
4: Ja, op de A12 staat hij van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens 5 minuten oponthoud door grenscontrole. Heb ik ook nog even gekeken voor onderweg straks voor jullie... naar de populairste autochansons in Frankrijk. Nou, de Fransen zijn natuurlijk heel traditioneel. Dus die hebben Une belle histoire van Michel Fugain op nummer 1 staan... En op nummer 2, La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Dus dan weet je wat je moet draaien straks.
0: Oké, okay, ja, dan gaan we. Dat, in ieder geval hebben we al deze bladen ook gedraaid.
4: Dus ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Helene, dank je wel voor de afgelopen week. En we spreken elkaar binnenkort weer.
4: Ja, tot snel.
0: Voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Volgens president Trump is er een akkoord bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Volgens correspondent Sjoerd en Daas gaat Hamas wapens inleveren.
6: Te beginnen met de politiewapens, later ook andersoortige wapens. En dat dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie. En een stap in de richting van een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt.
5: Hamas heeft inmiddels bevestigd te gaan ontwapenen, maar hoe en of Israël zich aan het akkoord houdt is nog de vraag. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan, van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. En in 1981 werd Franco Baresi wereldkampioen met Italië. Hij was al een tijd ziek, hij is 66 geworden. De droge zomer laat ook zijn sporen na in de Nederlandse wijngaarden. Ook die in Balkbrug hebben eronder te lijden. En daarom proberen ze een andere tactiek. Ze zetten in de wijngaarden klassieke muziek op.
7: Bas Huisman, wat is dat nou, klassieke muziek voor de druiven?
8: Zeker, klassieke muziek voor de druiven, inderdaad.
7: Want?
8: Ja, echt voor het optimaliseren van de groei in de wijngaard.
5: Uit onderzoek zou blijken dat de trillingen van de muziek de celstructuur van de plant beïnvloeden, waardoor die meer water opslaat en meer druiven produceert. Ik denk alleen niet dat je ze dit moet laten horen, Ruud.
0: Ja, daar is hij weer.
2: De binnenkant van jouw hoofd.
0: Ja,
4: precies.
0: Het kleurenorkest.
5: Ik denk dat die druiven meteen gaan versrompelen als ze dit horen. En ik heb weer een nieuwe recordpoging voor je. Gisteren hadden we het dus al over de meeste klarinettisten bij elkaar. En nu gaan we naar de omgeving van Perpignan, want daar wordt geprobeerd om het wereldrecord voor de grootste sardana te verbreken. En dat is een traditionele Catalaanse dans. Mensen dansen samen in een kring terwijl ze elkaars handen vasthouden. En er wordt bijvoorbeeld gedanst op dit soort muziek.

0: Het doel is om op 2 augustus in Perpignan meer dan 600 mensen bij elkaar te krijgen, want dat is namelijk het oude record. En je hoeft trouwens niet te kunnen dansen.
1: Oké, niet dat ik mijn verknipte geest dit hele gesprek weer laat overnemen, maar toch, is deze dansen, mensen in een kring hand in hand dansen, is dat dan met kleren aan?
0: Dat is zeker met kleren aan, ja. Tenminste, wel de beelden die ik heb gezien.
2: Hé, jammer, Ruud.
1: Het voelt als zo'n regressie-ding, weet je wel.
0: Oh ja.
2: Nee. Zo'n ayahuasca.
1: Ja, dat je gewoon...
2: ceremonie.
1: Ja,
0: nee, dit is echt een prachtige traditie in Catalonië, hoor. Echt.
1: Ja. Ja. Vug jij op de nieuwe ochtendshow?
0: Jazeker, ik heb er heel veel zin in. Maandag beginnen ze alweer, we gaan snel.
1: Ja, ja. Nou ja, jij bent onderdeel, toch?
0: Ja, dat is waar. Ik ben er ook weer maandag.
1: Ja. Volgens mij moet ik nog een belofte inlossen.
3: Moesten wij niet Quiero nog draaien? Of was het een andere plaat, Carmen?
0: Nee, dat klopt. Dus... Quiero van Julio. Oh, daar word ik heel vrolijk van. Heb je wel eens die clip gezien, trouwens?
1: Ja, ik ben een grote Julio-fan. Dus,
0: met Penny de Jager die dan staat te dansen
1: Penny
0: in zijn
1: groep. Ja, het is bizar.
2: Wauw, die gaat kijken.
1: Maar hij kwam toch heel vaak in Nederland?
0: Ja, had hij niet een Nederlandse vrouw?
1: Ja, had een Nederlandse vrouw, ja. En een vriendin. En de vriendin van zijn vriendin was ook zijn vriendin. Zijn vriendin dus.
2: Half Nederland.
1: Ja, precies. Gaan we hem nu draaien of zo?
3: Dat weet ik niet. Wil je die nu draaien, Ruud?
1: Nee, dat vraag ik aan Carmen. Carmen, wil je
0: nou, heel graag.
1: Horen?
0: Ik ben er klaar voor. Ik ga gewoon als een Penny de Jager hier door de studio.
1: Ja, dat nou ook, ja. We kunnen meekijken op de webcam.
0: Ja, die heb ik net afgeplakt.
1: Oh, goed. Hier is hij voor jou. Kom maar, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En succes volgende week met een nieuwe ochtendshow. Hoi.

0: hier in Zuid-Frankrijk. Het is nu 26 graden en gaat nog wel 12 graden omhoog. Vakantiegangers ontwaken om ons heen. Ik zie Italianen, Fransen, Duitsers, een paar Nederlanders. Ik zie een Nederlandse vrouw. Hé, hey, dat is Bettina Holverda.
1: Hey, hallo. Ik zat even aan mijn neus te krabben.
0: Ja, dat zag ik.
1: Hi.
0: Ja. U weet wel, de vrouw van Jim Bakkum.
1: We hebben meer dan dat, hè?
0: Nou, dat...
1: Nou, dat valt te betwijfelen.
0: Dat zijn jouw woorden. Ja, maar je bent ook de vrouw van... dat moet ik zeggen, u weet wel ook de vrouw van...
1: Het maakt niet uit, ik ben er trots op.
0: Ja, zo is het ook.
1: Ja.
0: Maar we zijn allemaal een beetje natuurlijk de vrouw van Jim Bakkum.
1: Ja, jullie sowieso. Ja. Jullie horen bij de fam.
2: Zit je al in het vliegtuig eigenlijk, Jim?
1: Nee, 2 uur, 2:15, zoiets.
0: En ben je dan iemand die hem gaat ophalen of zoek
1: het maar uit? Zeker, ik ga er met ballonnen aan die gate staan.
0: Ah.
1: Maar dan wel, ja, sorry Jim, voor de kinderen.
0: Ja, snap ik. Ja. Zeg, waar ben jij nu?
1: Ik sta nu bij het bakkertje met Nathalie. En dat is heel leuk, want Nathalie, kan jij vertellen wat je hier doet?
3: Nou, ik werk aan de receptie voor het seizoen, dus tot eind oktober.
1: Dus jij bent hier ook gewoon maanden?
3: Ik ben hier maanden, ja, maar ik woon ook in Frankrijk.
1: Oh, wat leuk, joh. En hoe lang woon je hier al?
3: Al 30 jaar.
1: Zo. Jeetje, maar jij hebt helemaal geen Frans tongval. Hoe doe je dat?
3: Ik hou mijn Brabants accent. Ja, dat blijft gewoon.
1: En woon je ook in deze streek al 30 jaar?
3: Nee, we hebben in Sint-Eguilf gewoond, Fréjus en nu in Roquebrune.
1: Dus. Oh ja, dus jij kan wel...
3: Dat is vlakbij.
1: Ja, dus jij kan wel vertellen of dit een beetje een bijzondere streek is. Of er leuke dingen te doen zijn.
3: Genoeg leuke dingen.
1: Nou, gisteravond, wij moesten hier weg naar een hotel. Zo, wij kwamen Fréjus niet uit, hoor. Over leuke dingen gesproken natuurlijk.
3: Nou, dat was dus het fameuze concert van Jules, de Marseillaise rapper. En vorig jaar stond dus heel Fréjus helemaal gewoon compleet vast. Dus daarom heeft ook de gemeente gezegd tegen alle campings en hotels, vooral niet donderdag. En vandaag is er nog een concert van iemand. En morgen van Gims. Vooral niet...
0: Oh.
1: Die is leuk. Ja, die ken ik ook.
3: Gims ook. Nou, die komt morgen. Ik zou zeggen, ga lekker naartoe.
1: Zo, misschien. Wij zijn hier ook in de buurt. Misschien moet ik mijn kinderen ermee naartoe nemen. Maar oh, wacht, er komt hier iemand aanlopen met een stokbroodje. Dat is gezellig. Hi, hoe heet jij?
4: Frank.
1: Hi, nou, ik ben Bettina. Hi, leuk dat je hier staat. En jij staat hier op de camping, neem ik aan. Anders haal je hier geen stokbrood.
4: Nee, dat klopt. Ja, 3 dagjes nu. Ja.
1: En sta je met je gezin?
4: Met gezin, ja. Ja, het hele gezin erbij.
1: Is dit de eerste keer dat je hier staat?
4: Ja, eigenlijk hier is het de eerste keer. Ja, klopt. Nou, blijven hier 3 dagjes en dan gaan we nog weer verder.
1: Ah, leuk. Even een korte tussenstop. Nou, dat is wel echt een top tussenstop. En met top de receptie wordt die top beheerd natuurlijk.
4: Ja. Nee, ik moet zeggen, een super fijne camping. Absoluut. Ja, ik ben zelf niet zo heel erg Frans-minded, maar het is wel netjes. Heel netjes. Ja.
1: Kijk nou, niet Frans-minded.
4: Nee,
1: kijk nou.
4: Dit is echt Frans. Het Franse kun je het niet krijgen op het moment.
1: Je loopt hier. Wat heb je gehaald?
4: Ja, wat denk je? Croissants en stokbrood.
1: Oh, wat heerlijk. Is het nog warm?
4: Ja, is nog warm. Is lekker. Lekker vers.
0: Vindt hij het ook zo goor dat al die Fransen een stokbrood onder hun bezweten armen doen?
1: Oh ja. Ruud vraagt of je het ook zo goor vindt dat Franse mensen die stokbroden onder hun arm meedragen.
0: Bezweten arm.
1: Bezweten oksel.
4: Ja, dat uiteraard, ja. Je hebt er direct wel een bijsmaakje bij natuurlijk, hè. Dat is niet echt heel fris.
1: Ja, of zweet of deo.
4: Oh, maar gadverdamme.
1: Nou, geniet er lekker van, jongens. Heel leuk om jullie te spreken. Echt. Fijne vakantie nog.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Ja. Oh, ik dacht dat het tegen jou was. Oh. Kom je nog even terug? Van,
1: nee, ik ga. Hey,
0: nee,
1: zet hem op,
0: nee,
1: jongens.
0: Nee, nee, oh. Nee. We nog een groepsfoto maken. En Jim, die kan wel even wachten. En we moeten nog even iedereen bedanken.
1: Even huggen.
0: Ja, even huggen.
1: Even huggen.

0: Charlie Poppy. Hier de Zwem en Club Tropicana. Buurt tissues, jongens. Voor zometeen.
1: Ik ben al begonnen, hoor.
2: Ja. Ik loop al lekker.

Er is één plaat die ik met heel veel liefde de afgelopen week heb willen draaien voor je. Daarmee wil ik ook heel graag deze Ruud de Soleil 2026 afsluiten. Het zit erop. Het Ruud de Soleil boek voor 2026 gaat dicht. En dat doe ik natuurlijk met deze nieuwe single. Novastar, onze themasong van het afgelopen jaar, is deze. Het is Today, Yesterday.

Zes dagen geleden vertrokken wij voor Rue Soleil 2026 via Pays, Beaune, Guigny-sur-Saône, Lyon, Châteauneuf-du-Pape, Le Muy, Grasse en nu aan de Côte d'Azur, aan zee. Het was een week met prachtige verhalen. Verhalen van vakantiegangers op reis. En verhalen van de thuisblijver die heerlijke zomerse platen wilde horen en heeft aangevraagd. Verhalen van allemaal fantastische mensen om ons heen. Fantastische luisteraars. De mensen die we hebben mogen ontvangen bij de Rue du Soleil-bus. Ongelooflijk trots op dit team. Net als vorig jaar, niet uit elkaar te krijgen. Een deel in Nederland, een deel in Frankrijk. Dit programma kun je namelijk onmogelijk alleen maken. Dus ik wil wat mensen bedanken. Johan en Guido, de buschauffeurs van deze week. Natuurlijk Capitina, Vivienne en Gijs. Duncan, Luc, Yvette van onze redactie. Lisa voor de schitterende beelden. Johnny voor het schakelen van die beelden. Nick van Hof, de technicus. Hidde voor alle mooie foto's. Iris, die alle schitterende locaties heeft geregeld. Juri, Carmen van de NOS. Helene de Geest van de AWB. Florent en Martijn van Poont. Suus, Remco en Jurre van de NPO. Joost Zwegers, Novastar, voor het uitbrengen van deze prachtige plaat die wij als themasong hebben mogen gebruiken. Today, yesterday. Maar bovenal jij. Jij, luisteraar en kijker van Rue du Soleil via NPO Radio 2 en NPO 1 Extra. Heel Nederland heeft inmiddels vakantie. Geniet van je zomer. Geniet van jezelf, van elkaar. En maandag, dan zijn wij er gewoon weer in Hilversum voor een nieuwe editie van onze middagshow De Wild in de Middag. En wat betreft de Rue du Soleil-caravaan, die wacht op niemand. Ik ben Ruud de Wild. Ik ben trots dat mijn droom wederom mag uitkomen. Trots dat ik onderdeel mag zijn van het team van NPO Radio 2. Tot volgend jaar. En tot maandag.

0: splinternieuwe ochtendshow bij NPO Radio 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: 1 minuut over 9, zometeen gaan we lekker 3 uur lang aan de slag. Maar nu eerst het nieuws gelezen door Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% duurder. En dat betekent dat je voor spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Het komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
2: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Dus ja, dat stokt ook de olie in aanvoer. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
1: De ANWB heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen.
3: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, ook vanuit koelere Europese landen. Duitsland heeft Jurgen Klopp, Frankrijk Zinedine Zidane, maar wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Het wordt in ieder geval niet Arne Slot. Veel mensen zetten hun geld in op hem na zijn ontslag bij Liverpool. Maar Slot ziet het niet zitten, zegt commentator Anne de Jong.
4: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte. Als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens. En komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg? Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
1: De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal is op 24 september. Oranje speelt dan in de Nations League tegen Duitsland. Maar welke bondscoach daarbij is, is dus nog afwachten. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
0: Dankjewel.
5: Ster. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Broken Dreams, Green Day en de Bell of St. Mark van Sheila E. in Aan de Slag. Het is 10:01 deze vrijdagochtend. De hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Want volgens de bond heeft iedereen het verkeerd begrepen en wordt het voetbal helemaal niet verkocht. Gisteren besloot de UEFA alle FIFA-toernooien te boycotten, inclusief het WK, zolang het voorstel op tafel ligt. Fietsers raken volgens het AD steeds vaker gewond zonder dat er ander verkeer bij betrokken is. Vorig jaar waren er 7 van dit soort ongelukken per dag. Dat heeft te maken met de populariteit van de e-bike, waardoor mensen sneller gaan. En door het mooie weer vorig jaar werd er ook meer gefietst. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in de Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen werden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is inmiddels geblust en er raakte niemand gewond. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
0: Carmen, dankjewel. Tim, hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel en kun je goed doorrijden. Maar er zijn een paar kleine uitzonderingen, Corné. Allereerst in Brabant, de A58, Eindhoven-Tilburg. Een file van 10 minuten voor Moergestel. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de dierenambulance is aanrijdend. Verder de A16, Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 5 minuten extra door een pechgeval. Je hebt 1 rijstrook minder. En dan die Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Momenteel goed voor 3 kilometer en 10 minuten.
0: Dankjewel.

2.

Streets, The Four of the Weekend, In Your Eyes en Man at Work met Down Under. Hoe gaan fans van Madonna slapen vannacht? Ja, dat is bijna niet te doen, toch? Dat kan helemaal niet. Deze week bekend geworden dat Madonna zaterdag naar de AFAS komt in Amsterdam voor het World Pride Music Festival. Er is Club Confessions met haar producer en DJ Stuart Price met DJ Honey Dijon. Het gaat een groot feest worden. Het is geloof ik helemaal uitverkocht. Kaartjes waren niet extreem duur, €99 voor één kaartje, maar wel nokkie vol. Het schijnt dat ze verder helemaal niks gaat doen. Ze komt niet op een boot te staan of niks. Ze vliegt in om 9 uur, doet haar ding om 2:30 s'nachts, vliegt dan gewoon weer terug naar haar huis in Londen. Dat is het voor wat betreft Madonna. 2:30 s'nachts dus pas in de AFAS in Amsterdam. Dit is haar nieuwe single, die heet Dance Eteria van het nieuwe album Confessions 2.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Eén minuut voor 10, zometeen de eerste vraag voor het 60 seconden spel. En die vraag gaat over The Cure. Denk alvast even een beetje na. Het is jouw kans op de aandeelslagroomtaart, maar nu is het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De afgelopen 24 uur zijn er tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta ingetrokken. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het waren in het begin vooral Marokkanen die zo de EU willen binnenkomen, zegt correspondent Samira Jadir.
8: Die beelden gingen allemaal viraal, dus iedereen dacht van we moeten naar het noorden gaan. Het zijn niet meer alleen maar Marokkanen. Ik heb ook heel veel mensen gezien uit Sub-Sahara-landen. Ook echt gewoon kleine kinderen op slippers die gewoon meegenomen zijn om te proberen om die oversteek te maken.
7: Spanje wijdt de toestroom aan mensensmokkelbendes en heeft ook de grens bij de enclave Melilla gesloten. Maar ook daar zijn honderden migranten binnengekomen via een landweg en een dam. Ze hopen werk te vinden in de EU om zo een beter bestaan op te bouwen. Er komt weer een landelijke OV-staking aan op woensdag 29 september. Die gaat volgens de FNV 24 uur duren. Medewerkers van DNS en het streek- en stadsvervoer leggen het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk doet en daardoor vaker een beroep moet doen op sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar.
9: Om vooral de verbinding te leggen, om vooral het contact met de gemeenschap te leggen, te houden, te onderhouden. En te laten zien dat we er zijn. En te laten zien dat we een benaderbare politie zijn.
7: En er zijn ook speciale plekken in de stad waar ze misstanden kunnen melden. En de politie roept ze op dat vooral ook te doen. Teleurstelling in Twente, nu het Europa League-avontuur van FC Twente erop zit. Het Hongaarse Ferencváros was te sterk. Gisteren werd het 2-2 en dat was niet genoeg na de nederlaag van vorige week. Trainer Van der Brom is dan ook niet tevreden.
10: Ik vind dat wij zeker de eerste helft onder ons niveau hebben gespeeld. Dat we weinig initiatief hebben genomen. We hebben een heel jaar gevochten om hier te kunnen en te mogen staan. En ja, we geven dat voor een heel groot gedeelte zelf weg. En ja, dat mag je jezelf wel verwijten.
7: Ajax is door naar de volgende ronde in de Conference League door Vojvodina uit Servië opnieuw met 4-1 te verslaan. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
6: Dankjewel, Carmen. Aan de slagroomtaart staat voor je klaar. De highscore die staat wel op 16. Dat is pittig. Maar we gaan nog één keer het 60 seconden spel spelen deze week. Dit is de eerste vraag. Ik had het over The Cure. Komt eraan met Boys Don't Cry. Maar wie is ook alweer de frontman van The Cure? Wie is de zanger, de frontman van The Cure? Laat het weten via NPO Luister. Man met het ontplofte kapsel en iets te veel lippenstift. Je antwoord is van harte welkom dus via de NPO Luister-app. Tot zo.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk.
0: Bank of the Free.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Aan de slag.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan het werk in de keuken, wat ben je precies aan het doen?
1: Ik ben nu een buffetje aan het voorbereiden.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Met welke ingrediënten, wat zit er allemaal in?
1: Pasta, zalm, dus een lekker Italiaans buffetje.
0: Lasagne. Italiaans buffetje. Heerlijk goed. Jij bent met je vader speciaal naar Pinkpop gegaan voor The Cure.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, jij dacht Pinkpop hartstikke leuk, maar The Cure, daar gaan we voor.
1: Precies.
0: En hoe was het?
1: Dat dachten wij. Ja, echt super gaaf.
0: Ja?
1: Echt, ja, zo, hij klinkt zoals hij op de radio ook klinkt. Gewoon super zuiver en ja, super gaaf.
0: Super gaaf. En ben je een beetje Cure bestookt door je vader of hoe is het gekomen?
1: Nou, eigenlijk is het, we zitten wel eens in de tuin lekker muziek te luisteren. En toen kwam ik in één keer met The Cure. En toen was mijn vader soort van verbaasd. Die zei, oh, jij luistert ook The Cure. Ik zeg, ja. En toen zijn we eigenlijk, elke keer als hij op Radio 2 langskomt, stuurden we een spraakmemo van, joh, hij is er weer. En zo doen we eigenlijk.
0: Ja, dus dat hebben jullie net ook gedaan?
1: Ja, ja, zeker, ja.
0: Nou, wie heb je eerst geappt? Je vader of mij?
1: Mijn vader eigenlijk wel.
0: Oké. We gaan het spelletje spelen. En Thijs, de highscore staat op naam van Henriette van afgelopen woensdag 16 punten. Dus dat is best wel pittig, maar goed. We gaan het gewoon proberen. Jij geeft antwoord op de eerste vraag en dan gaat de klok lopen. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal goed. Ja.
0: Je hoorde Boys Don't Cry van The Cure. Hoe heet de frontman van deze band?
1: Robert Smith.
0: Robert Smith is goed. Als je veel te veel doet, wat neem je dan te veel op je vork?
1: Hoi.
0: Hoeveel lettergrepen heeft het woord werkdag?
1: Twee.
0: Staat Wim Sonneveld in de top 2000 met de stad of het dorp?
1: Het dorp.
0: In welk kinderprogramma was meneer De Uil de verteller?
1: De Fabeltjeskrant.
0: Reken uit, 280 plus 50.
1: Pas.
0: Van welke zanger is Slow Dancing in a Burning Room?
1: Pas.
0: In welk land ligt de Champagnestreek?
1: Frankrijk.
0: Welke oceaan steek je over als je vanuit Nederland naar Amerika vliegt?
1: Pas.
0: Maak deze songtitel van Paul Simon af. 50 Ways to Leave.
1: Pas.
0: Uit welk land komt het Guinness bier traditioneel?
1: Ierland.
0: Wat wegen spreekwoordelijk de laatste loodjes?
1: Het zwaarst.
0: Wie staat in de top 2000 met november in Limburg?
1: Guus Meeuwis.
0: Waar staat de afkorting MKB voor?
1: Pas.
0: Welk woord mis ik? Steen, papier?
1: Schaar.
0: Is de boete autorijden met telefoon in de hand meer of minder dan 300 euro?
1: Meer.
0: Maar dat was buiten de tijd.
1: Ja.
0: Nou, Thijs, je hebt er wel een paar gepast.
1: Ja.
0: Ja, viel het mee of viel het tegen?
1: Nou, het viel wel tegen. Ik had wel verwacht dat het misschien iets meer... Maar ja, ik ben... ik heb nog niet zoveel...
0: Je bent een goed jonkie, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Even kijken hoor. Het begin was goed. Dan 280 plus 50, dat is 330. Die heb je gepast. Van welke zanger is Slow Dancing in a Burning Room? Dat is John Mayer.
1: Ah.
0: Yep. En welke oceaan steek je over als je vanuit Nederland naar Amerika vliegt? Volgens mij heb je die gepast, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is de Atlantische Oceaan.
1: Ja.
0: En dan nog een pasje. Maak deze songtitel van Paul Simon af. 50 Ways to Leave Your Lover is het.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: jij had het over Guus Meeuwis. Wie staat in de top 2000? Dat is Robert Herzen, Limburg en November. Ja. En dan nog de afkorting MKB. Dat is midden- en kleinbedrijf. En die laatste die had je weer goed schaar. Dus het zijn er 9, Thijs.
1: Ja, nee, dat valt een beetje tegen, ja.
0: Ja, dat valt een beetje tegen. Maar jij hebt wel met je vader genoten van The Cure.
1: Zo is dat.
0: Precies.
1: En dat is een meerwaarde.
0: Ja,
1: dus,
0: zo is het. Ik wens je een heel goed weekend.
1: Ja, bedankt. Hè,
0: en
1: jullie ook.
0: En werk ze nog. Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Henriette, gefeliciteerd.
2: Ja, goedemorgen, dankjewel.
0: Yes, 16 is de highscore en jij wint de Aan de Slagroomtaart.
2: Ja, lekker.
0: Komt er zo snel mogelijk aan. Gaan we fixen voor je.
2: Dankjewel.
0: Heel fijn weekend,
2: fijn
0: hè.
2: Dag.
0: Yo.
2: Hoi. Hoi.

0: dat hij opgeblazen is.
1: Nou, helemaal niet.
0: De hele rechterkant ligt eruit. Maar goed, dit was de Temper Trap. Het is 11:02. Dit is Carmen met de hoofdpunten.
1: Er is nog steeds sprake van gevaarlijke stromingen in zee die ontstaan door springtij. Het verschil tussen eb en vloed is nu veel groter dan normaal. Mensen worden meegesleurd en kunnen niet meer tegen de stroming inzwemmen. Op de stranden wordt extra veel gepatrouilleerd. Vakbond FNV legt op woensdag 9 september de hele dag het openbaar vervoer plat. Aanleiding is het plan van het kabinet om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. De staking op 9 september gaat 24 uur duren. 10 bergbeklimmers zijn vermist na een lawine op een berg in Pakistan. Onder hen is ook een wereldberoemde klimmer uit Nepal, Nirma Pujar. En door de lawine vielen ze naar beneden. Er is niets meer van ze vernomen. Een reddingsteam is naar ze op zoek. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is volgens hem een logische, omdat het veel raakvlakken heeft met judo. Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar later vanmiddag buien. In het noorden ook kans op onweer. Het wordt 21 tot lokaal 30 graden.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie met Annemieke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is rustig op de weg door de zomervakantie. Wel heb je vertraging aan de grens op de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar een kwartier op onthoud. En tot slot de N256, Zierikzee richting Groes. Voor de afrit Wolphaartsdijk heb je 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Ik heb een appje van Arie. Ik heb Ella Langley met Choose

vrijdagochtend 11:15. Je kan de atoomklok erop gelijk zetten. Dan maken we de NPO Radio Topsong bekend. Radio 2 Topsong. En we willen je met alle DJ's van deze zender kennis laten maken met een Amerikaanse countryzangeres. Ze is pas

0: Fed Up van Ben Howard. En de topsong die je de hele week gaat horen. Nieuwe single van Ella Langley. Liedje dat heet Choose in Texas.
1: Every day I'm shuffling.
0: Zometeen in het volgende en laatste uur van Aan de Slag gaan we shuffelen. En wil je mee shuffelen? Laat het even weten. Dat kan via de app NPO. Luister. Dit is Kenny Loggins. Hij gaat Footloose.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Even bollen, iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijzen.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné. Er zijn tot en met woensdag al ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug gereden. En dat mag niet, want de brug is afgesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie niet sterk genoeg is. Lang niet alle chauffeurs die door een camera zijn geregistreerd krijgen een boete, omdat de meesten een buitenlands kenteken hebben. En dat komt allemaal door de huidige Europese wetgeving. De enige manier is om die chauffeurs aan de kant te zetten en naar hun gegevens te vragen. Er is nog veel onduidelijk over het bereikte akkoord over ontwapening van Hamas. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. En dan levert Hamas de wapens in, zegt correspondent Lennart Swolfs.
2: Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema.
1: Hamas zou hebben bevestigd zich te willen ontwapenen. De chaos wordt steeds groter in de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten het gebied binnengekomen. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied in de buurt van Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Zeker 19 mensen zijn omgekomen toen ze probeerden de EU binnen te dringen. Spanje spreekt van een bestorming en heeft het leger ingezet. Tijdens een vlucht even uit het raam naar buiten kijken, dat zit er in het vliegtuig van de toekomst misschien niet meer in. Een Amerikaanse vliegtuigbouwer werkt aan een toestel zonder zijramen, zegt deze luchtvaartdeskundige.
3: Als vliegtuigconstructeur is een vliegtuig zonder ramen eigenlijk fantastisch. Want ramen zijn eigenlijk heel vervelend. Dus het scheelt je wat dat betreft in gewicht en wordt het vliegtuig wat efficiënter door. Maar passagiers kijken toch wel heel erg graag naar buiten toe. Dus de ramen zitten er wel met een reden.
1: En mogelijk lossen ze dat op met beeldschermen. Dat nieuwe vliegtuig heeft ook een heel andere vorm. De romp en vleugels lopen meer in elkaar over, waardoor het toestel eigenlijk één grote vliegende vleugel wordt. En het belangrijkste doel is dat het vliegtuig zuiniger wordt. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het droog met veel zon en enkele wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Carmen. De verkeersupdate met Annemieke. Annemieke, waar staan de files?
4: Onder andere op de A16 richting Rotterdam. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor heb je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot is het druk op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Vanaf Port Zeelanden heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
5: Ster. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Aan de slag.

0: 50 uit Lottum. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een echte rocker.
1: Jazeker.
0: Jij houdt van gitaren.
1: Jazeker.
0: Nou heb ik al gitaren gedraaid, hè? Flink wat. Met Guns N' Roses zojuist. Dat is een beetje jouw stijl, René?
1: Jazeker. Ja, liefst zeker nog een beetje harder.
0: Nog harder? Oh, dan komen we uit bij, wat is het, Metallica of nog harder?
1: Ja, Metallica, Slayer.
0: Slayer, oké. Nou ja, staat in de top 2000, dus you never know. Je hebt lekker een paar dagen vrij, lang weekend. Er is een festival in het dorp. Festival heet Beats and Bands en jij gaat er een beetje helpen.
1: Ja, zeker.
0: En voor die tijd, shuffelen.
1: Ja.
0: Zullen we gelijk beginnen?
1: Ja, super, doen we.
0: Oké, René. Jij roept gewoon aan of uit. Dit is fragment nummer 1.
2: 1117.
0: Aha. Wat zei je?
1: Deze mag uit.
0: Deze mag uit. Ik dacht al, geen harde gitaren, toch?
2: 1317.
1: Ja, het klinkt op zich niet verkeerd, maar deze mag ook uit.
0: Deze mag ook uit. Dit is Chesto met Traffic. Ja. Die gaat ook weg.
2: 1051. Is she really gonna...
0: Ik hoor een soort van twijfel.
1: Ja, deze mag ook uit.
0: Deze mag ook uit. Oh, we gaan langzaam richting het vijfde fragment.
2: 1537.
1: Ja, dan wordt het denk ik toch de laatste optie.
0: Dan wordt het toch de laatste, René. Nou, daar komt-ie.
2: 908.
0: Geen keiharde gitaren, maar wel gitaren.
1: Ja, super.
0: Is deze goed voor je?
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel moeten, want dit is de laatste. Ik wens je een heel fijn weekend. Dankjewel voor het shuffelen en geniet van Lynyrd Skynyrd.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag, bye bye.

0: Gimme, gimme. 1 minuut over 11:30, de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De situatie rond de grote natuurbrand op Kreta is iets verbeterd, zegt de brandweer. De vlammen nemen af, maar blijven opnieuw oplaaien. Het vuur is dus nog niet onder controle. Ook op andere Griekse eilanden zijn branden, en daardoor is het vaak lastig om met veel blusmiddelen aanwezig te zijn. Uit de voetbalwereld komen veel reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Ruud Gullit heeft een foto op Instagram geplaatst met de tekst: voor altijd mijn aanvoerder. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66. In Pakistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkolenmijn. Er worden ook nog mijnwerkers vermist, en er wordt op een diepte van meer dan 1200 meter naar ze gezocht. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door methaangas. En een drukke zomer voor de ANWB-alarmcentrale. Daar trokken al meer dan 330.000 Nederlandse vakantiegangers aan de bel voor hulp. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het droog met veel zon en enkele wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden.
0: Geweldig weer voor de bootjesparade, zeg ik dan, toch?
1: Reken maar.
0: Fijn weekend, Carmen.
1: Jij ook.
0: En een fijne middag natuurlijk. Dan nog de verkeersinformatie met Annemieke. Jij weet precies waar de files staan.
2: Ja, ik begin zelfs ook even met een afsluiting. Want op de A12 richting de Duitse grens is tussen Duiven en Afrit Beek een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Daardoor is de weg daar helemaal dicht. Verder vertraging door wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier op onthoud. En tot slot op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt Velsen 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.

Steven Tyler en zijn vrienden van Aerosmith. Je hoorde Jaded in Aan de Slag. En de favoriet van Colinda in de app, Taylor Swift. En de nieuwe single van The Swift Herself. Het is bijna 13:45. Weekend staat voor de deur. Misschien moet je nog een halve dag werken. En heb je zoiets van, ik heb nog een klein

Wat een rijtje met supersterren. Bruno Mars, The Weeknd, Harry Styles. En ik vergeet natuurlijk, Johan Cruijff Arena, de toppers. Ja. Dit was hem aan de slag voor vandaag. Ik spreek je morgen voor de Pride Night. We beginnen natuurlijk met Vier de Liefde vanaf 3:00 in de middag. En de Pride Night vanaf 6:00 op Radio 2. Dit is Europe en de Final Countdown. En ik heb het over de toppers. Er komt een topper aan zometeen. Tim op het Broek, na 12:00.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Heb je even voor mij? Marco Schuitmaker.
12: Nu is er alleen maar jou en mij.
11: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 12 uur. Bijna tijd voor de lunch. Een hele bijzondere lunch vandaag. Waarom, dat vertel ik je zo meteen. Eerst het nieuws met Juri Stubenitski.
2: Goedemiddag Tim, ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika en de Cariben de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om de WK-rechten te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat de commercie uit de hand loopt. Gezien alle tegenstand is het ook onwaarschijnlijk dat het plan echt doorgaat. En intussen is ook een topadviseur van Infantino opgestapt. AI-systeem Cloud heeft tijdens trainingen onbedoeld 3 bedrijven gehackt. Een week geleden bleek dat systemen van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ook al een ander bedrijf is binnen te dringen. Maar geen zorgen, de manier waarop AI-bedrijven kraakt is niet echt spectaculair te noemen, zegt deze deskundige.
3: Ze maken eigenlijk gebruik van bestaande kwetsbaarheden, zwakke wachtwoorden, dat soort dingen. Dus het is niet zozeer technologisch heel hoogstaand. Ja, de planning en de executie van zo'n heel plan wat de AI maakt is geavanceerd. Maar op zich de hacks die het doet, die zijn helemaal niet zo spannend eigenlijk.
2: 2 van de 3 bedrijven die door Cloud zijn gehackt zijn op de hoogte gebracht. En met het 3e bedrijf probeert Cloud nog contact te krijgen. Nog steeds rijden er veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. Afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan geen bekeuring krijgen voor het overtreden van het verbod, zegt Rijkswaterstaat. En in een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek heeft geleend. Hij vond het tijdens een verbouwing ingemetseld in de open haard. De Australische Biep gaat het boek nu tentoonstellen.
4: This will now be housed in our local history collection. And people will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
2: De boete was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000 en hoeft niet te worden betaald.
1: Al gelukkig.
2: Het weer in het noordwesten en noorden wat buien. Op andere plaatsen wolken en zon. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen meer zon en maximaal 26 graden.
1: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardman. Rijn, waar staat het stil?
5: Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Bokstel en Alfred Sint-Michielsgestel. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 15 minuten langer over. En op de A2 richting Den Bosch is ook nog een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Oude Rijn en Alfred Everdingen. Dat is met een vrachtwagen gebeurd, daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 40 minuten. Dan nog de A6 richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en Alfred Urk. 25 minuten extra door een ongeluk. En dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI. Want in de provincies Groningen en Drenthe komen onweersbuien met daarbij zware windstoten voor.
1: Oké, dankjewel.
5: Super.
1: Ja. Zometeen natuurlijk alle 13 liedjes rondom een bepaald thema in Annemieke's A-lunch. Ideeën mag je doorgeven met de NPO Luister-app. Maar voordat het zover is, even iets bijzonders. Vooral voor ons eigenlijk hier.
2: Nou ja, voor jou vooral.
1: Nou, ik heb dus nog nooit uit een coconut gedronken. Mm-hmm. En ik vroeg jou gisteren of je dat wel eens een keer gedaan had. En jij zei ja, absoluut.
2: Dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb een hele set waarmee ik een kokosnoot kan openen.
1: Wat heb je bij je? Want je hebt echt 3 meegenomen voor ons. Dank je wel daarvoor, voor de lunch.
2: De kokosnoot hier.
1: Ja. Dit is een kokosnoot, ja.
2: Ja, een hamertje, een zacht hamertje, een schroevendraaier. Ja. Die steek je in de kokosnoot en dan...
1: Moet je hem echt open tikken,
2: ja,
1: als het ware.
2: Open tikken, okay. Dan haal je hem...
1: Rietje erin.
2: Zo, de holpartij, rietje erbij.
1: Ja.
2: Zo.
1: Een apparaat, zegt niet te geloven.
2: Het is echt enorm.
1: En dan gewoon slurpen. En dan moet je dus echt een extatisch, exotisch gevoel krijgen.
2: Denk aan het strand, aan een hangmat en wit
1: zand. En
2: dan,
1: oké, dan gaat hij hoor. Oh, dit is heel zoet. Een beetje... Oh, deze is niet meer goed. Oh, deze is heel smerig. Nou.
2: Welkom op het strand der verdervenis.
1: Jezus, wat is het goor, zeg. Zo'n olietanker aangebracht. Oh, Bart, die houdt ook niet. Oh, ook niet lekker, hè?
2: Ja, nee, ik weet niet
1: heel,
2: wat het is.
1: Is dit voor
2: het is niet heel lekker.
1: Wat is dit voor een... Het werd mij verkocht als iets heel idyllisch. Het is gewoon goor, alsof je een toilet leeg zit te slurpen gewoon.
2: Geen datum meer op, Tim, maar ik denk
1: echt
2: dat het niet meer
1: goed is. Gat, nooit meer.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
8: Nu is er alleen maar jou en mij.
0: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
9: Annemiekes A-lunch.
10: Afrotros.
11: Doe ik mijn ogen even dicht, dan trip ik even en dan zeg ik wat de boodschap is.

0: 31 juli, de laatste van juli alweer. Een bijzondere dag op meerdere vlakken trouwens. Want 31 juli 2026
1: is
0: de dag dat ik erachter kwam dat een kokosnoot helemaal niet zo lekker is. Tenminste, niet diegene die ik net heb gedronken, maar daar schijnt ook weer verschil in te zitten. Ik had echt een exotische, tropische ervaring verwacht, maar wat ik kreeg was meer de wc-ontstopper. Dus anyway, dat hebben we ook weer gehad. Vandaag de laatste dag dat het NS-zomerabonnement kan worden aangevraagd, waarmee gebruikers van €49 een maand lang onbeperkt in de daluren en in het weekend kunnen reizen. Ook de dag dat in Amsterdam vandaag en morgen de World Pride straatfeesten worden gehouden. Daarmee wordt de liefde gevierd en dat iedereen zichzelf kan zijn. Sterker nog, wij zijn erbij morgen tussen 3 en 6 met 4 de liefde hier op NPO Radio 2. Morgenavond komt ook Madonna naar de Pride. Ze gaan een optreden geven in de AFAS tijdens het World Pride Music Festival. En er gaan ook geluiden op dat ze echt nog wel een andere show gaat geven, want ze komt toch niet alleen maar voor die show naar Nederland. We wachten het gewoon eventjes af. Verder is het vrijdag, dus ja, alle 13 liedjes rondom een bepaald thema. Heb je een goed idee? Laat het nu even weten met de NPO Luister-app. We krijgen al binnen alle 13 tropisch. Dat is leuk. Maar mag wat breder nog. Dus een onderwerp waar je dus lekker vrij op kan associëren. Laat het weten met de NPO Luister-app.
2: Annemieke. Alunch. Tim.

Jonas Blue en Edge of Desire. Misschien ken je het nummer More Than Words nog wel van Extreme. Die fijne, rustige ballade van de Extreme. Nou, dat was ook de meest extreme plaat van de band. Want eigenlijk was het een soort van funk rock'n'roll wat ze wisten te brengen. Waaronder deze. En ik heb hem al lang niet meer gehoord. Ik wil hem heel graag voor je draaien. Get the funk out. Dit is Extreme, NPO Radio 2.

0: voor Get the Funk Out van Extreme. Ja, lekker zegt Wim. Eindelijk is een fatsoenlijk nummer van Extreme. Ja, je hoort altijd More Than Words, maar ik snap de echte Extreme-fan. Die wil ook die powermuziek van Extreme horen. Nou,
1: verkeer.
0: Zal ook weer geregeld. Tijd voor Rijn Baartmans. Waar staat het stil, Rijn?
2: Nou, er gebeurden wat ongelukken en daardoor staan we nu op 180 kilometer file. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everding is een ongeval gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. De A6 richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk ook een ongeluk. 45 minuten vertraging. En dan nog de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Je raadt het al, een ongeluk. 20 minuten extra. En dan nog een waarschuwing voor het verkeer in de provincies Groningen en Drenthe. Er kunnen lokaal zware onweersbuien en windstoten voorkomen.
0: Dankjewel. We hebben het over Oude Tongen. Nou, zo meteen inderdaad een echte hele oude lange tong. Wat het is, hoor je straks maar eerst. Het laatste wereldnieuws, dat hoor je van Joris Stubenitski.
3: Op de A12 bij Babberich, bij de Duitse grens, is een zwaar ongeluk gebeurd en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. Er zijn 2 traumahelikopters en 8 ambulances naartoe gestuurd. Op die plek staan geregeld files vanwege de grenscontroles. Een belangrijke adviseur van FIFA-voorzitter Infantino is opgestapt vanwege het omstreden WK-plan van de FIFA. Allerlei voetbalbonden zijn ook tegen de plannen om delen van het WK te verkopen aan private investeerders. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan wilden meedoen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott tegen Israël. En een vogelpark in Alphen aan de Rijn, dat vogelpark Avifauna, is gistermiddag getroffen door een ontsnapping. Een kleine pinguïn is er vandoor gegaan.
0: Oh.
3: Hij werd 's avonds 8 kilometer verderop teruggevonden. Hij is in Roelof Arendsveen beland. Daar is hij met een schepnet uit het water gehaald. Is te zien bij Omroep West. Applaus toen hij erin zat. Hij zwom vrij relaxed heen en weer. Het is een jonge pinguïn die nog hulp nodig heeft met eten. Dus het was ook erg belangrijk dat hij weer werd gevangen.
0: Wat een avontuur weer, hè? Ja.
4: Weer.
3: Af en toe zon in het noorden en oosten, wat buien. Het wordt 20 tot 29 graden. En morgen maximaal 27 graden met meer zon.
0: Ik kan echt uren kijken naar pinguïns staan.
3: Dat zijn hele leuke beesten.
0: Ik vind het zo leuk.
3: Ze waggelen heel leuk.
0: Ja, mij op vrijdagavond ziet in een willekeurige kroeg. Zou je ook kunnen zeggen, is er nou een grote pinguïn?

0: Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love. Gisteren was ze ongelooflijk trots op social media, want ze vertelde dat ze genomineerd is voor een Mercury-prijs. Dat is een hele belangrijke Britse prijs. En ze neemt op tegen de volgende mensen. Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een prijs, of althans, je bent genomineerd, en dan zijn dit dan de andere nominaties. Paul McCartney voor zijn album The Boys of Dungeon Lane. Ray met het album This Music May Contain Hope. En Florence and the Machine, Everybody Scream. Hey, succes hè?
1: Alle 13.
0: Het is pas eind oktober die uitreiking. Maar och, mensen. Je zal maar winnen van die mensen. Hè? Heerlijk. Hey, straks alle 13 liedjes rondom een bepaald thema. Dankjewel voor alle inzendingen. We krijgen binnen bijvoorbeeld alle 13 file. Vanwege de situatie op de weg. Alle 13 fruit. Omdat de fruit wat duurder wordt. En de fruitvliegjes zijn er weer. Ja hoor, ik zag ze vandaag ook weer in mijn keuken. Alle 13 ontsnappen. Vanwege het nieuws over de pingwing zojuist. Ja, leuk. Het zijn allemaal dingen die we meenemen in ons brein. Maar heb je ook nog een leuke suggestie? Laat het dan even weten met de NPO Luister-app. Dan gaan we er straks mee aan de slag. In die heerlijke hitlijstje heet Alle 13. Nou, geen idee, denk eens keer. We wachten het even af. Het is heerlijk weer vandaag. Niet zo klam volgens mij zoals gisteren. Gewoon een lekkere zomerse dag. En er hoort een beetje reggae-pop bij van Third World. Die je zou kunnen kennen van Now That We Found Love. En deze, Try Jala.

0: en Not an Act op NPO Radio 2. Annemiekes Alunz. Het is vrijdag, de vrolijke vrijdag van NPO Radio 2. En dat betekent alle 13. Nou ja, misschien Casey zegt, vroeger had je alle 13 LP's. Van allerlei soorten, allerlei onderwerpen inderdaad. Ja, daar is dit ook een beetje op gebaseerd natuurlijk. En hij denkt, is alle 13 ondeugend een leuk idee? Alle 13 Pride krijgen we vaak binnen. Maar die hebben we vorige week al gedaan, dus die doen we niet. Maar we hebben volgens mij echt iemand die iets heel leuks heeft bedacht. En dat is Patrick van der Giezen. Dag Patrick.
1: Goedemiddag.
0: Onderweg naar Duitsland voor vakantie. Waar ergens in Duitsland gaat het zijn?
1: Zuid-Duitsland.
0: Oh, en is er nou een plek waar je ieder jaar naartoe gaat? Of is het iets nieuws voor je?
1: Nou, Zuid-Duitsland, Oostenrijk gaan we wel ieder jaar naartoe. Maar op deze plek zijn we nog nooit geweest.
0: Oké. Wens ik jou ongelooflijk veel plezier. En ik ben heel benieuwd. Wat heb jij uitgekozen voor alle 13?
1: Nou, Madonna die komt dus dit weekend naar Nederland. Dat horen we eigenlijk al de hele ochtend. En ik dacht dat alle 13 heilig dan wel leuk zou zijn.
0: Alle 13 heilig, wat een fantastisch idee. Waar gaan we dan mee beginnen zometeen?
1: Iets van All Saints, Rocksteady.
0: Oh, lang niet meer gehoord. Die ga ik even op de lijst zetten straks als eerste. Dankjewel Patrick.
1: Graag gedaan.
0: Alle 13 heilig. Nou, kom maar op. Het kan echt werkelijk waar alles zijn. Hè? Over het heilige boek. Het kan gaan over Jesus He Knows Me van Genesis. Ik geef zo maar even wat weg. Alles mag, alles kan. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Als het maar te maken heeft met het onderwerp heilig in alle 13 heiligen. Ik ben dus echt knettergek op dit nummer. You hate it or you love it. Nou,

het al eens eerder gezegd, maar het is gewoon echt zo. De luisteraar van NPO Radio 2 is gewoon de allerleukste luisteraar. Wat een goede ideeën krijgen wij binnen voor alle 13 heiligen. Goede creatieve platen, kunnen we echt iets mee. Het volgende uur dus staat helemaal in het teken van de komst van Madonna naar Nederland in alle 13.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer.
3: Heb je even voor mij?
2: Marco Schuitmaker.
3: Nu is er alleen maar jou en mij.
2: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is 1 uur tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Jori Stubinitski. Jori, goedemiddag.
6: Hey Tim, goedemiddag. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de plannen van de FIFA doorgaan om de WK-rechten te verkopen aan private investeerders. De meeste voetbalbonden zijn tegen en een belangrijke adviseur van FIFA-baas Gianni Infantino vertrekt. Ze willen niet dat het toernooi een speelbal wordt van rijke mensen, zegt deze journalist die de FIFA volgt.
7: Je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen. En als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet langer samen met deze man. Ja, dan dreigt langzamerhand het scenario in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
6: Na een ongeluk op de A12 bij de grens met het Duitse Babberich zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten voor controle en behandeling. De snelweg daar blijft voorlopig dicht. Op woensdag 9 september wordt er 24 uur lang gestaakt in het openbaar vervoer. Vakbond FNV doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen in het OV zal er actie worden gevoerd, zegt voorzitter van de FNV Hans Spekman.
8: We doen het eigenlijk overal, dus in de overheid vinden ook acties plaats. Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
6: En uit de voetbalwereld komen veel reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club zegt dat hij het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was daar onderdeel van de gouden generatie in een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Ze wonnen onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi was 66 jaar. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten wat buien. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen veel meer zon en maximaal 26 graden.
5: Ga naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Hoe staat het op de weg, Rijn?
9: 200 kilometer file, dus het is best druk. Dat komt door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Op de A7 bijvoorbeeld, richting Zaanstad. Er is een ongeluk gebeurd tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. 5 kilometer met 25 minuten oponthoud, omdat 2 rijstroken dicht zijn. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten in de file. De A58 richting Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Moergestel en Best. 9 kilometer met 30 minuten vertraging. En dan nog een ongeluk op de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein doe je er 15 minuten langer over.
5: Dankjewel, zometeen alle 13 heilig. En Annemieke Zaalunch te beginnen met All Saints. Ster.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
12: Nu is er alleen maar jou en mij.
11: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
13: Annemiekes A-lunch.
14: Afrotros. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
15: Alle 13 heilig.

0: Madonna komt naar Nederland, dat klopt, in verband met The Price. Zal zij optreden zaterdag in AFAS Amsterdam. En hij zei, nou, misschien is het dan leuk om alle 13 heiligen te doen. Nou, bij deze All Saints Rocksteady hoorde je trouwens als eerste. En daar kwam Seran met die dubbele Jesus He Knows Me van Genesis. Petra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Live vanuit Zwitserland, op vakantie daar?
1: Ja, een paar dagen rondgetoerd en een paar dagen in Bern.
0: Oh, lekker joh. En een huttentocht of heb je iets luxe aangepakt?
1: Nee. Wel een dagje gewoon Bern en een dagje door de Alpen gereden. Oh. En toen weer terug naar Bern.
0: Nou, heerlijk toch? Je zegt gewoon van, ja, leuk. Ik zou jouw schoenen willen staan, Petra. Heerlijk.
1: Ja, nee, het is ook heel leuk.
0: Ben je een beetje gelovig eigenlijk?
1: Nee.
2: Alle 13.
0: Nee, dan kan ik wel namelijk meteen even het kerkorgel erin gooien. Want die had ik eigenlijk gepland hier maar zo op. Okay.
1: Nee.
0: Ja. Kunnen we daar een beetje mee los, weet je wel. Want waar zat jij aan te denken in alle 13 heilig?
1: Aan de cross van Prins.
0: Heb je eigenlijk, zeg maar, degene die absoluut... Ja, hij kwam wel in de kerk, want hij was een Jehovah getuige natuurlijk. Maar zijn teksten waren alles behalve heilige te noemen, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Nee. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed of het echt... Maar de cross, ja.
0: Ja. Nee, hij past helemaal in alle 13 heilig. Ik ga hem draaien voor je. Dank je wel, Petra.
1: Superleuk, dank je wel.
0: Hij begint heel zachtjes.

Be an Angel Playing With My Heart van de Eurythmics. In alle 13 heilig. Dankjewel voor alle ideeën die we binnenkrijgen. God van John Lennon bijvoorbeeld. Heel sterk hoor. En ik krijg ook de vraag of deze mag op NPO Radio 2. Je bedoelt Roland Kaiser met dat verschrikkelijke Santa Maria. Nee, dat mag dan niet. Wat we wel binnenkrijgen is bijvoorbeeld van Wouter en Marcel Typhoon. En alles is gezegend in alle 13 heiligen.

0: getuige die voor de zoveelste keer aanklopt. Don't Stop Believing, Journey hoorde je.
1: Verkeer.
0: In alle 13 heilig, straks gaan we verder. Eerst de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Waar staat het stil bij de heilige koe?
2: Nou, onder andere in Zeeland. Dus dat is wel een stukje Bijbelbelt, denk ik dan.
0: Ja.
2: Door vakantieverkeer op de N57 bijvoorbeeld, richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Oudorp. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En op de N57 richting Middelburg staat het vast. Tussen de Haringvlietdam en Port Zeelanden. 30 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad Noord en Afrit Urk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. En dan tot slot nog de A58 richting Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunten Baars en Oorschot. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Als je iemand alsjeblieft Judas Priest aanvragen, alsjeblieft het Breaking the Law. Dan kan ik hem draaien namelijk, anders gaat het niet. Goed, tijd voor het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij was net met een toestel van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd na de trip gearresteerd op de luchthaven van Jakarta. Hij had zelf ook allemaal drugs gebruikt. Nog steeds rijden er veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem, ondanks het verbod. De afgelopen dagen waren het er zeker 8.000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en krijgt daarom geen boete. Tivoli Vredenburg in Utrecht zet een streep door de finale van een debattoernooi, omdat er ook Israëlische universiteiten aan wilden meedoen. Dat gaat niet samen met de culturele boycott tegen Israël, zegt Tivoli. En mensen die aan de boulevard bij Vlissingen het water ingaan, moeten rekening houden met een sterke stroming vanwege springtij. Strandwacht heeft daarom waarschuwingsborden neergezet.
1: Weer.
3: Af en toe zon, in het noorden en oosten wat buien. Het wordt vanmiddag 20 tot 29 graden. Morgen maximaal 27 graden en meer zon.
0: Alle 13 heilig met Fatboy Slim en Praise You.

hemelsliedje van Fiction Factory. Aangevraagd door Ingrid. En ja, in alle 13 heiligen mag er één nummer absoluut niet ontbreken. Door zoveel mensen aangevraagd.

0: over zich. Wat mij betreft was Brian Wilson er een van. The Beast Boys en God Only Knows.
1: Alle 13.
0: Alle 13 heilig, want ze komt... Madonna, naar Amsterdam, de AFAS. Dat allemaal in verband met de Pride. We hebben vorige week al alle 13 Pride gehad, dus we dachten vandaag aan alle 13. Heilig! Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ron, ik ben zo benieuwd welke track jij hebt bedacht voor alle 13 heilig.
2: Nou ja, je had de voorzet zelf al gegeven, hè?
0: Is dat zo? Ik weet nergens wat van. Wat wil je graag horen?
2: Nee, je weet nergens niks van. Nee, oké. Nou, volgens mij Judas Priest.
0: Nou ja,
2: Breaking the Law.
0: Judas Priest, hoe kom je... Dat vind ik nou zo spontaan, ja, dat je... Het grappige is, Ron, je bent niet de enige.
2: Oh, dat kan je.
0: Nee, we hebben zeker 50, 60 appjes binnengekregen van mensen die heel graag Breaking the Law willen horen van Judas Priest. Ik zeg topsong volgende week. Ron is al weg. Die is helemaal van in de wolken. Komt goed uit van de alle 13 heilig. Hoppakee. Ach, jongens. Van het album British Steel. Wat een plaat. En ik zal je vertellen, het is de allereerste keer, we hebben het even opgezocht, dat Judas Priest op NPO Radio 2 klinkt.

0: tot 13. Heilig.
1: Neem eens even met je door wat we allemaal gedraaid hebben. Op 1, All Saints, Rocksteady. Genesis met Jesus He Knows Me. En op 3, Prince, The Cross. 4 was voor Eurythmics, There Must Be An Angel. Typhoon op 5, van Alles Is Gezegend. En op 6, Journey in Don't Stop Believing. In alle 13, heilig. Fatboy Slim met Praise You. Faction Factory op 8 met Feels Like Heaven. En op 9, legendarische God Only Knows van The Beach Boys. Op 10, Judas Priest, dankjewel voor het aanvragen. Breaking the Law. Op 11, Hozier en Take Me to Church. Op 12, dus Share. En ik heb er straks nog eentje voor je. Maar eerst de babbeling ander, die ze net niet gehaald hebben. En wie wel leuk zijn om even te melden. Letitia Superstition vroeg ze aan van Stevie Wonder. Crystal en nog een paar andere. Personal Jesus van Depeche Mode. En God is a DJ. Werd ook aangevraagd van Fate. Dus allemaal net niet gehaald, maar wel goede platen. Is er ook nog een ander even duintje aangevraagd? Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer.
2: Heb je even voor mij?
1: Marco Schuitmaker.
2: Nu is er alleen maar jou en mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin.
2: Vanavond ga ik even.
1: Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Welkom, het is 1 minuut over 2, het allerlaatste nieuws. Krijg je van Joris Stubenitski. Goedemiddag, Joris.
9: Hey Daniel, goedemiddag. Het aantal migranten dat de Spaanse exclave Ceuta is binnengedrongen ligt inmiddels op ongeveer 60.000, zegt de bestuurder van dat stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Gisteren werd Ceuta overrompeld door mensen die zonder toestemming binnenkwamen. Dat gebeurde zwemmend en lopend. Daar kwamen ook mensen om het leven. Volgens de regiobestuurder staat het dodental op 34. Volgens een Spaanse minister zijn inmiddels 25.000 mensen weer teruggekeerd naar Marokko. Het goedkopere treinabonnement om onbeperkt in de daluren te reizen is vandaag voor het laatst te krijgen. Het abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomer een stuk betaalbaarder maken. Tot nu toe is het meer dan 350.000 keer verkocht. De NS is daar tevreden mee, vertelt economieredacteur Ruben Egh.
10: We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch nog wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie die moet nog gemaakt worden.
9: Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gemaakt en werd daar op de luchthaven opgepakt. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De piloot zegt dat het de derde keer was dat hij drugs smokkelde. Hij zou er zo'n €10.000 voor krijgen. En waarom schelden Amerikaanse politici zoveel? Het viel CNN op dat politici in de VS de laatste tijd vaker lijken te vloeken. Er is onderzoek naar gedaan en inderdaad, het blijkt vaker voor te komen, zegt een verslaggever.
11: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden.
9: Volgens een deskundige krijg je door te schelden meer aandacht. Ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven kennelijk ook niet altijd even netjes praten.
8: Zou dat? Maar aan de andere kant, hè, volgens mij is het gewoon nu dat ze het meer in het openbaar doen. Maar als je dus oude opnames hoort van wat er in die Oval Office werd besproken, ook in de jaren 80 en 90 en zo, dan vlogen er natuurlijk ook de F-woorden door de kamer. Dus ja, het is meer gewoon.
9: De achterkamertjes die komen een beetje op de voorgrond.
8: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dat in Nederland zou zijn. Ik denk dat er in het torentje ook wel regelmatig.
9: Wel.
8: Ja, dat zou ook wel een beetje. Het is toch Den Haag, hè?
9: Dan nog het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen veel meer zon bij maximaal 26 graden.
5: Dankjewel, Joeri. En dan bij de AWB Rijn Baartmans. Goedemiddag, Rijn.
12: Goedemiddag, Daniel. Voor de Zeeburger Tunnel Ring A10 zijn twee afzonderlijke ongevallen geweest. Richting knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging vanuit het noorden 60 minuten. Verkeer richting Amersfoort kan vanaf knooppunt Koenplein beter via de Ring West. De afhandeling gaat tot 3 uur vanmiddag duren. En ook de A12 is dicht tot 5 uur vanmiddag richting Duitsland. Tussen Duiven en Afrit Beek door een ongeluk met een vrachtwagen. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten in de file. En tot slot de A256 richting Zierikzee. Tussen Goestepoel en Afrit Corgene doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
5: Dankjewel, Rijn. En dan gaan we zo meteen maar eens even een bitterballen bingo aanzwengelen.
13: Ster. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Daniel.

0: Mojo en Lady hoorde je bij NPO Radio 2. En daarvoor ook nog Gwen Stefani. En die is inmiddels al heel lang samen met haar man Blake Shelton. En er was een moment dat ze dacht, ja, maar dit is hem. Hij is de ware. Ze kenden elkaar toen nog niet zo heel erg lang, maar ze waren wel al gezamenlijk door Amerika aan het reizen.
1: I remember the first time I went to Oklahoma with my family. We are like from Anaheim. We'd never seen even trees before. So we were like, wow, this is like crazy. And we're like driving in Blake's in his truck. And there's a tree that had like been blown down on the road, and Blake gets out and he's like, all right. And he gets in the back of the truck. He has like a big chain and he pulls it out. He wraps it around the tree and like pull, like my whole family's like, oh my God, he's a man.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk, hè, met een echte countryzanger. Die heeft een pick-up truck en die heeft een ketting. En een kettingzaag achterin liggen. En die trekt zo even die boom van de weg af om door te kunnen rijden.

De laatste keer op vrijdagmiddag. En dus gaan we er een hele, hele extra gezellige vrijdag van maken met extra veel bitterballen. Dus het werkt zo. Je kunt nu het woord bitterbal doorappen via de NPO Luister-app. Dat stoppen we allemaal in grote tom. Kleinzoon van Frits Spits. Ja, de laatste keer op vrijdagmiddag. En dus gaan we er een hele, hele extra gezellige vrijdag van maken met extra veel bitterballen. Dus het werkt zo. Je kunt nu het woord bitterbal doorappen via de NPO Luister-app. Dat stoppen we allemaal in grote tombola. En over een uur ga ik iemand terugbellen. Neem

Misschien heb je normaal verjaardag, komen ze daar goed voor van pas? Nou, stuur nu Bitterbal en neem over een uur op met Bingo. Ja, en verder gewoon lekker veel goede muziek voor de vrijdagmiddag. En misschien ook nog wel een platenspeler te winnen. Nou, wordt een mooie. Arrested Development, People Every Day, hoor je ze meteen. Cameron Whitcomb, de piepjonge Canadees, met zijn nieuwe plaat Kingdom of Fear. En dit is Mr. Christopher Cross.

Hier hebben we het programma Idols al lang uitgezwaaid. Maar in Amerika nog lang niet. Daar zitten ze al aan seizoen 20 van American Idol. Of tenminste, ze zaten aan seizoen 20 van American Idol toen Cameron Whitcomb daar in één keer ten tonele verscheen. Hij stond bekend als de zingende houthakker. Omdat hij een beetje zo'n ruige kledingstijl had. En hij zag eruit alsof hij echt net half bos had omgezaagd, zeg maar. Leuke gozer, die Cameron Whitcomb. Hij is pas 23, maar mede vanwege het feit dat hij best wel een hele ruige jeugd heeft gehad met verslaving en allerlei dingen. Hoor je dat toch wel, dat doorleefde in zijn stem. En hij zegt ook, uiteindelijk alles wat mij tot op heden is overkomen heeft mij sterker gemaakt. En hoor je terug in mijn muziek. Jordan met Kingdom of Fear, zijn nieuwe. Zometeen hier Dire Straits, Sultans of Swing. Oh, dan moet ik wel heel snel muziek gaan draaien, want anders redden we die niet meer.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Het is vrijdagmiddag en op deze vrijdagmiddag wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten nog kans op een regenbui. 22 tot 28 graden vandaag. Morgen veel zon en dan maximaal 26 graden. Rijn zit bij de ANWB. Rijn, hoe druk is het op de weg?
1: Nou, het is behoorlijk druk. 220 kilometer file in totaal. En dat is eigenlijk het drukste wat we gezien hebben deze week. Nou, ook een aantal ongelukken. Bijvoorbeeld op de A10, ring van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Zeeburgertunnel. Daarom is die afgesloten. En het verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Koenplein via de ring West en Zuid. Nou, de tunnel is naar waarschijnlijkheid dicht tot 3 uur vanmiddag. Nog een wegafsluiting, de A12. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Die is tot 5 uur dicht richting Duitsland, tussen Duiven en Afritbeek. Dan de A2 richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten in de file.
0: Dankjewel. En Juri Stubinetski heeft het laatste nieuws.
2: AI-bedrijf Suno moet auteursrechten gaan betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee kunstmatige intelligentie nieuwe muziek maakt. Dat zegt een Duitse rechter. De uitspraak is een overwinning voor artiesten. Het dodental van de bestorming van Ceuta.
0: Sorry, mag ik daar iets over vragen?
2: Oh, ja, hoor.
0: Want dat lijkt me best lastig. Want dat Suno bij de radio gebruikt veel mensen dit om van die AI-liedjes te maken.
2: Ja, je hoort het wel eens ook in jingles terug. Ja, ja,
0: ja. Ja, en er is natuurlijk, zijn allerlei artiesten zijn gebruikt om die modellen te trainen.
2: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk heel onduidelijk wie nou precies wel en wie nou precies niet. Dus hoe ga je dit uitvoeren?
2: Bij dit soort dingen zie je nog wel eens dat het dan naar een of andere brancheorganisatie gaat, die dan het gaat verdelen onder muzikanten.
0: Precies.
2: En hoe die verdeelsleutel vervolgens is, misschien dat ze dat op het aantal streams van bepaalde nummers gaan baseren. Of hoe groot een artiest is, dat is een beetje de vraag. Ja.
0: Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
2: Nee, zeker niet. Het dodental van de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van het Spaanse gebiedje bij Marokko. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Op de A12, vlakbij de Duitse grens, is een zwaar ongeluk gebeurd. Mogelijk door de grenscontroles. 4 voertuigen botsen op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens, en enkele mensen raakten gewond. En dan een bijzondere tocht vanochtend over de weg en door de weilanden van Horst in Limburg. Geert legde 5 kilometer kruipend af. En waarom? Dat weet hij zelf ook niet meer zo goed.
3: We stonden laatst op een viertje van een andere kameraad. En toen kwam dat ter sprake. Alleen weten we allebei niet meer waarom, hoe of wat. Maar ons motto is altijd gezag is gezag. Dus vandoor dat ik nou een kroep ben.
2: Ja. Omroep Horst aan de Maas volgde hem. Er zat geen weddenschap of goed doel aan vast. Hij deed het gewoon met korte broek, kniebeschermers en handschoenen. En verder gelooft Geert het wel.
3: Ik heb helemaal niks qua voorbereiding gedaan. Ik sport zelf al heel veel, dus ik doe heel hardlopen en wat fitnessen en wat wielrennen. Maar kroepen, dat doe ik niet. Maar ik denk, ik begin er gewoon aan. Ik zei het al.
4: Hoe voelen de knietjes?
3: Goed. Ja, ik voel het al een beetje, maar
2: deed een beetje pijn. Zijn broer liep achter hem met een bolderkar vol eten en drinken. En na die tocht van zo'n 3,5 uur kon hij genieten van een welverdiend biertje.
0: Ik heb ook zo vermoeden dat deze afspraak niet nuchter is ontstaan. Maar goed, gezegd is gezegd, zoals hij zei. Peter Schilling hoor je zo meteen, Major Tom. En dit is

0: Peter Schilling, NPO Radio 2.
1: De Zipservice.
0: Waar het tijd is voor een spelletje. Een spelletje waarmee je een platenspeler kunt verdienen en sowieso een Hallo met Daniel powerbank mee kunt winnen. En dat is langzaamaan een collectors item aan het worden, want het is het laatste weekend dat ze nog te winnen zijn op de radio. Dus speel mee. Een beetje muziekkennis is voldoende. Je hoort 5 fragmentjes van bekende platen. En als je 3 van de titels weet te herkennen, dan heb je die powerbank al gescoord. En alle 5 de titels is ook nog eens een nieuwe platenspeler erbij. Dus wil je meespelen met de Zapservice, stuur even een berichtje. Platenspeler. Via NPO Luister. Het berichtje hoeft alleen maar het woord platenspeler te bevatten. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Herken je die platen en win je die platenspeler?
2: NPO Radio 2 Topzong.
3: Deze week is Tuesday in Texas van Ella Langley.

Hansen. Mbop. Ja, je hoort tegenwoordig echt weinig meer van ze. Er is wel 3 jaar geleden nog een Mbop 2.0 uitgekomen. Ja, dan weet je toch wel dat je eigenlijk een beetje een one-hit wonder bent als je je grote hit in een 2.0 versie moet uitbrengen. Dat was in samenwerking met de band Busted. En ja, nou ja, goed, het klinkt vrij vertrouwd. Hey!

0: Zipservice.
1: Jazeker, tijd voor een muzikaal spelletje waar je kans maakt op een gloedje nieuwe plaatsspeler. Anouk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is jouw muziekkennis?
2: Goed.
1: Is er een bepaalde muzikale categorie waarvan je zegt, ja, daar ben ik de grote ster in?
2: Jaren 80.
1: Oké. Okay. Ik kan niet beloven dat er heel veel jaren 80 in zit vandaag. Maar kan je wel beloven dat als je ze alle 5 goed hebt, dat je een plaatsspeler wint?
2: Kijk.
1: Het werkt als volgt. Ik laat jou de 5 fragmentjes horen. Luister goed. Mm-hmm. Wacht even met antwoorden totdat je ze allemaal hebt gehoord. En dan gaan we de punten bij elkaar optellen. 3 punten is prijs. 5 punten is hoofdprijs.
2: Oké.
1: Nou, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Komt-ie.

0: Zeg maar, wat heb je gehoord?
1: Ik heb gehoord Staying Alive, Every Breath You Take, Vriendschap, Cambodia en Blackbird.
0: Nou! Hartstikke goed gedaan. Je krijgt en een Hallo met Daniel Powerbank en je krijgt er een nieuwe platenspeler bij.
1: Super.
0: En los van dat je ze allemaal wist, is er nog eentje waarvan je zegt, oh, die vind ik ook echt het allerleukste van deze vijf?
1: Staying Alive.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien en dan wens ik jou alvast een heel fijn weekend. Maar het moet wel lukken met deze winst op zak, toch?
1: Zeker wel.
0: Dankjewel, doei.
1: Oké, doei.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Goedemiddag, het is 3:01. Zometeen Bon Jovi, You Give Love, A Bad Name. Eerst het NOS Journaal met Juri. Goedemiddag.
10: Hey Daniel, goedemiddag. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij legt de schuld van de enorme toeloop van mensen naar de Spaanse exclave bij mensensmokkelaars. Waarom tienduizenden mensen juist nu de oversteek wagen naar het stukje Spanje bij Marokko is niet duidelijk. Maar mogelijk speelt een bepaalde wet een rol, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Die wet is een paar weken geleden behandeld door het Spaanse Hof.
11: Volgens die wet is het zo dat mensen die per boot of zwemmend de grens richting Spanje oversteken, dat die niet fysiek kunnen worden tegengehouden. Waarom juist nu dus dat zo rondgaat, ja, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden.
10: Zo'n 25.000 mensen zijn ook alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen eten of slaapplek konden vinden. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK-voetbal. Infantino wil de WK-rechten onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen daarvan verkopen. De FIFA zou zo meer geld kunnen verdienen, maar daarop kwam een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet betrokken was bij dat plan en ook niet langer wil toekijken hoe de FIFA het voetbal wil verkopen. De eerste gemeentes met een fatbike-verbod zijn blij met de resultaten daarvan. Het gaat om Enschede en Amsterdam, waar het een paar maanden geleden verboden werd om in bepaalde gebieden te fietsen met een fatbike. Deze wethouder in Enschede noemt het verbod een succes.
12: Het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Hè? We zien ook gewoon dat er minder overlast is. Minder verkeers- en veilige situaties. Er zal altijd nog wel iets blijven. Maar het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Er staat hier een tevreden wethouder.
10: In zijn stad werden 9 boetes uitgedeeld en in Amsterdam 94. En in een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat een voorvader van hem degene was die het boek over de Griekse oudheid had geleend. De man vond het boek in een theedoos en die was weer ingemetseld in de schouw. De boete was €17.000, maar die hoeft niet meer te worden betaald. Het boek wordt nu tentoongesteld. Het weer op veel plaatsen vrij zonnig. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen droog, veel zon en 22 tot 26 graden.
9: Dankjewel, Jori. En dan kijken we naar de situatie op de weg, want het is vrijdagmiddag. Maar het is wel natuurlijk vol vakantieperiode. Dus wat doet dat met het drukterrein?
13: Nou, het stelt eigenlijk een beetje teleur, want er staat toch nog 250 kilometer file. Onder andere door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Op de A12 bijvoorbeeld, die is dicht tot 5:00 vanmiddag richting Duitsland. Tussen Duiven en Afrit Beek. Het komt door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En er is ook een ongeluk gebeurd op de Ring van Amsterdam, voor de Zeeburger Tunnel, de A10 is dat. Daarom is die afgesloten en het verkeer richting Utrecht kan omrijden vanaf knooppunt Komplein via de Ring West en Zuid. De tunnel is naar waarschijnlijkheid dicht tot 3:00 vanmiddag. Dan nog de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug sta je 20 minuten in de file. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot nog de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
9: Dankjewel, Rijn.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, met Daniel.

0: het was tijdens de opnames voor de videoclip van deze plaat dat de vonk oversloeg tussen Shawn Mendes en Camila Cabello, die een tijdje een setje zijn geweest. Camila Cabello trouwens, die grote shows geeft. Hè, bij een echt grote show komt af en toe ook wel een stukje vuurwerk kijken. Een kleine vlammenwerper of misschien een ding wat de lucht ingeschoten wordt. Alleen, het is een beetje gek, want haar jongere zus van Camila Cabello, die is vuurwerk technicus. En die draagt dus ook af en toe een steentje bij aan die show.
1: I don't know if I completely trust my 18-year-old sister with pyro, because I feel like she will literally stay up all night and then just like, oops, didn't see you there. Fingers crossed, don't blow me up.
0: Ja, dat zou toch wat zijn, ja. Op de een of andere manier heb ik ook het idee dat familieleden altijd wat minder voorzichtig met je zijn of zo, weet je wel. Die denken, die kan wel wat hebben. Camila Cabello dus, samen met Shawn Mendes. Zometeen Eddie Vedder en het waanzinnige Save It For Later. Dit zijn ACTA en de

0: Oorspronkelijk uit 1982 van de Britse band The Beat, maar vrij recent onder handen genomen door Eddie Vedder, speciaal voor de waanzinnige televisieserie The Bear.
1: De Bitterballen Bingo.
0: Oh ja. Er waren heel veel appjes binnengekomen met het legendarische woord bitterbal. Tenminste, het woord is niet per se legendarisch. De snack wel degelijk.
2: Bingo!
0: Yeah! Met wie spreek ik?
2: Wat zeg je?
0: Met wie spreek ik?
2: Jeanette.
0: Jeanette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd, je wint de schaal bitterballen.
2: Yo!
0: Dat is nog even mooi, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Wat heb jij dit weekend op het programma staan?
2: Helemaal niks. Ja. En ik ben vrijgezel.
0: Dus ga je ze allemaal in je eentje opeten?
2: Nee joh, ik regel mijn buren wel even.
0: Kijk. Ja,
2: en dat komt wel op. Met een lekker biertje of zo, of een glaasje rosé.
0: Hey, goed, hè? Een lekker borreltje erbij, lekker bitterballetje. Tuurlijk. En een lekker weekend.
2: Stukje kaas.
0: Ja!
2: Ja.
0: Ik hoor het al, jij bent een bon vivant, zoals ze dat zeggen.
2: Ik wil nog wel eens, ja, wat anders.
0: Ja, nee, maar je hebt groot gelijk. Nou, blijf even hangen, dan gaan we dat voor je regelen. En dan wil ik jou echt een waanzinnig mooi weekend wensen.
2: Dankjewel. Ja. En jullie volgende week ontzettend veel succes, hè?
0: Oh, dankjewel. Vanaf maandagochtend, 6:00. Ja,

0: Coldplay. Viva la vida!
1: Op een wisselend bewolkte vrijdag met vooral in het noorden en oosten nog kans op een regenbui. 22 tot 28 graden vandaag. Morgen is de maximumtemperatuur 2 graadjes lager op een graad of 26. Maar de zon gaat zich wel veelvuldig laten zien. En het is druk op de weg. Rijn Bartmans die zit bij de AWB en die weet precies waar. Goedemiddag, Rijn.
2: Goedemiddag. Nou, onder andere op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... rijdt het langzaam over 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 richting Rotterdam, er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en daarom sta je 25 minuten in de file. De A28 richting Zwolle, tussen Harderwijk en afrit Epe, daar is afgevallen lading op de weg. 15 minuten oponthoud, omdat de rechterrijstrook dicht is. En dan nog een ongeluk op de ring A10 voor de Zeeburgertunnel. Daarom is die afgesloten. Het verkeer richting Utrecht en Amersfoort kan vanaf knooppunt Koenplein via de ring West en Zuid. De tunnel is naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 3 uur vanmiddag.
0: Dankjewel. En hier is Joris Stubenitski met het laatste nieuws.
3: Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeentes. Ze krijgen positieve reacties van inwoners en andere weggebruikers. In Utrecht is vanavond een debatwedstrijd afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan zouden meedoen. Tivoli Vredenburg dacht dat de studenten wilden meedoen op persoonlijke titel, maar dat doen ze namens hun universiteit. Volgens Tivoli gaat dat in tegen de culturele boycott tegen Israël. Afgelopen dagen zijn duizenden vrachtwagens en touringcars toch over de verzwakte Merwedebrug gereden, ondanks een verbod. De meeste kwamen uit het buitenland en kunnen daarom geen boete krijgen. Nederlandse chauffeurs krijgen er wel een. En een Britse begrafenisondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel, omdat hij families op grote schaal misleidde. Zo verwisselde hij de as van overledenen, begroef hij lichamen soms niet en heeft hij donaties van nabestaanden gestolen.
0: Al choose in Texas. Nou, ook Dasha die kiest voor Texas, maar dan specifiek voor Austin, hoor je zo meteen naar level 42.

0: the DJ. Faithless. Op de vrijdagmiddag.
1: Hallo.
2: Met Daniel.
0: Ik vind het af en toe nog leuk om een beetje in de gaten te houden wat voor country muziek er zoal in Amerika op de radio voorbij komt. En ze hebben daar natuurlijk een country scene die zo groot is dat heel veel daarvan eigenlijk nooit in Nederland belandt. Maar ik kwam iets tegen waarvan ik dacht, zo, dat is wel een toffe plaat. Hij is van Charles Wesley Godwin. En als je een beetje in die country zit, zou je hem kunnen kennen. Hij heeft bijvoorbeeld ooit een keer een plaat uitgebracht met Luke Combs. Deze man is 33 jaar en studeerde op een gegeven moment in West Virginia, aan de West Virginia University. Hij studeerde financiën, maar kennelijk was het een vrij makkelijke studie. Want tijdens die tijd had hij ook genoeg tijd over om de gitaar te leren spelen en om liedjes te gaan schrijven. En dat is eigenlijk een klein beetje uit de hand gelopen. Deze Charles Wesley Godwin heeft nu een nieuw album uitgebracht. En op dat album, genaamd Christian Name, staat het liedje Hallelujah High. En dat vind ik een heel mooi liedje, dus ik wil hem even laten horen op deze vrijdagmiddag.

Heerlijk hoe mensen af en toe zo verdeeld kunnen zijn over muziek. Hè. Het is uiteindelijk ook een kwestie van smaak. Maar ik draaide net die country plaat van Charles Wesley Godwin. Nou, was volledig 50-50 verdeeld in de app. Mensen die het of helemaal niks vonden of helemaal geweldig. Dank voor je reactie in ieder geval. Steve Winwood, die hoor je nu.

0: Moon. Higher Love. Het is vrijdagmiddag en dat betekent zometeen de zwoele klanken van Irene Moors en Eddie Keur.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja,
0: Daniel,
1: Daniel gaat ons niet meer aankondigen.
2: Nee, ik moet je zeggen, we hebben een zwaar gemoed. En ik vertelde het aan Irene en ze gelijk schoot haar tenen leden los.
0: Ja, ze was er zo van onder indruk. Ik ga jullie oprecht missen op vrijdagmiddag.
2: Bij jou ook. En omdat ik vind dat... Ik zal even iets meer licht...
0: Licht.
2: Dit is het filmpje. We hebben dus een afscheid voor jou voorbereid. En we vinden dat je op zender aandacht moet geven aan het belangrijkste programma van de dag. Dat is altijd voor de mensen die niet zozeer in de radiowereld zitten, maar zij die dat wel zitten, die weten dat de ochtendshow is de locomotief voor de rest van de dag. Als die show kut is, dan kun je de rest van de dag moet je er extra hard aan trekken als het al lukt om dat overeind te brengen.
0: Ja, is het doel hiervan om de druk even op te voeren?
2: Nee. Maar ik zou dus willen zeggen, daarom zijn we zo ontzettend blij dat jij, want er is eigenlijk een schot voor open doel met jullie, want ja, dit gaat gewoon een groot succes worden. Maar ik wil, ik weet niet of daar de afgelopen week aandacht aan besteed is aan jullie ochtendshow. Ik heb geen tijd gehad om te luisteren. Dat zou heel eerlijk zijn als het niet zo was. Maar wij gaan dat wel even voor jou doen met een liedje.

0: Die staat niet één, hè? Ja, dat dacht ik. Dus wij gunnen jou jouw eclatante succes, wat eigenlijk al vaststaat. En voor de andere patiënten zeggen we eat your heart out.
1: Zo is dat.
2: Dat vind ik heel lief van jullie. En toch nog even dank voor de afgelopen periode. Het was altijd gezellig op vrijdagmiddag. Altijd een feest om jullie hier binnen te zien komen.
0: En als wij op vrijdag
2: altijd wat lekkers
0: iets
2: eten.
0: Ja, en als je eet, dan moet je, omdat je er vroeg bij was. Want anders is
2: zeker
0: het bij iedereen erin, hè? Je kan eten, hè?
1: Dat is waar. Maar het was niet alleen maar feest. Het was heel veel liefde, Daniel. Ja. We gaan je echt oprecht missen. Maar we gaan gelukkig elke ochtend vanaf 6 uur...
2: Ja, zeker.
1: Vanaf 6 uur luisteren.
0: En ik wil je graag dit toezeggen. Als je nou de eerste week gehad hebt en er zitten 1 of 2 leuke hoogtepuntjes in, kom dan bij mij op vrijdag. Dan kan ik mijn telefoon even vertellen. Even laat ik het even horen. Zullen we dat even doen?
2: Nou, laten we dat.
1: Dat vind ik leuk. Wat een leuk idee.
0: Vind ik. Ik bedenk het waar je bij zit. Ja,
2: geweldig. Het is maandagochtend 6 uur. Voer de druk niet te hoog op. Het gaat allemaal hopelijk inderdaad heel erg leuk worden.
0: Het gaat goed komen.
2: Wat gaan jullie zo meteen doen?
0: Wij hebben zo meteen Hans. Hans horloge.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: I think that Dutch lunches are fucking unhinged. What gets put on the table at perhaps 12:30 p.m.
5: Sure.
4: Is many slices of bread, random deli meat.
5: Lovely spread of cheeses.
4: Many cheeses. Nutella.
5: And then the sweet stuff.
4: And then the sweet. Then you have hagelslag.
5: Yes.
4: Which makes you want to puke just saying it. BNN.
3: Is NPO Radio 2.
6: Ster. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: en hoeloe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hoeloe, nu op Disney+.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Het is 4:00 in Nederland. Daniel Lippens even bedanken voor alweer zijn laatste middagshow. Vanaf maandag om 6:00 zit hij hier. Ja, met een nieuwe ochtendshow, dus daar ben ik dan heel blij om natuurlijk. Goed, hoe dan ook. Verkeersinformatie met de ANWB. Wij gaan naar het nieuws. En hij zit voor ons klaar, als ik me niet vergis. Juri Stubenitski, bijzonder goedemiddag.
16: Hey Eddy, goedemiddag. Alle drie de verdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zijn al eerder opgepakt in terrorismezaken. Dat was al bekend dat een man van 19 werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. En nu blijkt ook dat de twee minderjarige verdachten betrokken waren bij eerder terreuronderzoek. Het gaat om jongens van 16 en 17. Het lijkt onwaarschijnlijk dat FIFA-baas Gianni Infantino zijn omstreden plannen voor het WK kan doorzetten. Hij wil de WK-rechten onderbrengen bij een commercieel bedrijf en de aandelen verkopen om zo meer geld binnen te halen. Maar de meerderheid van alle aangesloten voetbalbonden is tegen en ook een belangrijke adviseur van Infantino is nu opgestapt. Het gaat om een Amerikaanse oud-bankier die financieel advies gaf, vertelt een sportjournalist.
17: Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op.
16: De NS is blij met het aantal mensen dat een goedkoper DAL-abonnement heeft genomen. Dankzij geld van de overheid kunnen treinreizigers maximaal 2 maanden voor €49 per maand reizen in de DAL-uren. Dat abonnement is ruim 350.000 keer afgesloten. Het kabinet had een bedrag vrijgemaakt voor 500.000 tickets en houdt dus geld over. Volgens de NS smaakt de actie naar meer.
18: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit een vervolg kunnen geven.
16: Vandaag is de laatste dag dat goedkopere abonnement kan worden afgesloten. Mensen die niet opzeggen gaan na een maand automatisch het oorspronkelijke bedrag betalen van €128 per maand. En de brandweer in Vaals heeft gisteravond een jongen uit de modder bevrijd. Het kind was aan het spelen in een vijver die door de hitte van de afgelopen tijd was drooggevallen. Het lukt hem niet meer om op eigen kracht uit de modder te komen. De brandweer heeft de jongen ongedeerd op de kant gezet.
15: Gelukkig. Hoe is het met weer, hè?
16: Nou, op veel plaatsen blijft het vrij zonnig. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen droog, veel zon en 22 tot 26 graden.
15: Nou, wat is het? Heerlijk allemaal weer, hè?
16: Lekker, hè?
15: Ja, lekker. Tot zo weer.
16: Doei. Verkeersinformatie
15: met de ANWB. Is dat Rijn Baartmans van de ANWB?
8: Ja, dit is Rijn Baartmans. Nou, hallo, Eddy.
15: Ik hoor het. Hallo, wat fijn dat je er weer bent, zeg.
8: Nou, dat vind ik ook. En dat bij Pride Weekend, hè?
15: Ja, toch? Moet je dus nagaan. Maar ik hoorde je af en toe ook wel bij andere de ANWB verkeersinformatie doen. Ik voelde toch een beetje jaloezie.
8: Ja, ik ga af en toe vreemd, inderdaad.
15: Ja, nou, laat het niet weer voorkomen.
8: Oké. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Op de A12 bijvoorbeeld, Den Haag richting Utrecht, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A16 richting Rotterdam wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. 25 minuten extra. Dan de A28, daar ligt mest op de weg door een lekkende vrachtwagen. In de richting van Zwolle is daarom de rechte rijstrook dicht tussen Harderwijk en afrit Epe. Het verkeer richting Zwolle kan wel omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En dan tot slot nog de N2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Hoogte en Eindhoven Centrum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
15: Dankjewel, Rijn. Tot zometeen weer, hè?
8: Tot zo.
15: Tot zo. Zometeen hebben wij Hans Klok. En wat hebben we nog meer, Rijntje?
19: Nou, wat dacht je van meneer Cherio, oftewel Justin de Wild?
15: Ach, die komt hier fysiek
19: die
15: in
19: komt
15: de studio.
19: Echt in de studio. Misschien heeft hij een taartje mee.
15: Ja, nou, dat hoop ik niet, want we hebben er net in de nacht aan zijn trots zitten. Kortom. Blijf er lekker bij. Tot zo.
20: Tot zo.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
25: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ja, 2 uur lang op de vrijdagmiddag. Heb je er een beetje zin in?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Oh, nou, oké. Okay.

0: in de middag.
1: Zo is dat. Pond. Leukste omroep van Nederland. Zomer op je radio. Jazeker. Gezellige, oh, lekkere gamemuziek. Ik ben echt verdikken. Wie staat nou weer?
2: Goedemiddag, mijn naam is Van Duin. Ik, André Van Duin. Ja. Ik ben hier met de taxi en die had de radio aan staan. Ja. En toen hoorde ik uw stem. Ik zei, dat zal toch niet waar zijn?
1: Jazeker.
2: Die keur zat er niet aan. Maar dus, het schijnt, weet u dat dit allemaal, wat u zegt, dat wordt allemaal uitgezonden.
1: Ja,
2: iedereen hoort dat.
1: Ja, zeker.
2: Ik ben er zelf niet van bewust waarschijnlijk.
1: Nee, weet ik wel.
2: U denkt, niemand hoort het, maar iedereen hoort wat u doet.
1: Ja, ik weet
2: dus
1: dat.
2: Dus ik denk, ik ga toch even waarschuwen voor de zekerheid dat u weet. Iedereen hoort.
1: Dankjewel, hoor.

Spitsen, vrienden. Bijzonder goedemiddag. Daar zijn we. Het is 4:12. Ook deze week weer de allergrootste zender van Nederland. Met Keur in de middag tot 6:00.

0: Prikkeltje Show. Inderdaad, aflevering 114 met mijn lieve vriendin. Goedemiddag. En die reageert alleen maar op... Irene
1: Moors. Goedemiddag.
0: Oh, wat schattig dat je er weer bent. Met een leuke grijze trui in, helemaal in de kleuren van de Pride. Hè?
1: Ik heb een leuke regenboog glittertrui aan met love. Maar het is vooral liefde. Liefde waar het om draait. En van liefde wordt de wereld beter. En ik hoop dat iedereen een prachtige... prachtig Pride Weekend in ieder geval tegemoet gaat.
0: Ja. Nou, er zijn ook altijd mensen die dat willen verstoren. Hen zou ik willen aanspreken. Dring je eigen vrijheid niet op aan anderen. Dat doen wij daar bij jou oom ook niet. Nee. Wij zijn gewoon happy en gay. En als we dat willen zijn, is dat onze keuze en niet de jouwe.
1: Ja.
0: Dus bemoei je er vooral niet mee.
1: Maar ga je op een boot staan? Wat ga je doen morgen?
0: Dat is veel te gay, schat. Nee, ik ben straight in the street en gay on the sheet.
1: Oh, ja.
0: Nee, ik ben maar 8 keer een half uur per week homoseksueel.
1: Oh, nee, prima.
0: Als ik seks heb namelijk. Dus dat is het eigenlijk.
1: Nou, hartstikke goed. Nee, wist jij dat vandaag de verjaardag van Harry Potter was? Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik niet. Ik weet wel.
1: Ik eet taart en ik weet niet waarom.
0: Nee, dank daarvoor. Ja. Ik weet wel dat wij zometeen natuurlijk Hans Klok krijgen. Daar verheugen we ontzettend op. Ja. En dat wordt een heel erg leuk gesprek. Dat weet ik nu al, namelijk opgenomen. En want die man is zo ontzettend druk met zijn nieuwe tour en met zijn vriend en weet ik veel wat.
1: Ja, en we hebben ook Justin de Wild.
0: Oh ja.
1: En Cheerio, dat kwam ineens ergens vandaan en dat stond heel hoog.
0: Komt daar vandaan. Stefan, goedemiddag.
2: Nou ja, hey, hallo.
0: Jij wilde het graag.
2: Nou ja, Cheerio, de grootste hit van het afgelopen zomerjaar.
0: Ja.
2: Dus, Cheerio. Ja. Ja, dit moet je gewoon in de show.
0: Grootste hit van het jaar, wat je hem toch eens niet is, hè? Maar goed, dat geeft voor de rest niks. We zijn er in ieder geval. Ik wil toch eventjes, dat is misschien wel leuk om even te delen met de mensen. Omdat het Gay Pride is, hebben we extra veel gay plaatjes ook, hoor. Dus dat komt allemaal wel
1: goed. Heb jij die zelf uitgezocht allemaal?
0: Nou, samen met het team hier. En natuurlijk, en met de platenredactie. Die moet je niet tegen de wind in pissen, want dan krijg je natuurlijk problemen. Toen dacht ik vertel ook iets meer over mijn eerste homoseksuele ervaring.
1: Oh, denk je dat de mensen dat willen horen?
0: Nou, natuurlijk willen ze dat horen.
1: Oh, oké, nou dan luister ik even mee.
0: Dat horen ze liever dan van Harry Potter, denk ik. Maar goed, hoe dan ook. Ik was een jongetje van 14 natuurlijk. En ik was mijn eigen seksualiteit natuurlijk aan het ontdekken.
1: Tuurlijk.
0: Dat was natuurlijk heel iets gek in de ethisch.
1: Jong?
0: Ja, ik was hartstikke jong. Dus ik ging bij een vriendje van mij op de kamer. En ik zat een beetje te babbelen. En we zitten de Donald Duck te lezen. En dan begint hij ineens te masturberen, zeg. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ik doe dan ook. Hij zei, nou, ik ben aan dat masturberen. Wil je dat ook eens proberen? Ik zeg, nou ja, oké. Okay. Dus toen heb ik dat ook maar gewoon geprobeerd.
1: Bij jezelf of
0: dus
1: bij
0: Dus ik denk, ik probeer het maar gewoon, kan mij eens schelen. Maar goed, 2 dagen later was ik weer daar. En begon hij weer te masturberen. Hij zegt, nou, wil je het ook nog een keer proberen? Ik zeg, nou ja, oké. Okay. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Maar goed, ineens een paar dagen later kwam ik erachter dat ik zelf ook een piemel had.
3: Dat is natuurlijk absurd.
0: Te masturberen. Hij zegt, nou, wil je het ook nog een keer proberen? Ik zei, nou ja, oké, dus dat heb ik dan maar gedaan. Maar goed, ineens een paar dagen later kwam ik erachter dat ik zelf ook een piemel had.
3: Dat is natuurlijk absurd.

Supertramp en Breakfast in America. Mensen, in de show verwachten wij nu dat wij een spel gaan spelen. Dat gaan we ook doen. De goedemiddag. Maar om allerlei redenen dachten wij, we steken de koppen bij elkaar. We beginnen natuurlijk op maandag al met deze show. Zullen we een keer iets anders doen? En we hebben besloten om weer die vogel uit dat kooi te laten. Ja, zeker. En dat is de zogeheten roepie roepie. Het gaat erom, hoe vaak hoor je hem in deze...

0: ooit bedacht, hoor, door Jeroen van Enkel. Maar goed, niks is veilig hier. Dus wat dat
1: betreft... Nee, maar je noemt hem ook. Dus copyright is Jeroen van Enkel. Zeker. Die heeft het eeuwen geleden gedaan. Die doet het af en toe nog. Jullie doen het af en toe gewoon.
0: Ja, wij deden
1: en wat dingen. En wat Jesse net heel goed, die liep hier op de gang in het wild. Die zei, ja, het gaat toch over paradijsvogels ook dit weekend. Mensen die voor van alles uit willen komen en alles dragen. Mm-hmm. Er prachtig uitzien. Dus paradijsvogels. Dus daarom de roepie.
0: Zo is dat. Dus met name, zo meteen, als ik uitgesproken ben, als je hem daarna voor de derde keer hoort, dan pas pak je je telefoon en gebruik je de NPO Radio 2 luister-app.
1: Wacht voor mij. Vanaf nu gaan we tellen.
0: Vanaf nu?
1: Dus vanaf nu gaan we tellen.
0: Het kan best zo zijn dat hij nu al voorbij komt.
1: Oké, en na drie keer?
0: Na drie keer moet je bellen.
1: Met waarmee?
0: Met
1: de NPO luister-app.
0: Ja, met de NPO
1: luister-app. Of met de telefoon?
0: Nee, met je NPO luister-app.
1: Ik wil het weten.
0: Met de NPO luister-app.
1: Oké.
0: Dus als je hem drie keer hoort, vanaf nu.
1: Is dat de eerste?
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse

0: misschien nieuwtjes die je de afgelopen maand gemist hebt, maar waarvan je zegt, oeh, ik zou het toch wel even willen weten. In New York is een AI-robot-lerares, die voor de klas stond, voorlopig tegengehouden omdat het bedrijf achter de robot ook banden heeft met realistische sekspoppen. Ik heb zelf ook een sekspop, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb hem, ik heb hem weg moeten doen.
1: Waarom?
0: Hij zat vol. Heb je ook een leuk nieuwtje?
1: Daarover gesproken. Ja. Iets over likken. Een Franse tiener die kreeg...
0: Nou, over Bach gesproken.
1: Staat hier. Een Franse tiener kreeg in Singapore een boete van ruim 400 euro... nadat hij een rietje bij een drankautomaat, zeg maar, belikte. En hij plaatste het terug en hij maakte er een filmpje van. Hij zette het online.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Dat we dat gemist hebben. Dat is echt jammer.
0: Nou, ik heb het niet gemist, maar ik zag het toevallig in het journaal vanmorgen.
1: Oh, toch.
0: Aan een rietje likken en terugdouwen. Je kan er zo de gevangenis voor ingaan. Ja. Daar met Singapore maken ze korte metten.
1: Nou, 400 euro in Singapore, dus het viel nog mee.
0: Oh, een vermiste poes duikt op in Noorwegen.
1: Oh, ja.
0: Ja, de kat Swabber uit Zwolle was 6 weken vermist en werd ineens 1200 kilometer verderop gevonden op een camping notabene in fucking Noorwegen.
1: In 6 weken 1200 kilometer. Nou, het is echt super knap van die kat.
0: Dat is een snelle kat, hè?
1: Ja, het is jammer dat hij niet kan praten. Ik had er alles over willen weten. Ja. En dan nog een Prada-winkel in de woestijn. Bestaat dus blijkbaar. Je kunt daar niks kopen. Het is midden in de... woestijn.
0: Ja.
1: Een soort boutique. De deur zit alleen op slot. Wat blijkt, het is een kunstwerk. Er staan alleen rechterschoenen in de maat 37 en tassen zonder bodem.
0: Wat een leuk nieuwtje, toch? Waar haal je het vandaan?
1: Nou, dit staat hier voor me, maar ik heb het sowieso gemist deze maand. Ja. Maar nu weet ik het.
0: Vrijdag 31 juli is de laatste.
2: De laatste vrijdag van de maand.
0: Zo is dat.
3: I was addicted to Studio 54. Without any question.

0: verliefd op de liefde. Het is Avicii. I'm addicted to love.
1: Oh, het is in Nederland nu exact 16:30. Hier is het reden met... Precies. Heel bekend.
2: Jij zou dat professioneel noemen, toch?
1: Ik noem het professioneel, maar ja, goed, dat zit in mijn genen. Schat, ik kan er niet omheen.
2: Het blijft op veel plaatsen vrij zonnig. Het koelt vanavond en vannacht wel af tot een graad of 13. Maar morgen is het droog. Veel zon, heerlijk Pride weer tussen de 22 tot 26 graden.
1: Lekker!

0: zo behaard als het naam, maar hij heet wel zo. Rijn Baartmans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Fijn om je weer te horen.
1: Nou, dat vind ik ook. Ja, altijd kijk, gezellig om
0: vind je
1: te
0: niet
1: zijn.
0: Ontzettend leuk?
1: Ja, ja, zeker. Ja,
0: je zou het een keer live moeten komen doen. Het heeft een andere collega van je ook een keer gedaan hier.
1: Nou, dat moeten we dan eens buiten de uitzendingen gaan afspreken.
0: Nou, dat vind je niet.
2: Nou, dat is een ontzettend.
0: Zie je hoe leuk dat is?
2: Ja, dat heb je snel geregeld. Ja. Zo versier jij dus mensen.
0: Nou, ik heb toch met jou ook buiten de uitzending wel eens afgesproken?
2: Ja, nou, sindsdien zit ik hier.
0: Ja. Je hoort het, Rijn.
1: Ja, ik hoor het. Ja,
0: eventjes,
1: maar sorry, ik ga dan na de uitzending gewoon weer weg, hoor.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar ik ben nu even dominant. Ter zake. Ja,
1: ter zake. Het is druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. 160 kilometer in totaal. Onder andere op de A10, Ring Noord, in de richting van Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Zeeburger Tunnel. Daarom zijn twee rijstroken dicht en doe je er een uur langer over. De A15 richting Rotterdam. Ook een ongeval tussen Hoogvliet en Schaarloos. 25 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. En dan tot slot nog wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. A16 richting Rotterdam. Je doet er 25 minuten langer over tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug.
0: Rijn, ik heb even een leuke tip voor jou. Misschien moet je even blijven luisteren naar het nieuws. Want zometeen heeft Juri, die klaar zit, een berichtje over natuurisme.
1: Kijk, nou, dan blijf ik even hangen.
0: Het is een veilige aanname om ervan uit te gaan dat je dat leuk vindt. Dus blijf even hangen. Tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Goed.
3: Leuk, even blijven hangen.
0: Ja. Blijven hangen, ja. Nou, dat is niet veel voor nodig. Het nieuws nu van 4:30. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de grens met Duitsland, is een zwaar ongeluk gebeurd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Gebeuren daar vaker ongelukken. Die worden waarschijnlijk veroorzaakt door de Duitse grenscontroles. De verdachten die vorige week werden opgepakt bij een grote politieactie waren alle 3 eerder in beeld in een terrorismeonderzoek. Een Rotterdammer van 16 en een jongen van 17 uit De Rijp werden vorig jaar opgepakt voor opruiing op TikTok. En van de 3e verdachte, een 19-jarige man uit Eindhoven, was al bekend dat hij eerder is veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. In Cyprus is een man aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou informatie over een Britse militaire basis hebben doorgespeeld aan de inlichtingendienst van Iran. Ja, en dan dat natuurismebericht. Op het naaktstrand van het Belgische Bredene zijn badgasten blij dat de politie optreedt tegen wat wordt genoemd openbare zedenschennis.
0: Oh, wat is er gebeurd, Jori?
3: Nou, volgens de VRT zijn deze zomer tientallen mensen van bil gegaan in de duinen. En dat vinden de natuuristen daar maar niks. Nee.
0: Nee, ik vind het niet kunnen, als ik eerlijk ben.
4: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen naturist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van natuurisme.
5: Ik denk dat dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Dat geeft ook een fout beeld van mensen die graag naakt op het strand zijn.
6: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed. Hè. Dat zou moeten kunnen vermeden worden. Ja.
3: Nou, daarom doet de politie in België meer controles. Deze zomer hebben ze al zo'n 50 mensen op de bon geslingerd.
0: Ja, dat is ook wel terecht, hoor, want dat kan absoluut niet.
2: Hoe gaat dat dan?
0: Nou ja, de mensen die gaan een beetje lopen kutten in de duinen met elkaar. En ik vind het zijn altijd homo's, maar ze zijn altijd dezelfde.
2: Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik moet je voorstellen dat er zo'n agent loopt. En die moet dus iemand zeggen van hallo, dit is het heel vrolijk. Ze is dat daar bezig en moet dan tik, tik, tik. En dan nou, stop hier eens mee. Ja. Dat lijkt me zo'n raar tafereel.
0: Heel gek raar tafereel. Ja, het is ook heel erg merkwaardig allemaal. Maar goed, ik kom zelf natuurlijk ook wel eens op een naaktstrand, moet ik zeggen. Jazeker. Jazeker. Kom ik wel eens een keer. Nou ja, en dan loopt er wel eens wat lekkers natuurlijk voorbij.
2: Tuurlijk.
0: Ja, dan leg ik daar op het naaktstrand. En dan mijn lichaam, zo'n beetje een meter van de grond, die reageert daar natuurlijk ogenblikkelijk op.
2: Oh, dat is lastig.
0: Ja, en dan krijg ik een erectie. En dan komen ineens heel veel mensen bij mij in de schaduw staan. Ja, dat moet ik echt zeggen, hoor.

0: die roepie. Maar dan moet je wel bellen, niet appen. Of is het andersom?
1: Andersom,
0: je moet appen en niet bellen.
1: App

0: Morgen is NPO Radio 2 live bij Pride Amsterdam. We vieren de liefde met de Canal Parade, met Carolien Borgers, met Tim op het Broek, met live muziek en met jou. Vier de liefde. Morgenmiddag vanaf 3 uur Pride Amsterdam op NPO Radio 2.
1: Komt een patiënt bij de dokter die zegt: dokter, ik heb een probleem. Altijd als ik naar mijn vrouw kijk, krijg ik een erectie. Zegt de dokter: dat is toch juist goed? Zegt de patiënt: maar ik ben homo.

0: BNR hier op de grootste zender van Nederland verdiende. En,
1: nou, mag ik daar iets over vragen? Volgens mij was dit een mashup uit Klee.
0: Zou zomaar kunnen,
1: Kim. Ja, want het was Gloria, niet zelf.
0: Nee, het was met z'n tweeën.
1: Maar nee, en het was van Destiny's Child en ja, maar dan door de artiesten van Glee. Ja, ik heb daarvan gesmuld van die serie.
0: Toen dat uitkwam, het was van, waar ging het over?
1: Die zaten allemaal mensen op een musicalschool, Glee. En ze zongen dus alle beroemde hits en echt op deze fantastische manier. Ja, want dit is echt goed gedaan. Ja,
0: nee, dit was echt heel
1: ik
0: goed.
1: Ik weet dat jij het originale natuurlijk ook.
0: Ik vind Gloria Gaynor bekend van Reach Out, I'll Be There en Never Can Say Goodbye. Grote hits. Mensen.
1: Tuurlijk.
0: En over grote hits gesproken, wij gaan naar Hans Klok, want die heeft een prijs gekregen. En we gaan het over de Pride hebben. En wat ik al zei, hebben we het van tevoren even opgenomen. Zullen we zeker weten dat we de korte antwoorden voor het voetlicht krijgen. En de rest

0: telefoon, Hans Klok. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Hey. Ja, het is echt leuk, want vorige week op 26 juli ontving hij de Fred Kaps Award. Dat is een onderscheiding van de internationale Brotherhood of Magicians.
0: Voor zijn uitzonderlijke,
2: ja, was ook goochelaar. Voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de goochelkunst. En dat gaan we natuurlijk vieren. Maar even, Eddie weet het, maar wie was Fred Kaps?
0: Nou, dat was een goochelaar. Ja, dat weet ik.
2: Ja, nou, nee.
0: Die is drie keer, moet ik even al geheugen doen hoor, drie keer wereldkampioen geworden. En hij is al een tijdje dood in 1980 en was... jaren 54, Hans.
2: Die parate kennis niet te doen. Maar even over die prijs, Hans. Dat is een prijs van de vakbroeders. Is dat dan leuker dan een publieksprijs? Wat vind je het fijnst om te krijgen?
1: Nou, het maakt mij nooit zo veel.
0: Ja, prijs is een prijs.
1: Prijs is een prijs. De meest trots ben ik op deze prijs en de Zilveren Clown tijdens het Circus Festival Monte Carlo 2013. Maar verder, joh, op prijs. Het publiek moet het zelf bepalen of ze je goed vinden of niet. Dan moet je niet te veel... Maar dit vond ik wel heel leuk. Want in die 45 jaar... Een jaar na zijn dood is die prijs bedacht, zeg maar, door de Fred Kapsring... door het bestuur. In die 45 jaar is hij maar 8 keer uitgereikt. Dus het is wel een exclusieve prijs.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ik ben mega fan van Hans Klok. Weet je dat?
0: Is dat zo?
2: Ja, ik vind echt... Het is een van onze grootste artiesten van den landen is
0: ik
2: Hans Klok.
0: Ik had hem graag in de studio gehad, Hans Klok.
2: Maar goed,
0: en misschien de volgende keer.
1: Kom ik... Irene, jij bent wel een beetje mijn ambassadeur. Hè?
2: Ja, precies. Ik spread the news. Zo
0: zeg, even to the point. Vanaf eind november, Hans, ik vertel je niks nieuws. Kunnen we jou en enkele van jouw collega's natuurlijk zien schitteren in The Illusionist, starring natuurlijk Hans Klok. Wat wordt het voor show?
1: Het wordt een show. Het is van Cirque du Soleil. Hè? Deze show bestaat al 20 jaar, maar we hebben totaal de vrije hand om het helemaal opnieuw te maken. Ja. Dus dat doe ik samen met Martin Michel, een regisseur uit Australië. En het gaat eigenlijk over het keerpunt des levens, waar ik ook echt in sta, want ik ben 57. Dus de show begint eigenlijk met het laatste stuk waarmee ik altijd eindig. En hoe nu verder? En dan heb ik mijn vakbroeders. En die staan weer voor de tarotkaarten. Dat hebben we er ook weer bij bedacht. En die leiden mij zo een beetje het herontdekken van jezelf. Ja, daar gaat het verhaal over.
2: Ik zie Eddie mij aankijken. Eddie, je moet het zien, want hier moet je niet over praten. Ik was erbij bij de lancering van deze show. Het wordt groots en mislepend. Het wordt magie van de bovenste plank. Wat je alleen maar kunt ervaren als je ertussen zit.
0: Nou, ik word graag uitgenodigd, hoor.
2: Ja, nee, je mag het zien. En vanaf eind november is het zover. En dat gaat dan ook in den land. Het wordt een hele grote show.
0: Ja, maar een tussenvraag, eentje. Maar ik ben er toch nieuwsgierig naar. Hans, je doet het al een hele lange tijd, decennia. Je bent de grootste van dit land, kunnen we gerust zeggen, zonder enige schijnen. Ja. Is er nog een truc waarvan je zegt, nou, ik heb iets nieuws gevonden, dat hebben de mensen nog nooit gezien?
1: Nou, ik heb in deze show, want ik heb daar nu ook de tijd voor, heb ik een aantal nieuwe acts. Er is bijvoorbeeld een act waarbij ik een illusie ga uitleggen, wat heel leuk is voor de mensen.
0: Oh.
1: En waar uiteindelijk zet ik ze dan natuurlijk op het verkeerde been. Oh. Maar dat is absoluut 100% nieuw.
2: Oh, dus je legt het uit en je legt het eigenlijk niet uit.
1: Ja, maar
2: dan ben ik nu al geïrriteerd.
0: Ik ben nu al geïrriteerd. Snel over naar een ander onderwerp. En dat is namelijk de World Pride in Amsterdam. Ga je erheen met je vriend dan?
1: Pride, nou, ik heb even geen zin in die drukte.
2: Ik snap het wel. En ik vind die vervanger, Madonna.
0: Madonna, die komt natuurlijk ook.
2: Ja, dat is heel goed. Heb je goed gedaan.
1: Ja, heb ik goed gedaan. En waar het ook altijd fout gaat, dan ga ik aan het bier. En dat is altijd weer een paar veel.
2: Oh ja, Hans, daar sta jij onbekend. Je hebt geen hohouwer.
1: Hey, ik ben een beetje de André Hazes zonder de goochelaar. Ja.
2: Maar wel een hele leuke.
0: Een hele leuk. Ja. Gaat allemaal, mensen, naar de Masters of Magic.
2: De Illusionists. Ja, de Illusionists.
0: Daar is toch een website van, www.theillusionists.nl.
1: Ja, je kijkt gewoon op hansklop.com, daar kun je het ook op zien.
0: Ja.
1: We komen 2 weken in Kreeve, Nieuwe Luxor, Leeuwarden, de Harmonie. Nou, we gaan naar alle grote theaters.
0: Superleuk. Nou, wij kijken er naar uit. Maak er een groet aan je vriendje en maak er een heel mooi weekend van, hè, Hans?
1: Jullie ook, hè? Heel veel goed.
0: Ja!

0: En de Counting Stars. Lekker mensen, we gaan het weer doen. De roepie roepie, de uitslag. Wie heeft er gewonnen? Heel benieuwd. Heel veel mensen hebben gebeld. Maar we wouden aan de lijn.
1: Roepie.
0: Ja, roepie roepie hoor. Nou, lekker roepen. Ja.
1: Roepie roepie.
0: Ja, maar hij moest 3 keer voorbij komen. En dat is ook gebeurd. Dag Wout, bijzonder goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ik zie wat jij doet voor je vak. Wij moeten even een kort lijntje houden in de toekomst met elkaar. Je bent een financieel mannetje. Klopt dat, Wout?
2: Ja, precies. Ik word blij van Excelletjes.
0: Oh, je wordt blij van Excelletjes? Nou, daar word ik ook blij van.
3: Maar Wout, wat is jouw genoten opleiding dan? Dat je dat allemaal kan?
2: Ik heb naar HBO bedrijfseconomie gedaan.
3: Zo zeg.
0: Not just a pretty face. We hebben je even gegoogeld, Wout. Je
3: zo knap het ook nog. Ja.
0: Kan dat, hè? Misschien moeten wij maar gaan verhuizen hierheen, naar Berkhout.
3: Maar Wout, je bent 27, dat is lekker jong.
2: Ja.
3: Ja. En is het leuk wonen in Berkhout?
2: Ja, het is fantastisch wonen. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Wat maakt het zo leuk, Wout?
2: Nou ja, dicht bij de stad, goed OV, leuke buurt, vereniging leven, noem het maar op.
0: Oh.
3: En wat is de reden waarom dat je naar Eddie Keur luistert op vrijdagmiddag?
0: Ja,
3: dat
0: begrijpen wij ook niet, hoor.
2: Nee, nou ja, ik kan maar 1 zender ontvangen in de auto.
0: Dat kan toch niet, jongens?
3: Ja, dat is ook wel. Ja, dat is toch. Ja,
0: dan heb je nog geluk, hè?
3: Ja.
0: Want voor hetzelfde geld had je 100% geluisterd. Maar goed, gelukkig zit je goed bij ons. Het is ook de grootste zender, dus wij omarmen jou en iedereen die jou dierbaar is. Ben je vriend of getrouwd als slotbouwt?
2: Ik heb een vriendin.
0: Oh, wat goed. Wat goed. Ja. Nou goed. En hou je van regen?
2: Ik hou van regen.
0: Oh, dat komt wel goed uit met die achternaam, hè?
2: Ja.
0: Ja, goed, dan gaat het slecht mee met het regenbouw. Maar jij hebt 3 keer de roepie gehoord.
3: Ik begrijp niet wat je zegt. Hij komt uit Berkhout.
0: Ja, weet ik. Maar ik vraag, hou je van regen?
3: Ja.
0: Dan kan ik een bruggetje maken. Dan heb je het over het regenwoud. Daar gaat het niet goed mee. Maar goed, jij bent de winnaar van in ieder geval de roepie. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We gaan zo meteen iedereen wat zuurstof geven natuurlijk, mensen.
3: Bij mij vallen dingen gewoon laat. Dat is toch niet erg?
0: Ik sprak je man, dat is al een tijdje zo.
3: En daarom krijg je subsidie, omdat je mij hier
0: hebt. Ja, zeker. Wat heeft eigenlijk Wout gewonnen, mag ik vragen?
3: Nou, ik heb begrepen van jou dat je nog een Eddiebeer had.
0: Zeker.
3: Ja, dus die gaat naar Wout. En wat kregen we nou nog? Oh, een zonnebril. Ja.
0: Voor jou en je meisje. Zijn er al kleine Woutjes?
2: Nee.
3: Nee, natuurlijk niet. 27, lekker rustig aan.
0: Ja, dat kan toch. Ja, ik vind het ook oervervelend, hoor.
3: Dat is dan niet oervervelend.
0: Dat worden dat natuurlijk oerwoutjes. Maar goed, we gaan het afkorten.
3: Je wat flauw.
0: Ja, ik denk, ik roep een keer wat.
3: Wout, heb een hele leuke middag en een fijn weekend, jongen.
2: Is gelijk.
0: Hoi, Wout.

0: en The Monkees, mensen. Dat was de Engelse tegenhanger van de Beatles. Eigenlijk de Amerikaanse tegenhanger. En die hebben wat hits gehad, zeg mensen. Kinderen, onvoorstelbaar. Hits na hit na hit. En over hits gesproken. Links op mijn linkerbeen zit Irene Moors. En klaar om iets te gaan zeggen. Want wie zit er naast je?
1: Ik zit en op je linkerbeen. En naast me, op jouw andere been.
0: Nou, dat hoop ik niet.
1: Nee, zit Justin de Wild. En Justin, ja, die heeft die grote hit, Hero. Maar daar gaan we straks pas mee praten.
0: Kortom, blijf er lekker bij. Tot zo!
2: Keur in de middag. Dit is NPO Radio 2. Ster.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: Ook wel lekker zo'n stilte. Ik weet niet wat vandaan komt, maar misschien moet ik nog eens drukken. Komt-ie.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Inmiddels is het 4:55 in Nederland. En dat betekent ready voor het NOS Journaal. Dat moest goed en daarom hebben we Juri Stubenitski uitgenodigd. Goedemiddag.
10: Hey Eddy, goedemiddag. De gemeente Doetinchem roept opnieuw op om te stoppen met de Duitse grenscontroles op de A12. Vanochtend was er weer een kettingbotsing. 2 vrachtwagens, een auto en een busje botsten op elkaar en 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De loco-burgemeester legt de schuld bij die controles.
11: Je kan er heel lang en kort over praten, maar als binnen een half jaar tijd 5 min of meer vergelijkbare incidenten op dezelfde plek plaatsvinden, dan is er echt wel iets aan de hand en kun je niet meer spreken van een toeval.
10: Volgens Rijkswaterstaat worden weggebruikers sinds mei met borden gewaarschuwd voor files door grenscontroles. De Europese Unie heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Dat is een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Tienduizenden mensen trokken de stad de afgelopen dagen illegaal binnen in de hoop dat ze naar Europa mogen. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Brussel rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 doden gevallen. De bus raakte in een slip en stortte in een diep ravijn. Tientallen andere mensen raakten gewond. En het fatbikeverbod in het Vondelpark in Amsterdam en in de binnenstad van Enschede is een succes, zeggen de gemeentes. Ze zien minder overlast en minder onveilige situaties. Zit je op je fiets?
9: Ja, schat. Ze willen het anders aan een fluit in mijn mond. Daar gaan iedereen de moers over.
10: Ook deze inwoners van Enschede hopen dat het fatbikeverbod blijft.
12: Want die dingen gaan zo hard en je hoort ze niet. Dus het is gewoon gevaarlijk. En de hele jonge kinderen zitten er al op.
13: Ik heb veel vrienden die ook op de fatbike zaten. Die waren niet zo blij mee, maar ja.
14: Veel fijner zo, veel minder overlast. Ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
10: In Enschede lopen er ook nog rechtszaken tegen de gemeente over het fatbikeverbod. Amsterdam evalueert het na de zomer.
9: Ja, precies. Ben jij iemand die vaak op de fiets zet?
10: Soms, ja. En jij?
9: Nou, ik ook. Ik heb dus een elektrische fiets gekocht. Maar Irene, die doet ook heel erg veel aan de fiets. Even mijn complimenten voor uitspreken, mensen.
10: Wat goed.
9: Jij fietst heel veel. Maar ik zag haar vandaag hier ook voorbij de NPO-gebouw.
15: Ja, er was heen en weer.
9: Heen en weer. Ja, op en neer. Dat is ergens anders. Maar heen en weer met die fiets. Eddie, hi. Lekker aan het fietsen. Ja. Ik zeg wel lekker sportief, maar volgende week wel weer het zadeltje erop schat. Maar goed, hoe
15: geeft
9: is het?
15: Niet. Ach, maar dat kan toch niet?
9: Dat kan best, hoor. Zeg. Hoe is het met weer?
10: Vanavond nog een tijdje zonnig bij een graad of 13. Morgen droog, veel zon en maximaal 26 graden.
9: Dankjewel, heer.
10: Graag gedaan. Verkeersinformatie
9: met de ANWB. Ja, zit meneer Baartmans ook graag boven op de fiets?
16: Ja hoor, ja, dat vind ik prima.
9: Ja?
16: Ja.
9: Wat, mag ik vragen, wat heb jij er voor hen?
16: Een groene en niet elektrische ook. Okay. Dus ik doe alles op de been.
9: Ja, precies. Goed, en de fiets?
15: Nee, maar er zijn weinig mensen die nog geen elektrische fiets berijden.
9: Nee,
15: dus daarom is het absoluut. Ja, is nog heel sportief.
9: Er zijn ook heel veel oudere mensen. Er wordt vaak over geklaagd. Ik vind het onterecht. Dat bij mij in Duivendrecht dacht, dat valt allemaal reuze mee. Dat ze dus zo'n hele snelle fiets hebben. Dat ze dus minder snel reageren. Komen vaker ongelukken van.
15: Dat is wel waar. Maar goed, aan de andere kant blijven ze ook langer op hun fietsen. Langer toch een soort van bewegen en naar buiten gaan. Dus
16: ja, maar ze dragen wel vaak een helm in plaats van gezond verstand. En dat is toch wel lastig af en toe.
9: Ja, dat is wel waar. Ik heb ook een Duitse vriend, die heeft ook een Duitse helm. Dus zeker. Hoe is het op de weg?
16: Nou, het begint wat rustiger te worden. 90 kilometer file op dit moment. De A10 Ring Noord richting knooppunt Watergraafsmeer bijvoorbeeld.
15: Gaat iemand helemaal niet goed voor weer.
9: Ken je hem? Ja.
15: Maar ga rustig verder.
16: Ja, ik zal die file aan de Duitse grens in ieder geval maar overstaan.
9: Hele goeie, hè?
16: Goed, tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburger Tunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er een uur langer over. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door werkzaamheden een kwartier vertraging. En de A28 richting Zwolle, tussen Harderwijk en Alfred Epe is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daarom kan je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
9: Nou, ik vind die toegifte heel erg leuk voor jou. Applausje! Ja, goed gebouwde van je, Oren.
16: Ja, ik ook van jullie.
9: Dankjewel,
16: tot zo.
9: Jongen. Tot zo weer. Hoi, hoi. We zijn goed met iedereen natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel.
2: Vrijdagmiddag.
9: Zeker met
2: Keur.
9: Lekker
2: in de middag.

0: programma wordt jou aangeboden. Namens Poon. Dit programma. En draagt absoluut het keurmerk.
1: En het is heerlijk lenteweer.
0: Dit is Keur in de middag.

0: weinig.
1: Ja, heel weinig.
2: Ik hoor jou net zeggen, er gebeurt hier wel heel erg veel.
0: Vergeleken bij ergens anders is het wel heel veel. Ja.
2: Wat is ergens anders?
0: Ja, andere radioomroepen. Dit is nu al gezellig.
2: Noem maar eens één.
0: Nee, ik mag geen uitspraak doen.
3: Nee, dat is goed opgevoed. Just in de wils.
2: Daar gaan wij over. Welke dan?
0: Ik mag het echt niet zeggen.
2: Van wie niet?
0: Van mijn ouders niet.
1: Ah, heel goed.
2: Oh, nou ja, oké.
0: Ik ben nog jong, dus we moeten nog luisteren naar mijn ouders.
2: Ja, dat is ook zo. Als krijg je een pak slaag.
0: Ja. Ja,
2: nou, wie is er niet groot mee geworden?
3: Justin Wild is natuurlijk de zanger van de mega hit Cheerio. Wat een succes. Een nummer 1 hit. Heel snel op diverse overzichten.
2: Even laten horen.
3: Ruim 19 miljoen streams. Ja. Op Spotify begreep ik. En still counting. Ja, laat me horen.
4: Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten.
2: Ideaal.
0: Ja, gelukkig wel.
2: 90 miljoen heb ik dat.
0: Nee, 19. Hij is net eergisteren is die platina gegaan, dus hij is over de 22 miljoen heen gegaan.
2: Wij houden helemaal in deze show niet van impertinente vragen, maar wat schuift dat nou eigenlijk als het zoveel is?
0: Ik durf het ook niet te zeggen, ik moet het afrekening nog krijgen.
2: Je mag het weer niet van je moeder vertellen, zeker?
0: Nee, dat mag ik wel zeggen, maar ik weet echt niet wat ik...
3: Volgens
0: mij is het 0,0004 per stream of zoiets. En dat keer 200 miljoen.
2: Nou, dat schiet nog wel aardig op.
3: Justin, jij bent piepjong.
0: Ja, ik ben 22.
3: Dat is piepjong. En je woont nog thuis of niet?
0: Nee, ik heb sinds 3 maanden een eigen appartementje gekocht.
2: Ja.
3: Dat ging natuurlijk makkelijk.
0: Nee, dat was ervoor al. Ik heb heel veel gespaard vroeger.
3: Oh, goed zo.
0: En voor het grote succes had ik in één keer een appartementje wat ik kon krijgen. Ik dacht,
2: Laten
0: krijgen.
2: We toch,
0: nou, ja, dan, krijgen. Nee, ja. Ja, nee, ja, het is best wel lastig om te zoeken. Maar een vriendin van mijn moeder, die moest het huis uit vanwege de scheiding. En zou ik het overnemen anders? Of ze vroeg dat. Ik zei, heel graag.
3: En daar was hij dan. Nou, en toen woonde je op jezelf.
0: En toen kon het, in één keer. En dat is wel even heel erg wennen. En dan het succes erbij. Dus ik woon pas echt 2 weken in één keer op mezelf.
3: Hoe is dat?
0: Ja, sinds 2 weken pas.
2: Hoe is dat?
0: Ja, het is wel raar hoor. Ja? Het is wel even wennen. Ja,
2: wat vind je vriendin daarvan?
0: Ja, die vindt het ook wel leuk. Alleen ze zegt, het is in één keer... Normaal had je veel aanspraak. En lekker thuis gezellig. En
3: dat is alles klaar.
2: Moest je natuurlijk zachtjes doen s'avonds.
0: Toen was ik klop op de bier. Hoor je me?
2: Ja, hoor je me?
0: Nee.
2: Ik ben ook 20 geweest.
0: Dus nou is het de buurvrouw. Die het hoort, hè?
2: Justin doet het met de buurvrouw.
0: Oude complexie was.
2: Nou, dat gebeurt
3: vaker. Maar Justin, een feestzanger, van feesthanger naar een hoofdact op grote festivals. Ja. Die stap is zo groot. Heb je een beetje door wat er jou het afgelopen half jaar allemaal is overkomen?
0: Nee, helemaal niet. Het is gewoon onwerkelijk. Dit was onze droom van vroeger. En ik wou gewoon zanger worden. Gewoon volkszanger. André Hazes zingen, Koos Alberts. Al die liedjes wou ik gewoon eens doen. En dan, om mijn 11e wou ik een eigen liedje. En dat bij mijn ouders gedaan. Dus zullen we een eigen liedje opnemen? Ja, hoe dan? Hoe gaat dat? Ja, eerst best een studio gebeld. Nou, kom er een liedje opnemen, Nederlandstalig. Ja, dat is nog heel jong. Dat is gewoon echt onderaan de ladder beginnen. En dan, ieder jaar toch een liedje. Het kostte heel veel geld. Dus het moest wel gespaard worden voor het volgende liedje. Dus eigenlijk alle cd'tjes die ik dan verkocht, die gingen dan weer naar de volgende single. En eigenlijk tot aan nu... Ja, is het heel goed gegaan. En,
2: Weet je overigens dat er een AI-remix is van Cheerio?
3: Natuurlijk, ja.
2: Dat viraal ging op TikTok.
0: Ja. Ja, ja.
2: Die wordt overigens veel gebruikt door bekende Nederlanders onder hun video. Dus dat lijkt me heel gek. Ja. Had je een beetje het idee van ze zijn aan het jatten? Of vond je het wel goed?
0: Nee, ik vond het wel goed. Weet je, het is natuurlijk uniek. En er zijn heel veel mensen geweest met een remix. We hebben ook zelf de officiële remix. En de officiële remix is met Outsiders. Dus net even een stepje harder.
2: Zal ik je een stukje laten horen?
0: Ja, laten we doen.
3: Welke is dit dan?
2: Dit is de officiële.
0: Ja, dus die nieuwe release met Billy Dans.
2: Dat is niet officieel, hè, jongens?
3: Niet officieel, klein stukje, maar piepklein.

0: Het is gewoon niet het origineel. Nee.
1: Het leuke was wel dat beroemde dames dat wel gingen playbacken. Dus het nummer werd bekender en bekender. En ja, dat was toch alweer goed voor jouw single.
0: Gelukkig wel.
1: Maar hoe kom jij aan deze single?
0: Nou ja, ik heb in de studio gezeten en ik zei, hebben jullie nog meer liggen? Nou ja, we hebben deze demo gemaakt. Ja, die demo gehoord. Ik zei, hey, dit is geweldig, die moet ik hebben. Ja, weet je het zeker? Nou, eigenlijk wist ik het nog niet helemaal zeker. Oh. Hij heeft een jaren eigenlijk aan de kant gelegen. Zei, nou ja, cheerio, oude kreet. Ik weet heel niet wat het betekent en we gaan het toch niet doen. Een beetje ouderwets. Ik dacht, ja, die jongeren zullen dat echt niet mee gaan zingen.
2: Hey, wat ze je daar lieten horen, was dat dit?
3: Cheerio, cheerio.
0: Nee.
3: Ja, dan.
2: Ja, dat is de nieuwe single van André Hazes.
0: Terug de tijd.
2: Nee.
0: Ja, dat was dus een, dat was dus een hele demo. Dacht ik, ja, maar weet ik niet. En toen zeiden de jongens van het platenlabel, die hebben er juist heel veel verstand van. En die zeiden, nou, Jus, dit is echt wel een hele goede plaat. En dit moeten we gewoon gaan doen. Ja, ik sta er niet achter, zeg ik zo. Hij zei, we gaan het maken. En dan ga ik het je laten luisteren. Nou, toen het af was, heb ik het gehoord. Ja. Ik zei, dit moet zo snel mogelijk.
2: Een goede keuze dat je uiteindelijk toch ja gezegd hebt. Hè?
0: Ja, want anders
2: had iemand anders. Ja, het is fantastisch. Mensen zitten te kijken via de beelden en ze afvragen wie is die gast. Nou, die hebben echt onder een steen gelegen. Maar wij hebben, wel leuk om te vertellen, Irene en ik hebben een klein orkestje ingeboekt.
0: Oké. Okay.
2: Jazeker, het Rogieren van Otterlo Orkest. En we hebben dus een klein liedje voor jou gemaakt om jou voor te stellen aan de miljoenen. Vind je dat een leuk idee dat ik het even laat horen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Oké, komt Jan. Ja hoor. Kies van de wild. Voor de hoop mensen die mee zitten kijken via de beelden en ze afvragen wie is die gast. Nou, die hebben echt onder een steen gelegen. Maar wij hebben, wel leuk om te vertellen, Irene en ik hebben een klein orkestje ingeboekt.
0: Oké. Okay.
2: Jazeker, het Rogieren van Otterlo Orkest. En we hebben dus een klein liedje voor jou gemaakt om jou voor te stellen aan de miljoenen. Vind je dat een leuk idee dat ik het even laat horen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Oké, komt Jan.

0: binnen.
1: Ja, dit is geweldig. Ja, dit is echt geweldig. Dat leuk dat jullie het hebben gedaan.
2: Goed zo. We gaan even naar jouw plaat luisteren als je het goed vindt.
1: Leuk.
2: Dat, nou ja, ook als je het niet goed vindt. Hè, want je gaat er niet over. Dus,
0: heb je hem al veel gedraaid, Eddie?
2: Wat zeg je?
0: Heb je hem al veel gedraaid?
2: Ja, heel vaak. Maar eigenlijk te weinig al. Ja.
1: Nog

0: Ja, wat heerlijk, hè?
1: Ja, is toch geweldig?
0: Je kunt hier niet stil blijven zitten, hè?
1: Zelfs, gelukkig niet.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook... Het probleem is alleen dit. Ik zei dat toevallig vorige week tegen jouw muzikale tegenhanger, Marco Schuitmaker.
1: Ja.
0: Die heeft natuurlijk ook een knalder gehad.
1: Ja, 100%.
0: De hemel bewaarde. Kijk, kom daar maar eens overheen. Zeggen ze tegen mijn zusje ook, en dat lukt ook niet. Hoe ga jij hier overheen komen?
1: Het is heel lastig. We zijn wel bezig in de toekomst. Maar ja, je weet het niet. Je moet er sowieso
0: van uitgaan. Heb je al wat?
1: Ja, we hebben wel wat.
0: Noem eens wat. Waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over een locatie waar je iets in kan geven. Een feestje. En je kan er alles in doen.
0: Hom.
1: Ja, het is wel het is een specifiek onderwerp. Je kan er echt alles in doen.
0: Ja, maar,
1: feestje
0: maar,
1: geven,
0: dat kan mijn zusje ook. Maar ik wil even wat specifieke dingen.
1: Je zusje kan ook in...
0: Heb je de nummer?
1: Ja, 06.
0: Ja, nou, kijk eens even naar de foto.
1: Oh.
0: Maar geef eens even iets specifiek. Geef eens even een scoop. Je nodig weer namelijk weer eens uit.
1: Ja, kom maar lekker binnen. En dan, kom maar lekker binnen.
2: Maar wel weer iets feestelijks.
1: Het is zeker feest, feest. Ja.
2: Nou, een zanger heeft maar één grote hit nodig bij een doorbraak. Hè? En dat overkwam Yves Berends ook.
1: Ja.
2: En dan moet je verder. Ben je bijvoorbeeld met Yves Berends in gesprek over hoe hij dat is gaan
0: duo
2: doen?
1: Ja, niet met Yves, maar wel met een... die zie ik niet heel veel. Maar ik heb wel best wel wat contact met andere jongens. En ook zelf met Marco Schuitmaker, met Django Wagner, met Mart Hoogkamer. Die zeggen ook van, Jus, je moet er sowieso van uitgaan dat je geen hit meer scoort. Maar dit is je hit. Dit is jouw hit. En die gaat 10 jaar
2: tot het
1: mee.
2: Einde je bent nu 22. Ja. Over 60 jaar sta je daar op je 82e.
1: Ik zou je dit zeggen. Rustige versie hoop ik dan.
0: Maar luister, Justin, ik heb een tip voor jou. Want we hadden hier iemand van naam, een tijdje geleden.

0: zo'n grote naam, maar die hebben we ook geholpen. Gerard Joling. Ja. En die is onze vaste huisvriendin. En die maakt plaatjes natuurlijk ook. En die mag je hier bij ons promoten, omdat we gewoon een schat van een man vinden. Ik heb hem toen, vorig jaar zomer, geadviseerd. Als tip eventjes, niet dat ik er verstand van heb. Maar neem dat oude nummer Mexico van een zangeres zonder naam. Ach ja, dat is oud, dat willen we allemaal niet. En uiteindelijk heeft hij het toch gedaan.
1: Ja.
0: 3 miljoen streams zo'n beetje had hij op één dag, meen ik. En is toch een hit geworden ook. Die tip heb ik voor jou ook.
1: Oké.
0: Ja, dus ik heb een oud nummer heb ik voor jou uitgezocht, wat een grote hit is geweest. Wat mensen van jou leeft, want je broer zit hier ook. Je tweeling zit er niet, hè?
2: Nee. Hij is iets ouder dan ik.
0: Oh, is dit een brother van another mother?
2: Of nee, wel dezelfde moeder.
0: Oh, dezelfde moeder. Andere vader.
2: Nee, niet.
0: Oh, die arme man.
3: Nee.
0: Dus ik heb hier zo'n dingetje. Je kent het niet, maar misschien dat je er gelijk een hitje in hoort. Let goed op.
4: Waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Ik vraag me af, waar is die feestneus gebleven?
0: Nou, ik weet het niet.
2: Het is wel een hit van Roeren, ja.
0: Het is natuurlijk Roeren, ja. Dat is van volgens mij Toon Hermans geweest.
3: Nou.
0: Wim Kan.
3: Ik weet ook niet, daar zijn ook veel versies van.
0: Ja, maar dat zou ik nu doen, want dan krijg je namelijk een hele grote groep luisteraars in de leeftijd van iedereen en mij.
3: Ja, maar dat wil die niet.
0: Ja, maar dat gaat niet wat hem wil, wat hij wil. Het gaat om wat ik wil.
2: Kaching.
0: We hadden het even door elkaar heen. Maar Gerard had er dus groot succes met Mexico, dus je kunt je neus er wel voor optrekken.
1: Ja.
0: Maar ik zou dat wel even overwegen.
2: We kunnen het overwegen.
0: Weet je niet?
2: En dan ga ik alle credits gaan naar Eddie.
3: Maar nou, voorlopig sta jij dit te zingen op alle grote festivals, cheerio. Ja, en wat zing je dan nog meer? Zing je dan covers ook nog? Of,
2: Nou ja, ik heb een best wel een hele speellijst verder. Nou, tegenwoordig. Maar ik had al wel heel veel liedjes hiervoor ook.
0: Maar waren geen hit, hè?
2: Nee, waren geen hit.
3: Maar nu vindt iedereen ze geweldig.
2: Ze vinden ze geweldig. Ja, oké, lekker doen.
0: Dat is ook zo. Maar je moet wel nieuw materiaal komen. Dat mag ook oud-nieuw zijn, zoals ik je net
2: gezegd heb. Nou, zeker, ja.
0: Hé, je zei het al. Je hebt nu je eigen woning waar je met je meisje. Hoe heet je meisje eigenlijk?
2: Britney. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe lang ken je er?
2: Een jaartje zoiets.
0: Waar heb je er ontmoet?
2: Ja, dat is heel lang geleden. Oh. En dat was ergens op het terrasje in Amsterdam.
0: Oké. Okay. En toen zag je haar. Er zaten ook wel meer meisjes. Wat maakte haar nou zo speciaal?
2: Ja, alles.
0: Nee, dat is beter makkelijk. Er was wel één ding dat je zegt, zo zeg. Nou ja, als die val staat, ze zo weer.
2: De ogen.
0: Nee, maar je begint nu te knipogen.
3: Zijn het je ogen?
2: Zijn het je ogen?
0: Maar waarom zit je naar mij te knipogen? Je hebt toch al iemand? Ja.
2: Nee, jongens, het was gewoon een leuke avond toen. En toen het oog verloren. En eigenlijk, ik was in Spanje op vakantie eigenlijk.
0: Ja, begrijp
2: ik. Met al mijn vrienden. En ik zat ze daar. Ik dacht, ik ben hier alleen naar huis gevlogen.
3: Maar wat nou zo leuk is, want toen was je nog niet doorgebroken.
2: Nee, zeker niet. Nee.
3: Dus zij is al bij je voordat je doorbrak.
2: Ja, gelukkig
3: dus dat
2: wel.
3: Is echte liefde.
2: Ja,
3: ja het is bij Yves misgegaan.
0: Dat is wel
3: mee, ja. Maar jij moet het vasthouden.
2: Gaan we zeker
3: koester
2: doen.
3: Dit.
0: Ja, ja, zeker, dat moet je wel doen. En stel je voor dat ze nu luistert, hè?
2: Ja.
0: En ik aan haar de vraag gesteld zou hebben van, nou, oké, ik hou van Justin, ben gek op mijn vriend, we wonen samen. Maar toch, als ik de kans zou krijgen, zou ik één dingetje aan hem willen veranderen, karaktermatig. Wat denk je dat zij daarop zou antwoorden?
2: Dat is een hele goeie.
0: Vind je?
2: Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig.
0: Nee, maar ik denk eens even na, joh.
2: Dat ik meer de rotzooi opruim thuis.
0: Dat is één. En als ik de vraag aan jou stel, wat zou je bij haar willen veranderen? Aan Britney?
2: Nog meer koken.
0: Ik ga wat eten. Nou, ik zou ze maar altijd overslaan als ik jou was. Dat kan best, hoor. Dat is helemaal niet erg. Maar je moet wel een beetje opletten. Je wil ook graag.
2: Ze moet gewoon lekker kunnen koken, laat ik zo zeggen. Okay. En dat kan ze gelukkig goed.
0: Ja,
2: maar ik ben niet veel thuis, dus ja.
0: Ga je ook snacken als je
2: snacken. Het is nou vrijdagmiddag en je hebt hier een hele bitterbalplank. Ik heb er al 4 op.
0: Ja.
2: Ik rol zo meteen lekker naar huis.
0: Maar dat is echt goed geregeld bij de NPO. Dat moet je ook zeggen, daarom zit ik er ook met plezier. We hebben altijd hapjes, drankjes en cocaïne. Dus nee. Ik maak grapjes, we hebben geen hapjes.
3: Maar jij gaat zo meteen, waar ga je zo meteen naartoe?
2: Ik ga zo meteen even lekker naar huis toe. Even 2 uurtjes op de bank liggen en dan heb ik vanavond 2 optredens.
0: Zo. Wat kost een optreden? Ja, dan kun je hem lachen.
2: Ja, een optreden is kost voor Justin de Wild 1 keer 30 minuten 39,95.
0: Wow. Ik zou er €40 van maken als ik jou was.
2: Ja, zullen we dat doen?
0: Ja. Zullen we dat €4.000 inmiddels al?
2: Ja.
0: Goed zeg voor je. 8 roodjes op een avond. Je moet een hele week voor werken hier.
2: Nou, jongens, er stonden nog heel veel boekingen zelfs voor afgelopen jaar.
0: Ja,
2: we zijn begonnen afgelopen jaar op 1495, dus €1500. Ja, dan krijg je steeds maar drukken. En die agenda zit er gewoon bomvol.
0: Ja.
2: En we doen eigenlijk, denk ik, nog 60% van de oude garage.
0: Ja, ja. Ja, afgesproken. Een deal is een deal.
2: Ja, dat zeker. Zeker,
0: ook gedaan.
2: Ja, zeker.
0: Nee. Afspraak is afspraak.
3: Ja, dan komt er iets leuks bij. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik ook dus een leuke. Dus ken je het Cocktail Trio?
0: Ja.
3: Dat, misschien dat,
0: wie Eddie heeft de sleutel van de jukebox?
3: Ja, die op of op een kangeroe-eiland.
0: Nee, dat kent niemand.
3: Jawel.
0: Nee, maar het Cocktail Trio... Dat was heel erg leuk.
2: Ja.
0: Nee, dat is weer, want dat zijn de kinderen voor kinderen wat jij nu inzet. Op een onbewoond...
2: Oh, ja, dat is het. Ja, dat ja, is nee, heel
0: nee,
2: wat
0: nee,
2: anders.
0: Nee, het Cocktail Trio, dat is uit onze tijd, dus een beetje. Ja. Het waren drie mannen. Daarom is het ook een trio, vanzelfsprekend. En die hadden één hele grote hit. De sleutel van de jukebox. Die had iemand... Weet je van de jukebox in?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. En als je daar de sleutel van kwijt bent... Ja,
3: dan blijft die staan.
0: Ja, ik praat het een beetje vol, zodat Stefan de gelegenheid krijgt om dat plantje op te zoeken. Maar die is volgens mij helemaal in de kelder verdwenen. Maar goed, ik denk niet dat het erin zit vandaag.
3: Nee, het is ook echt heel oud.
0: Heel oud.
3: Maar luister daar eens naar, want het is
0: ga
3: wel
0: heel leuk. Ja, moet je wel doen.
3: Ja.
0: Want je zit te knipogen de hele tijd.
2: Ja, het moet. We moeten gewoon die volgende plaat hebben. En dan we gewoon weer terug mogen komen.
0: Nee, maar
2: en anders
0: daarom...
2: zit het er niet in, denk ik.
0: Dus pak dan een hit. Ik bedoel, pak dan een hit van iemand anders. Van 20, 30, 40 zijn die rechten verlopen.
2: Kost het
0: dus wel. Nou, dat is al een... Oh, we hebben hem gevonden, hoor. Dat is natuurlijk al een rip-off. Even kijken, hoor. Daar komt hij aan.
4: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: Nou, is dat nou wat
1: ja,
0: of niet?
1: Ik vind het geweldig. Wat een leuk melodietje. Ja. Misschien kunnen we het wel gebruiken.
0: Sterker nog, ik ga nu een beetje een extra reclame voor maken. Wij hebben hier bij Radio 2 ook een AI-nummertje geschreven over getrouwd. Okay. En dat is, die ga ik misschien wel even helemaal draaien, duurt maar anderhalve minuut. Maar dan gaan we even zitten en dan zeggen we van, als je dat gaat opnemen, is een origineel nummer. Okay. De tekst heb ik toevallig zelf geschreven. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik gun het jou dan in ieder geval. Maar daar zou je eens over nakomen. Dus ja, die staat nu hier. Ik zal hem even laten horen om te kijken wat jij vindt.
2: Heel goed.

0: wil niet veel zeggen.
1: Ik vind het wel een hele goede plaat, maar ik ben nog niet getrouwd.
0: Ja. Nou goed, dan gaat je naar Jeroen voor de Boom.
2: Net iets voor.
1: Ja, ik denk nog wel.
0: Ja, daarom. Kom maar over 10 of 10 nog een keer terug. Wie hier dan zit, weet ik niet, maar ik in ieder geval niet. Hoe dan ook, ik vond het een eer om je te hebben.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het super om hier te mogen te komen. Ja,
0: wij keken er echt naar uit. Gezellig dat je met je broer bent gekomen. Jammer dat je de helft van onze bruine schotel opgegeten hebt. Maar dat gun ik niet. Justin de Wild was in de auto. Dankjewel.

0: and the Army of Lovers. Ja, dat tijdens de Pride Week. En morgen al die pootjes op bootjes. Vind ik zelf altijd leuk. De Canal Parade. Ja, Irene is hier met het...
1: Nou, het is nog steeds lekker zonnig buiten. Het koelt wel af vanavond en vannacht tot een graad of 13. Morgen is het droog, veel zon. En op de Pride ook is het 22 tot 26 graden.
0: We gaan het doen. Daar zit hier Irene voor ons klaar. Baartmans, hoe is het met je inmiddels?
2: Ja, nog steeds prima. Even bijkomen naar mijn vorige bulletin natuurlijk.
0: Maar, ja. Het is dat Den Haag ver weg was. Anders had ik je wel even mond op mond warmen kunnen geven eventueel.
2: Ja, precies. Ik wou net zeggen, we gaan het serieus aanpakken. Maar dat is bij deze mislukt.
0: Ja, daar heb ik het toch over. Nee, maar ik weet dat je een lieve vriend hebt.
2: Ja, zeker.
0: Dus,
2: zeker.
0: Dat, hoe heet hij ook weer?
2: Jelle.
0: Jelle?
2: Ja.
0: Oh, nou.
2: Ja.
0: Dus, ik weet niet of Jesse dat weet. Zijn vriend het ook? Ja, dat zal een andere zijn, denk ik.
2: Oh, ja. Anders weet hij het goed te verbergen.
0: Ja, zeker. Ja, maar dat is in de homo-wereld allemaal heel makkelijk, hè?
2: Ja, nou ja. Oké. We zijn voorbij het drukste moment van de avondspits.
0: Oh,
2: maar slecht nieuws, Eddy, voor jouw terugreis.
0: Ja? Ga je stoppen?
2: Het is erg druk op de ring van Amsterdam. Ja. Een ongeluk veroorzaakt 15 minuten vertraging op de A10. Ring Noord richting Amersfoort.
0: Oh, maar daar kom ik helemaal niet, schat.
2: Oké, nou dat is mooi. Minder mooi voor het ongeluk, want bij de Zeeburgertunnel zijn twee rijstroken dicht. En op de Ring Zuid is ook nog een ongeluk gebeurd, bij afrit Watergraafsmeer. De weg is daarom dicht, maar je kan omrijden via Amstelveen over de A9. De A28 dan tot slot is ook dicht richting Zwolle, tussen Harderwijk en afrit Epe, door een vrachtwagen die mest heeft gelekt. De weg wordt op dit moment schoongemaakt en het verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Goed zo. Vind je het een beetje leuk hoe wij met je omgaan?
2: Nou, het is altijd gezellig en lachen.
0: Oké, nou, omdat hier iemand zit die heeft, leeft in een veronderstelling dat je het allemaal niet zo leuk vindt, maar ik ben blij te horen dat je het wel leuk vindt, schat.
2: Nee, zeker. We hebben hier een vertrouwenspersoon, dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, zo ver ben je nog niet gegaan.
1: Nou.
0: Maar ik hou je in de gaten, hoor.
1: Ik zeg genoeg gelachen.
0: Wou dat zeggen. Fijn weekend, jongen. Tot
2: fijn weekend
0: keer.
2: Allemaal.
0: Hoi. Vertrouwenspersoon gesproken. Juri Soeminski is hier met het nieuws van 6:06.
3: Hey Eddy, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Het Hoogheemraadschap van Delfland komt in actie tegen de droogte en het watertekort. Daarom zetten ze vanaf woensdag de sluizen dicht in onder meer Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. En er komt een verbod op het halen van water uit sloten, beken en kanalen. Boeren, gemeentes, sportverenigingen en inwoners mogen dan geen slootwater gebruiken om bijvoorbeeld hun tuin of sportveld te besproeien. Schiedammers zijn diep geraakt door de zoveelste diefstal van de regenboogvlag bij het stadskantoor. Bij Omroep 2 vertellen mensen dat ze het ontzettend vervelend vinden.
4: Ik snap het niet en ik vind het ook echt een beetje krankzinnig als je zoiets doet.
5: En dat die tolerantie eigenlijk weer compleet voetzie gaat.
3: Ja.
5: Voor mensen die net even afwijken van het wat men dan tussen aanhalingstekens normaal noemt.
3: Eerder deze week werd de regenboogvlag voor de vierde keer gestolen. De gemeente Schiedam heeft aangifte gedaan en inmiddels hebben ze weer een nieuwe vlag opgehangen.
0: Goed zo.
3: In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid. Het waait daar erg hard. Meerdere woonwijken en een camping zijn ontruimd. En een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de gevangenis in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde as van doden en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een dode wilden doneren. Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten.
0: Ja, maar dat kan,
6: toch niet?
0: Dat kan toch ook niet?
3: Nee, dat kan niet.
0: Dat zijn momenten van treurnis. Mm-hmm. Heel aparte wereld om in te werken trouwens. Hè? De begrafenis, die afvriendje van mij werkte ook. En die niet meer met het laten zikken van de kast en zijn van de kist en zo. Maar wel voor het afleggen. Het afleggen van mensen, die moeten netjes gewassen worden natuurlijk. Alvorens ze natuurlijk opgebaard liggen. Ja. Natuurlijk moet er allemaal netjes uitzien, mensen. Ja. Dus dat doet hij dan s'avonds als extra beuntje. Hij is gewoon melkboer. Maar dit doet hij s'avonds erbij. Dus hij is lekker bezig met het wassen van meneer de boer. Die lag daar in die kist. En dat moet natuurlijk allemaal goed gebeuren. Mm-hmm. Dus even het gezicht even doen, het nekje mee, bloesje even open en even uit ook. En het borstje en het broekje naar beneden. En nou zeg, er komt een fluit uit die broek. Dat wil je niet. Dat heb je nog nooit gezien. Hij keek en hij dacht... Mensen, kinderen, enorme fluit uit die broek van meneer de Boer.
3: Mm-hmm.
0: Dus hij dacht, nou, dat is zo groot, dat heb ik nog nooit gezien. Dat ik ga naar huis aan mijn vriendin, laat ik dit even zien. Want dit is zo bijzonder. Dus wat doet hij? Hij snijdt die enorme fluit van meneer de Boer af.
1: Nou.
0: Doet hem in zijn tas, gaat naar huis. Komt binnen, zit zijn vrouw daar aan de eetkamertafel. Zegt, schat, moet je nou eens kijken. Dus hij doet die tas open waar die fluit van meneer de Boer in zit. Dat enorme ding. Zijn vrouw klikt erin en ze zegt, oh, is meneer de Boer dood? Oh. Maar goed, dat zijn van die kleine dingetjes. Ja, het is...
6: Ach, maar dat komt.
0: Ja, het is
6: niet.
0: Absurd. Nee, dat komt.

NPO Radio 2. Keur in de middag. Eddie Keur.

0: Wat een leuke man. Teddy Swims is dit. En Teddy Swims. Ik wil de luisteraar op het apparaat.
1: De NPO Radio 2 Vakantie App Service.
0: Ja. De vakantie-app-service, mensen, want het is natuurlijk de week van de Pride, om te beginnen. En dat vinden wij, staan we natuurlijk volledig achter, ja. Bedoel ik. Omdat ik gay ben en Irene vanuit haar lesbienne-tijd van vroeger.
2: Tuurlijk. Nee, dus... we hebben het week gehad over vakantieplaatjes. Ja. Frankrijk, Spanje, Duitsland. Maar ja, heel Europa is nu naar Amsterdam gekomen voor de Pride, voor de World Pride. En daarom dachten we, nou, laten we gewoon een leuke Pride-plaat vragen aan de mensen.
0: Wil je een paar voorbeeldjes horen?
2: Dat is een moeilijke zin, Pride-plaat. Een Pride-plaat.
0: Dit is

0: wat lekker is het toch allemaal weer.
1: Of toch iets van Madonna.
0: Dat kan ook, ja. Want die gaat natuurlijk een zaterdagavond gaat zij playbacken, jongens.
1: Ergens dus s'nachts gaat zij playbacken in de AFAS, heb ik begrepen. Ja. En de grote vraag is, gaat zij ook in het wild verschijnen op het op een bootje tijdens de Kennel Parade?
0: Alle kaartjes overigens, die waren in een uur uitverkocht.
1: Nou, die waren nog niet uit. Ja, dat was
0: onvoorstelbaar hoe snel dat gaat.
1: Nou, dat ging echt veel sneller nog.
0: Meen je, hè? Word je bijgehouden, ja?
1: Jazeker, ja. Iedereen, niemand komt er meer tussen. Daarom zou het zo leuk zijn om voor meer mensen dat ze dan ineens ergens op een boot staat. Ja, dat zou ik enig vinden.
0: Ik denk niet dat ze dat doet.
1: Waarom niet?
0: Nou, omdat zij waarschijnlijk... Ja, er zijn mensen, ook in Nederland, die bekend zijn. En denken, nou, ik ga daar niet naartoe, dus moet ik steeds handtekeningen zetten. Ja. Daar word ik een beetje gek van.
1: Maar een eigen boot, weet je wel, zo'n beetje zo'n spannend speedbootje ertussendoor. En ineens komt zij daar naar boven zwaaiend. En dan even leuke Madonna-muziek, ja.
0: Down to business, mensen. Pak je telefoon en laat het weten via de NPO-luister-app. Welke typische gay-plaat, maar die moet uit liefde opgebouwd zijn, heeft voor jou die betekenis waarin je zegt, ja, mijn dochter of mijn zoon of ik of mijn zwager of mijn schoonmoeder zijn allemaal gay of geweest, weet ik wel wat. Laat het ons even weten.
1: De hele familie.
0: Maakt niet uit. Dus pak je telefoon als je een handvrij hebt en laat ons weten. En misschien zit je wel in de auto, thuis. Of misschien zit je wel in de trein, dat kan natuurlijk ook. Dat de laatste dag dat je dat goedkope abonnement kan nemen. En anders moet je weer de hoofdprijs betalen. Goed, NPO Radio 2 nu met grote hits. Doobie Brothers zijn hier. En de Long Train Running. Hey!

0: NPO Radio 2. Vakantie-app-service.
1: Ja, maar zo is het ook, mensen. Het is de Pride. Lekker zaterdag het centrum van Amsterdam in. Ze alle lekker naar de bootjes kijken. Het zijn er, geloof ik, 80 inmiddels. Mooi aangekleed, mooie mensen erop. Ja,
2: dat is ook op televisie. Vind ik wel lekker. Ga ik zitten, ga ik lekker kijken.
1: Nou, daar wil ik wel even iets over zeggen. Dat ze dan weer gekozen ook weer hebben om dat te laten presenteren door gays. Ik snap waar dat vandaan komt, maar pak nou een paar leuke hetero-kerels die dat presenteren. Als wordt het zo'n feestje van homo's alleen. Weet je,
2: nou, dan had ik... Volgens mij, ik hoop dat ze daar wat diversiteit in doen.
1: Ja,
2: in de gasten die ze daarnaast. In de gasten die ze daarnaast zetten.
1: Nou, heb je het wel gezien?
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is waar, daarom. Diana, bijzonder goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Hallo, Abby.
1: Hallo. Heb je iets met, heb je iets met de Pride, Diana?
3: Nou, in zoverre dat ik gewoon hoop dat iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn.
1: Zo daar gaat het om. Dat is precies de kern. Ja. Nou, daar hebben we dus de juiste Diana aan de lijn. We hadden ook een ander kunnen bellen, maar we hebben besloten van jou te bellen. Hey, ben je fan van Radio 2?
3: Zeker, al heel lang.
1: Goed zo. Ja. En is er nog een programma dat er uitspringt dat je zegt, oh, dat vind ik zo leuk?
3: Ja, jij natuurlijk, hè.
1: Ah, schatje toch.
2: Vissen naar complimenten.
1: Dankjewel, Diana.
3: Ja, sorry voor alle anderen, maar op jou stem ik altijd af.
1: Nou, dat is heel mooi om te horen. Dan gaan we ook met liefde in plaats van...
2: Hoeveel betaal je haar?
1: Nou, tot nu toe nog niks.
2: Oh, oké.
1: Okay. Nee hoor, laat hem maar lachen hoor, Diana.
3: Ja.
1: Ja, je bent gek van Wham, hè? Waarom?
3: Ja, weet je, ik ben opgegroeid in de jaren 80. En ik stond met mijn disco sokjes te dansen op zondagmiddag. En nog geen idee dat George Michael... gay was.
1: Nee.
3: Maar,
1: hij zelf ook niet hoor, in die tijd.
3: Het maakt mij niet uit.
2: Wel.
1: Ja. We gaan hem met liefde voor je draaien. Dankjewel voor deze suggestie, want wij vinden hem ook heel leuk. Hij maakt er een prachtig weekend van, Diane.
3: Dankjewel. Jojo,
1: groetjes.
3: Doei
1: doei. Hoi.
2: Wil je een lekker cocktailtje?
1: Nou, dat klinkt wel lekker. Ga je even lekker schudden met die dingen?
2: Ja, even een beetje zonnebrand op je rug.
1: Oh, lekker schat. Ja. Dat zou ik
2: even
1: zo fijn vinden.
2: Draai even om, de smeerkje even in. Oké, dat gaan we hoor.
1: Lekker. Kijk maar even de beelden.
2: Zo.
1: Oh, lekker zo. Zullen
2: we zwemmen?
1: Misschien kun je ook gelijk even meteen nog even door. Ja, dat vind ik ook wel leuk.

0: Rihanna. Mensen, nou, daar hebben we zin in. Hè? Lekker een tropisch drankje, is er allemaal klaar voor. Dit weekend kunnen we nog rustig aandoen. Een aanstaande maandag, mensen, begint hij hier op de grootste zender van Nederland. Daniël Lippert aan zijn versie van onze nieuwe ochtendshow. Samen natuurlijk. Met, hoe heet
1: je ook
0: weer? Roelof. Ja. Met z'n tweetjes zijn zij er al heel erg vroeg bij. Deze twee mannen van niveau. We zijn er super trots op. Dus schakel in vanaf aanstaande maandag 6 uur. Dan zijn ze erbij. En we hebben nog even een klein liedje voor ze gemaakt. Ja.

0: En nu is het tijd voor...
1: Het is tijd voor Van Inkel met Inkel de Kinkel.
0: Jongens, dan.
1: Je rondje zit klaar, dus start die kutviolen maar.
0: Mensen, lekker luisteren naar Rolof en naar Daniel. Vanaf aanstaande maandag de nieuwe kakeltje ochtendshow van NPO Radio 2.
2: Volgende week is Keur er weer.
0: Ja, zo gaan wij om met collega's hier bij Radio 2. En over leuke collega's gesproken. Ja, als ik door het glas kijk, ik zie meteen mijn grote voorbeeld. Ja hoor, daar zit hij, Jeroen van Enkel.
3: Hey!
0: Geflankeerd natuurlijk door Jesse Sprekkelman. Ook niet de eerste beste.
3: Ja hoor, zeker.
0: Ja, het cocktailtrio van NPO Radio 2.
4: Ja, dankjewel. Zeg, wij hebben straks weer een Idi-top 10 natuurlijk. Met daar vet, er staat van alles in. Het eentje komt er niet in. Oh. En dat is de Koekoesnest Bar.
0: Oh.
4: Ken jij die toevallig?
0: Nee, ken ik niet.
4: Okay.
0: Ik heb het wel gehoord.
4: Ja, iemand wilde die erin zetten, maar we hebben geen idee waar het over gaat.
0: Dus je moet jezelf ook kunnen verkopen.
3: Ja, dus, kunnen we wel even heen, Eddie, naar het
0: Nee, dankjewel voor de uitnodiging. Kijk nog even verder.
4: Maar dat was het wel zo'n
0: beetje. Chabot zit er wel in, hè?
4: Wie?
0: Chabot.
4: Ja, Chabot, het zou zomaar kunnen.
0: Ja,

0: Graag gedaan.
1: Dankjewel, Irintje.
2: Graag gedaan.
1: Graag tot volgende week weer.
2: Zeker.
1: Dan zijn we er weer. Maak er een heel mooi Pride Weekend van.
3: Love. Doei.
4: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Ster. Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Even bollen, iedereen.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is 6:02. Prachtig mooi in Nederland. En NOS Journaal komt eraan met het allerlaatste nieuws. Joris Stubenitski, goedenavond.
2: Goedenavond Jeroen. De drie terrorismeverdachten die deze week bij een politieactie werden opgepakt zijn allemaal eerder al eens aangehouden in terreurzaken. Twee van hen zijn ook al veroordeeld. De zaak van de ander loopt nog. Collega Isa Huizing vertelt dat de drie geradicaliseerde moslims zouden zijn.
3: Wat we weten is dat ze dus mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. Ze blijven op dit moment sowieso nog 2 weken langer vast. Ze zitten allemaal in volledig beperking. Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. Niemand daarbuiten. Ja, die verdenking is fors. Het is afwachten of ze over 2 weken vrijkomen en of we dan meer te weten krijgen van wat ze nu van plan waren.
2: De drie zouden nog geen doelwit hebben uitgekozen voor een aanslag. Het dodental van de bestorming van de exclave Ceuta is opgelopen tot 57, zegt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die dat kleine stukje Spanje aan de Marokkaanse kust probeerden te bereiken, zouden er inmiddels 37.000 zijn teruggestuurd. De Europese Unie maakt zich grote zorgen. Brussel zegt dat mensen niet zomaar Europa mogen binnenkomen. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten gaan betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt of bepaalde jingles op de radio. Het heeft een Duitse rechter bepaald. De uitspraak is een overwinning voor artiesten. Hoe zij worden gecompenseerd, dat is nog niet bekend. En na 20 jaar is het chocolaatje weer gezien in Nederland. Niet het snoepje, maar een kleine vlinder. Aan het begin van deze eeuw werd hij al eens gespot in Zuid-Limburg en nu is hij in Gouda opgedoken. Een vrouw zag de vlinder tijdens het uitlaten van de hond, maakte een foto en zette die op een natuursite. Deze vlinderdeskundige kon zijn ogen bijna niet geloven.
4: Toen ik hem langs zag komen, toen dacht ik, verrek, dit is echt wat bijzonders. Ik ken dat chocolaatje wel als het buitenland. Kleine, ja, het lijkt bijna een soort bruin elfje. Maar nog niet zelf ooit in Nederland gevonden. Dus ja, ik viel wel een beetje van mijn stoel toen ik hem zag.
2: De kans dat je zelf een chocolaatje spot is dus klein, maar het helpt om in de zomer te zoeken langs sloten waar de plant groot hoefblad te vinden is. Het weer dan. Droog, geregeld zon. Vannacht is het helder bij 10 tot 16 graden. Morgen droog en zonnig bij 22 tot 26 graden.
1: En waar staan de files? Dat gaan we horen van Rijn Baartmans. Rijn, goedenavond.
5: Dag Jeroen. Nou, de files nemen af. Wel nog wat bijzonderheden. De A10 Ring Zuid richting Amersfoort is dicht na een ongeluk bij afrit Watergraafsmeer. Je kunt het beste omrijden via Amstelveen over de A9. Ook de A12 is nog tot 7 uur dicht richting Duitsland tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk na een ernstig ongeluk. Hier kun je het beste omrijden via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En dan nog de A12. Daar stond een lekkende mestwagen. Het asfalt wordt nu schoongemaakt, maar dit gaat nog tot 7 uur duren. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 15 minuten langer over.
6: Ster. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nou, dit weekend wordt de Pride volop gevierd in Amsterdam. Laten we daarom even voor al die bezoekers checken of er wel genoeg drank is ingeslagen. We gaan bellen met Gay Bar Café Het Mandje.
3: Café Het Mandje, goedenavond met Kees.
2: Kees, met Jeroen van Inkel spreek je. Goedenavond.
3: Hoi.
2: Hallo. Ik wilde even checken of jullie helemaal gereed zijn voor het komende weekend.
3: We zijn helemaal goed, ja.
2: Ja, alles in huis.
3: We zijn hier al volop feest. Er is een podium buiten met allemaal gezellige, leuke muziek. En DJ en weet ik wat allemaal.
2: Leuk, leuk. Ja. Wat een gezelligheid. Genoeg witte wijn in huis?
3: Ja, dat redden we wel allemaal.
2: Ja.
3: Je hoeft niet buiten komen brengen, nee.
2: Nee. En de poppers, lukt dat ook nog?
3: Wat zeg je?
2: De poppers.
3: Gaat allemaal goed. Ja.
2: Oké, dan ben ik helemaal gerust en wens je een ongelooflijk fijn weekend.
3: Dankjewel.
2: Tot zo.
3: Doeg, bedankt voor het bellen. Doei. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so
2: glad you could attend. Come inside, come inside. Oké, even deze lucht in je longen zuigen. Want het gaat weer beginnen. Even diep adem. Begin aan het hoofdstuk dat weekend heet. Laat de boel en...

Changes. En dit is het eerste verse van Change. Nou, misschien is dat wel de essentie van het komende weekend. Dat je niet wil veranderen. Dat je gewoon wil zijn wie je bent. En dat je dat gewoon kunt uiten en uitdragen. En overal met je mee naartoe nemen waar je wil. En gewoon zorgeloos daarvan kan genieten. I don't wanna change. Een beetje.

0: Jongens, 57% van het jaar is reeds voorbij. Je gelooft het niet, maar het vliegt voorbij. Dat is een of andere manier, heb ik het wel eens vaker met jou over, Jesse. Naarmate je ouder wordt, lijkt het wel alsof de tijd veel sneller voorbij gaat of zo.
1: Nou, en ik denk dat het een combinatie is van dat er natuurlijk heel veel in de wereld gebeurt, zowel op technologisch vlak als politiek, dat het allemaal maar voorbij vliegt. Want ik ben een stukje jonger en ik heb datzelfde gevoel.
0: Ah, hetzelfde gevoel.
1: Ik heb hetzelfde gevoel.
0: Nou, we weer, daar zit die Jesse Sprekelman. Dat is de warm. Vrijdag 31 juli, doe mee met de show. 0800-1122 of de NPO Luister app. En misschien ben je je koffers aan het inpakken voor de vakantie.
1: Je bent niet de enige, want dit weekend wordt het extreem druk op de wegen.
2: Durf jij je sensuele zelf te laten zien?
1: Dat voelt iemand zich af op de weg.
0: Even wachten. Eerst even kijken naar die wegen.
3: We gaan naar Italië toe, richting Venetië.
4: En we gaan naar de Vogese, naar de Gerardmer.
5: Spanje, nog best een eind.
6: Dat is nog een heel eind, maar eerst overnachten in Frankrijk.
1: Met name in Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland. Daar worden lange files verwacht. Morgen wordt waarschijnlijk de drukste verkeersdag van deze zomer. En de beste mindset, ja, dat is dan...
7: We nemen de tijd ervoor, wat of is dat is. En we sluiten gewoon aan. Geen probleem.
8: We hebben dat al jaren meegemaakt, hoor. Dus dat is geen nieuws voor ons.
0: Sommige mensen zijn eraan gewend en die gaan er gewoon in. Die geven zich helemaal over aan dit fenomeen. Ja, ik vind het knap als je dat kan. Ik wel zenuwachtig als een lange rij bij Schiphol staat.
1: Och man, ik heb al zenuwachtig als een lange rij voor de koffiemachine staat.
0: Het is maar net waar je grenzen hebt liggen, dames en heren. In die top 10 komt er weer aan. Als je nog ideetjes hebt, je mag het altijd aan ons doorgeven natuurlijk. 0800-112 is het telefoonnummer van deze grenzeloos gezellige stil.

0: Ja, zij kan het weten. Tina Turner. Gedurende haar leven heeft ze heel veel typische manbeesten tegengekomen. Van die mensplenende gasten. Soms met losse handjes, het geval van Ike. Uiteindelijk heeft ze gezegevierd en heeft ze nog een mooi leven gehad aan het meer van Genève aan het einde. 1831. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Juri?
1: De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor mensen met een bootje. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet, zegt de rechter in een zaak van stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat en verstoren ze de leefomgeving. En de veiligheidsmaatregelen voor de Pride in Amsterdam worden steeds zichtbaarder. Ook op de Dam zijn nu betonblokken neergelegd. Burgemeester Halsema had na de aanslag op de Pride in Berlijn al gezegd dat er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen zouden komen. Voor deze feestganger in Amsterdam komt het toch dichtbij.
2: I'm actually from Berlin, so I experienced what happened last week in Berlin. So coming here was a little bit worried still, because it's still in my, you know, my bones. So yeah.
1: Hij komt uit Berlijn en had de spanning nog steeds een beetje in zijn lijf zitten, zegt hij. Morgen om 12 uur begint de Canal Parade met 80 boten. Madonna komt ook en geeft morgen nacht een optreden in AFAS Live. Daar zijn geen kaartjes meer voor. Het weer droog met geregeld zon. Ook vannacht is het helder bij 10 tot 16 graden. Morgen droog, meer zon en dan 22 tot 26 graden.
0: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Wat gebeurt er nog op de wegen, Rijn?
3: Er staat nog file op de A28 richting Zwolle. Daar stond een lekkende mestwagen tussen Harderwijk en afrit Epe. Het asfalt wordt schoongemaakt, maar dit gaat nog tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. De A10 Ring Zuid richting Amersfoort is dicht na een ongeluk bij afrit Watergraafsmeer. Je kunt het beste omrijden via Amstelveen over de A9. En dan tot slot ook de A12. Die is nog tot 7 uur dicht vanavond richting Duitsland tussen Zevenaar en knooppunt Uitdijk na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77.
4: Morgen is

0: Vier de Liefde. Morgenmiddag vanaf 3 uur Pride Amsterdam op NPO Radio 2.
1: Wie of wat was het meest irritante afgelopen week? Onderweg.

0: Het is niet leuk.
1: Waardeloos.
2: Het is gewekkelijk.
1: Ja, voor mij hoeft het niet meer.
3: NPO Radio 2 Topzong.
4: Deze week is Choose in Texas van Ella Langley.

0: heel lang afgevraagd hoe DJ's bij de radiostations in Amerika, bij Texas, in Texas, hoe hun werk doen. Want ik heb het wel eens geprobeerd. Koptelefoon op mijn hoofd zetten met een cowboyhoed daar nog op. Dat is echt, dat is geen gezicht. Ja, je kan zo de zijkant een beetje omhoog rollen en dan. Maar dat is het niet hoor. Ja,
1: of onderlangs die koptelefoon, hè? Met de hoofdband dan zo vasthouden.
0: Dat je een beetje zo'n waterhoofd of waterbovenkant krijgt, achtig.
1: Nee, dat je hem zo doet. Zo. Kijk, zo.
0: Oh, met
1: wat zo vasthoudt. Heel interessant.
0: Ja, het steun wat normaal op je hoofd rust aan de onderkant.
1: Dat vrouwen bij die kin veel waarde hechten aan een kapsel
0: doen. Die doen dat ook natuurlijk, ja. Nou, het was wel een hele lekkere topsong van Ella Langley daar.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Eindelijk de IRI Top 10. Met op nummer 10 Fred uit B&B Vol Liefde. Omdat hij zich gedraagt als een enorme botterlul. Wat gebeurt? Hij gunt zijn date Monique niet de tijd om even te aarden. En omdat ze een beetje afwachtend is, moet ze na één dag alweer naar huis.
3: Maar ik ben hier net de tweede dag. Het was nog niet een hele goede energiebalans. En ik vind dat we dat echt moeten uitproberen.
4: Ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Wat een botte lul, ja.
1: Op nummer 9 vinden we vakantieirritatie van luisteraar Roy. Roy, jij zit op de camping. Wat vind je vervelend?
5: Wat dacht je van die klote kinderen die van het strand afkomen met zo'n schepje, die dan het stalen schepje over de grond van het afval pleuren? Ja, dat is echt, man.
1: Heel irritant.
0: En vol overtuigd, dankjewel voor je belletje. Roy, nummer 8, daar staat de vakantieirritaties van Jacco. Wanneer hij met het vliegtuig gaat, vindt hij het erg vervelend.
6: Dat degene die voor je zit om een stoel naar achteren klapt. En je zit al zo krapjes met je knieën. Dan heb je je knieën ongeveer in je nek hangen. Ja, dat is niet echt prettig.
0: Nee, dat kan ik echt. Heeft
1: op nummer 7 de natuurbranden en rookwolken in Viva La France. Dit is niet alleen vervelend voor de omwonenden en toeristen, ook wijnliefhebbers, die gaan hier nog flink last van krijgen. Wat er aan de hand is, de druivenranken, die hebben namelijk enorm te lijden. Wijnboeren maken zich grote zorgen en wij dus ook.
0: Ja, dat kan me daar levendig voorstellen dat dat grote paniek geeft.
1: Ja, straks hebben we allemaal slechte wijn over een half jaar.
0: Ja, precies. In Brazil. Een branderige nasmaak. Ja. Verbrand turf, die smaak.
1: Bij de whisky altijd wel weer lekker. Als
0: dat was wel weer lekker. Dan nummer 6. Mensen met een zogenaamd grappige voicemail. Ja, we probeerden luisteraar Adam te bellen omdat hij een IRI Top 10 notering had die hij aan ons door wilde geven. Maar nu staat hij er zelf in. Want zijn voicemail klinkt zo.
7: Hallo met Adam.
0: Hey Adam, Jeroen Frenkel, goedenavond.
7: En dit is mijn voicemail. Na de pieptoon kunt je een bericht achterlaten. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
1: Zo flauw.
0: Zo flauw.
1: Zo 2003 ook.
0: Het is echt, dit doe je gewoon niet meer in 2026. Dit is zo geweest. En daarom staat Adam zelf nu op nummer 6 in de IRI Top 10. Oh, heb ik er nog meer in staat. Joris,

0: kwam uit de tekenfilmserie Watership Down. Best wel een beetje een triest verhaal. Maar Roger Glover en guests, die waren er wel heel succesvol mee. En daar gaan we dan.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Deel 2 en dan op nummer 5 Carolina uit B&B Vol Liefde. Omdat ze nogal aan zelfoverschattingen leidt.
2: Binnen 15 minuten had hij denk ik al 6 keer gezegd wat een mooie ogen ik had. Dat voelt wel goed, maar het is niet zo dat ik dat niet gewend ben, laat ik zo zeggen. Ik vind het niet zo vreemd dat twee mannen onbestrijden. Dat heb ik in het verleden wel meer meegemaakt.
0: Oké, okay, Carolina, lekker bezig. Neem ik kwalijk, ja.
3: Ja, dankjewel. Op nummer 4, DJ's die de microfoon dicht laten. Nee hoor, nee. Zeker niet. Vliegtuigmaker Boeing staat er. Dat ze onzorgvuldig zijn. Honderden toestellen van het type 737 MAX moeten worden geïnspecteerd. Omdat de stoelen mogelijk verkeerd zijn geïnstalleerd. En dit is heel vervelend, want dit kan problemen veroorzaken tijdens een noodlanding.
0: Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Je wil sowieso nooit een noodlanding willen maken. Maar als het dan gebeurt, wel graag dat de stoelen vastzitten.
3: Ja, graag.
0: Heel fijn. Nummer 3, de gemeente Bergendal. Ze hebben een nieuwe brug geplaatst. Maar die is een heel wat stuk kleiner dan de vorige. Dat zorgt ervoor dat caravans massaal crashen.
4: We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie?
0: Ja, is dit wel een goede situatie? Ja.
3: Op nummer 2, te aanwezige hetero-vrouwen die de Amsterdam Pride overnemen. Ieder jaar zie je ze weer kortpittig kapsel gehuld in extravagante veraboa's. En met Litus Rosé achter de kiezen. Ze eisen de aandacht op. Even voor de goede orde, de Pride is en blijft een demonstratie. Het is geen carnaval of een toppersconcert.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, dankjewel. Goed dat je dat er even bij zet. Ja,
5: dit is de nummer 1 van de Eritoppe 10. De Eritoppe 10.
0: Jee, nummer 1 is voor de NS. Treinreizigers zijn het eerste halfjaar van 2026 vaker te laat gekomen. Blijkt uit de eigen cijfers. Reizigers die merken dat
6: merendeel van de treinen eigenlijk niet op tijd rijdt waarin ik zit. Ik rij al mijn hele leven lang met de trein. Maar eigenlijk merk ik dat ik nu steeds meer zeg maar incalculeer dat er waarschijnlijk wel vertraging zal zijn. Waardoor je dus eerder van huis weg moet. Nou ja, goed, minder flexibel bent.
0: Ja, het is niet de bedoeling. En dat ook terwijl de treinkaartjes wel duurder zijn geworden. Dus wat dat betreft worden we er ook niet vrolijk van. Nee, dat waren ze weer. En je bent het, vrienden. Laat je niet te veel zien. Anders kom je in de IRI Top 10. Ja! Vrijdagavond, goh ja.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: NPO Radio 2.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zit er bij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feest, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat die extra veiligheidsmaatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongens van worden verdacht.
3: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: Alle drie de verdachten zijn al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Al die pillen, ah, zoveel pillen. Moet ik dan de rode nemen of de blauwe?
2: You take the blue pill. Yeah. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
3: Rinkel de Kinkel.
1: Nou, zo, Ennis.

0: dan gewoon lekker even uit je dag gaan met die Stereo MC's.
1: Rinkel de Kinkel.
2: NPO Radio 2.
0: Radio 2. Oh, de zender waar aanstaande maandag de nieuwe ochtendshow begint met Tania Lippens en Roelof de Vries. NPO Radio 2. Aanstaande maandag gaat het dus gebeuren. En dan wordt natuurlijk een spannend moment in de geschiedenis van de radio. Je kan erbij zijn. Moet je wel vroeg je wekker zetten, maar maak het mee. En zorg dat je ze steunt, die jongens. 31 juli. 0800-1122 telefoonnummer. Of de NPO luisteraar het digitale doorgeefluik.
3: Het weekend wordt het perfect strandweer. Daar wil je natuurlijk met de bloedhitte van de afgelopen weken niet liggen. Maar dit weekend wordt het volgens Weerplaza aan de Nederlandse kust.
4: Aangenaam weer om lekker op uit te trekken. 23 of 24 graden. Flink wat zon. En ook maar weinig wind op zaterdag. Zondag valt de temperatuur dan wat hoger uit. Met gemiddeld een graad of 26.
0: In Rome is het een stuk warmer. Daar loopt de temperatuur al de hele week op richting de 40 graden. Holy shit. Maaltijdbezorgers hebben daar vandaag daar in Rome het werk neergelegd. Dit omdat ze moeten blijven doorwerken ondanks de extreme hitte.
5: Adesso perché questo mese molto difficile lavoro. Perché Francia come subito quando come caldo.
0: Oké, zelf simultaan vertaald. Deze man vertelt dat het vooral tijdens de lunch extreem warm is. Dat het bijna onmogelijk is om zijn werk uit te voeren. Wel zeggen sommige bezorgers, het is wel makkelijk. Want de pizza hoeft nog maar half klaar te zijn als we hem meenemen. En dan wordt hij onderweg wordt hij gaar.
3: Ja,
0: hij
3: dat is ideaal. Ja. Je bestelling komt niet koud aan. Dat is één ding wat zeker is. En het is het weekend van de Amsterdam Pride. Verzoekjes vinden we leuk om te draaien. Van harte welkom via 0800-1122. Jeroen, die heeft Tier aan de lijn. Want Tier, welke hit wil jij horen?
6: Years and Years Desire is wel dat je niet zo heel vaak hoort.
0: Kat in bak hier, gaan we in orde maken.
6: Yo, hey, geniet vanavond. Ik ga richting Pride en dan zien we wie ze wel schijnen.
0: Heffen, geniet ervan.
6: Yo, hey, later.
7: Even voelen.

Jongenswijzers, vandaag de dag lopen we natuurlijk erg aan de handje van Spotify. En, nummers met een opvallend intro vinden ze niet zo fijn. Het liefst moet de artiest meteen gaan zingen. Want dan krijg je dat, dat de meeste mensen doorluisteren. Maar er was een periode waar de intro's nog heel interessant en hoorde je bijvoorbeeld een man in de verte leiden. Iets in de sfeer van... Hi, hi. Fijn, Ecstasy doet het even zelf.

De verjaardag vandaag van Harry Potter, a.k.a. J.K. Rowling. Ze is 61 jaar geworden. Vandaag, ze verkocht 500 miljoen boeken... die bij elkaar ruim 8 miljard dollar hebben opgebracht. Best wel een stevige hoeveelheid. En ze is natuurlijk slachtoffer geworden van de cancelcultuur. De transhysterici die waren boos op haar en gilden om een boycott. Maar werd in 2023 werd ze verkocht 500 miljoen boeken... die bij elkaar ruim 8 miljard dollar hebben opgebracht. Best wel een stevige hoeveelheid. En ze is natuurlijk slachtoffer geworden van de cancelcultuur. De transhysterici die waren boos op haar en gilden om een boycott. Maar werd in 2023 met Hogwarts Legacy, het nieuwe onderdeel van de

0: Het boekbeeld van mensen boycotten, J.K. Rowling.
1: Ja, absoluut. Ja. Ze moesten wel echt aan geloven, hè?
0: Ja, ze was echt aan de beurt. Ik heb ook nog wel berichten gevraagd zien, dan moest ik gewoon lachen van... Ja, het is allemaal prima, maar ik zit hier gewoon op een kantoor te lachen... terwijl ik naar mijn bankrekening kijk. Dat vond ik wel, dat moest ik wel lachen.
1: Ja, maar dan zou je ook denken, waarom haal je jezelf allemaal op de hals? Je kan ook gewoon lekker je geld gaan tellen en fuck de buitenwereld. Ik ga het überhaupt niet roepen.
0: Ja.
1: Zou je ook kunnen denken.
0: Ja, ze wilden zich uitspreken, hè? Maar een beetje geëngageerd.
1: Ja, nou ja.
0: Zeg, het is wel bijzonder wat we hier aan het doen zijn op de vrijdagavond. Want hier gebeuren altijd bijzondere dingen. Ik wil even iets draaien van een artiest. Ik laat even een liedje horen van hem. Een track wat hij wel eens eerder heeft uitgebracht.
1: Ja, ja, ja, ja. Junior Jack heet de man.
0: Ja, die heb ik van de week in Tim's programma nog gedraaid toen ik aan het invallen was. En ik dacht, weet je, ik ga nog even een stukje dieper graven met de man. Dat is wel leuk, want hij heeft zoveel goede dingen gedaan, deze Junior Jack. Dit is The Beat Goes On.

The Beat Goes On. En dat was Mr. Junior Jack. 31 juli, dames en heren, jongens en meisjes. De laatste dag van deze maand. Geef niet aan zijn maandag. Nieuwe ochtendshow met Daniel Lippens en Roelof de Vries. En ja, even kijken wat we allemaal gaan doen. Een checklist. Ik ben net een piloot die in een cockpit zit. Even alle dingen afchecken. Ja, we gaan straks de mystery movie doen. Maak kans op een winkel-de-ginkel eyecatcher. Fragment van een film. Meteen bellen met 0800-1122. Zodra je het weet. Ah, Raccoon is hier. Woehoe!

0: Allerbelangrijkste van het komend weekend is natuurlijk wat voor weer krijgen wij. Nou, vanavond en vannacht opklaringen. Dat is in ieder geval de essentie van het betoog wat ik wil houden. En over de rest van het weekend kan ik natuurlijk wel wat vertellen. Morgen droog en zonnig, 22 tot 26 graden.
1: Ja, lekker.
0: Je moet natuurlijk wel van de warmte houden, anders heb je een klote tijd. Maar voor de rest wel hartstikke gezellig. Vrijdagavond, ik zit hier met Jesse Spikkerman. Wat zit je allemaal te lachen?
2: Nee, omdat het weerbericht op jouw scherm staat.
0: Ja, een beetje kort.
2: Een beetje kort. De nieuwslezer die wil dan denk ik naar huis.
0: Ik denk het, ja. Dus, ja. Gelukkig hadden we nog meer weer liggen.
2: Gelukkig
0: van
2: maar.
0: Van Jury nog. Dus, ja.
2: Het weer, opklaringen.
0: Het
2: staat er echt.
0: Ja. Ja. Heel fijn. Vrienden, we gaan even iets doen. We halen even Hollywood erbij. En we vragen jou om goed te luisteren naar een fragment uit een wereldberoemde film. We hebben wel goed gekeken naar het jaargetijde waar we in zitten. Ik kan je melden, dat heeft er geen reet mee te maken. Een fragment. En als je het weet, 0800-1122. Afgelopen week was het warm in Nederland. En dus hebben we gekozen een verkoelende film.
3: I made my family disappear.
4: Kevin, you're completely helpless.
5: No, Kevin, you're what the French call les incompétents.
6: Kevin, I'm going to feed you to my tarantula.
7: Kevin, you are such a disease.
8: There are 15 people in this house, and you're the only one who has to make trouble.
9: Look what you've been, you little jerk.
0: Ja, ja, ja, uit welke film kwam dit toch? Een legendarische film, 0800-1122. Het was een duidelijk fragment, denk ik. En ik heb iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie heb ik hier het genoegen?
10: Goedenavond, met Rick
0: Feyenoord. Rick, hallo.
10: Hoi,
0: hoi. Ja, wat kan ik voor je doen? Wat wil die zeggen?
10: Nou,
0: Het schiet niet meer weg.
10: Home Alone.
0: Jeetje, oh. Ja. Gefeliciteerd, inderdaad, dat was Home Alone. Was je het even vergeten, Rick?
10: Ja, ik zit goed even. Ik ben jou aan bellen en ik denk, wat was ook alweer?
0: Wat was ook alweer het antwoord? Ja, vind je dat niet een typische film voor het jaargetijde, Rick?
10: Nee, niet echt.
0: Hè. Niet echt, nee. Ik heb er ook maar een kerstbedje bij gestart. Om toch nog een beetje in de sfeer te komen.
10: Nou, doe maar niet.
0: Wat was het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen vanmorgen toen je wakker werd en nu?
10: Niks eigenlijk. Ik heb vrij.
0: Oh, je hebt vrij. Maar je hebt toch wel gegeten? Dat heb ik aangetrokken.
10: Nee, eigenlijk niet. Ik een beetje. Nee, toch niet. Alleen koffie gedronken en boodschappen gedaan en voor de rest nog niet.
0: Oh, boodschap en koffie. Ik zeg, perfect recept voor een dag. Dus je krijgt van ons ook nog een cadeautje. Dus hou je vast. Jij krijgt van ons de Rinkel, de King Cole.
10: Hi, Catcher.
0: Hij weet het gewoon, de Eye Catcher. Ik wens je een hele fijne dag verder.
10: Een fijne avond.
0: Dan nu. Even iets laten horen met Michael McDonald, die weer is.

dames en heren, dit is zeg maar het vocabulaire waarvan ik eigenlijk al heel blij zou zijn als mijn kleinzoon dat al zou bezitten. Die komt momenteel nog niet verder dan... Nou, dat vind ik al heel bijzonder, dat hij ja kan zeggen. Daarom, maar als hij de da-da-da kan doen, dan... Ja, dat is weer een gat in de lucht, begrijp je natuurlijk wel.

0: Cause I gotta have faith. Faith. Onsterfelijk geworden natuurlijk door zijn muziek die nog steeds op veel radiostations over de hele wereld, maar zeker Radio 2, veel voorbij komen. Je hoort de Faith, George Michael, je moet de Faith houden gewoon in dat het toch goed gaat komen. En dat er morgen inderdaad niks gaat gebeuren op de Pride. En dat het één heel groot feest wordt waar iedereen gewoon lekker van kan genieten. Zichzelf kan zijn zonder dreiging van buitenaf op wat voor manier dan ook. You gotta have faith. You gotta have faith. De Indonesische douane die heeft een piloot uit Maleisië opgepakt. En deze piloot die had gebruikelijk natuurlijk een iPad bij zich. Wat landkaarten, een pet. Maar vooral ook 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. En hij bestuurde vlak daarvoor een passagiersvliegtuig.
1: En dat terwijl hij ook nog eens zelf onder invloed was van meth, MDMA en cocaïne. Hij kan de doodstraffen daar krijgen of levenslang voor drugsmokkel. En dit nieuws, dat doet ons natuurlijk toch wel enigszins denken aan de film Flight met Denzel Washington. Oh, ken je misschien nog wel.
0: Ja, ja.
1: Het ging over een piloot die zwaar verslaafd was aan drank en drugs.
2: I choose to drink.
3: You do?
2: Yes, I do.
3: You choose it. Well, I don't see a whole lot of choice going on here.
2: I choose to drink and I blame myself. Ja. I'm happy to.
1: Het enige verschil tussen de film en het echte verhaal is dat Denzel Washington alleen zelf gebruikte en niks meesmokkelde.
0: Dat was dan wel. Maar je vraagt je soms toch wel een beetje af, hè? Dat waarom gebruik je die rotzooi?
4: Je voelt je later altijd op de rot.
0: Oké, nog één keer dan.

0: Toch nog even wijsheid uit de oude cafés van het mooie Amsterdam, waar dit liedje regelmatig klonk. Ja, ik ben even vergeten hoe ze heette, deze zangeres, maar ja, ze kwam uit Amsterdam. Dat was wel duidelijk.
1: Nou, niet Willeke Alberti, denk ik, hè?
0: Die was het niet? Nee. Daar kom ik nog wel even op terug. En er is nieuws over de zanger van Boy George. Hij trekt zich terug uit de Londense productie van Jesus Christ Superstar. Hij zou vanaf augustus, dus vanaf volgende maand, de rol van koning Herodes vertolken. Maar hij kreeg afgelopen week online kritiek op zijn met AI gemaakte pro-Israëlische nummer We Will Dance Again.
1: Deze onrust heeft hem dus doen besluiten om niet meer mee te doen aan de Musicon. Ja, omdat het de aandacht zou afleiden.
0: Oké.
1: Okay, maar het is een nummer een beetje in de sfeer van die aanslag natuurlijk op 7 oktober. Toen het allemaal begon, jaren geleden.
0: Ja, hij heeft heel duidelijk stelling genomen in
1: het
0: nummer.
1: En hij staat aan de Israëlische kant. Wat ik eigenlijk vooral opvallend vind, waarom maakt hij een AI-nummer?
0: Ja, hij kan toch zelf gewoon zingen en muziek maken. En op trommel slaan en een gitaar pakken.
1: Nou,
0: dat is onze meest opvallende conclusie bij dit nummer. Sam Fender, Olivia Dean zijn hier.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

grotere mooie functies die op een iPhone zitten. Dus als je een foto maakt met een iPhone, kun je altijd later nog even terugkijken via GPS wat de locatie was van de foto. En eigenlijk zouden ze dat ook moeten doen, want

0: ingedoken en ik zei, ja, kolk in een Amsterdamse café. Maar als ik haar GPS-locatie had gehad, dan wist ik dat ze niet uit Amsterdam kwam. Maar ze komt uit.
1: Uit Sleutelstad natuurlijk, uit Leiden.
0: Uit Leiden.
1: Ja, ja, ja. En ze heeft ook in 2020 nog de oeuvreprijs voor het Leidse levenslied gewonnen. Nou!
0: Natuurlijk.
1: En ze heet Wies Café. Ja, en ze had ook een café.
0: En dan ook nog een andere, nu we toch bezig zijn over deze ook maar even uit de kast gehad. En dan weet je meteen waar ze vandaan komt.

0: je altijd trouw.
1: Dan krijgen ze aan het einde van het jaar weer een afrekening. Dan kan ze weer op vakantie.
2: Ze leeft niet meer, dus dat lijkt me sterk. Maar...

handig als het erop staat waar een dame vandaan komt. Dit was American Woman en Lady Kravitz. Paul Rabbering, duikt zo meteen in de jaren 90. Met je helemaal rinkelde kikkel morgen om 9

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio
3: 2.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit de Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze alles eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers last van die maatregelen, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: En het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Jan. Ik weet zeker dat jij ook even blijft hangen. Want zometeen in de 90's, 2 uur lang... 1995.
6: Oh ja.
7: Ster.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Pulse 90's.

0: Adina Howard, je hoort een Freak Like Me. Het is NPO Radio 2 vrijdagavond. We gaan alleen maar naar 1995 platen luisteren.
1: De hitparade van...
0: Ja, week 30, ofwel 31 juli 1995. Weet je nog, die zomer van... Is het 31 jaar geleden? Sorry, ja, dat is echt lang geleden. Ik wil je niet oud laten voelen, maar ik vrees dat het echt zo is. Toch zijn heel veel nummers die je gaat horen vanavond toch heel erg van nu. Ik bedoel... Happy Hardcore is echt heel erg van nu, toch? Dat staat er namelijk ook in. Het was echt de tijd dat die Happy Hardcore helemaal losging, dat 1995. Maar het was ook een bijzonder jaar, want in dit jaar kwam voor het eerst een plaat uit van The Foo Fighters. Kurt Cobain had zichzelf van het leven beroofd in 1994. En drummer Dave Grohl besloot om door te gaan met andere leden een nieuwe band op te richten. En de eerste hit van This Is A Call staat in 1995, week 30. Op nummer
2: 38.

Monique en Suzanne Kleeman, die ooit met Prince nog veel hebben uitgesproken. Ze hadden solo, of nou ja, solo als duo, maar het is zo aan elkaar verbonden. Noem het solo. Als Lois Lane misschien wel de grootste hit met Tonight in the 90s. De zussen Monique en Suzanne Kleeman, die ooit met Prince nog veel hebben uitgesproken. Ze hadden solo, of nou ja, solo als duo, maar het is zo aan elkaar verbonden. Noem het solo. Als Lois Lane misschien wel de grootste hit met Tonight in the 90s.

0: Fonz. En die, nou ja, dat is natuurlijk een beroemde serie. Daar is een hele videoclip van gemaakt. Zat bij een waanzinnig leuk liedje uit de 90s. Namelijk bij Buddy Holly van Weezer.
1: 36. What's with

0: Had jij in 1995 de CD-ROM van Windows? Dan heb je die videoclip veel gezien. Hij zat er gratis bij. Buddy Holly, je hoorde Weezer.
1: 33.
0: Deze is leuk.

0: je als dit hoort, dan weet je weer dat je luistert naar een jaren 90 programma. Dit kan natuurlijk echt niet meer. Maar wel in de jaren 90 programma. Leuk toch? Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep With Me. We zitten vanavond in week 30 op 31 juli 1995. Ook een prachtige liveplaat van Dikhout.
1: 32.

0: Jan Dikhout, live, 's nachts in mijn dromen. Dit is NPO Radio 2 met 1995. En daar is hij, de eerste van misschien nog vele slechte platen. Nou, het is ook gewoon lachen. Ik moet zeggen, ik heb een mooie edit kunnen maken van een plaat die een grote hit was in 1995. En voor heel even echt wel geinig is om weer te horen. Ken jij nog Surplus met Dominique?
1: 31. 30.

0: wel een edit van gemaakt. Maar ik moet zeggen dat ik hem nog steeds lang vind duren. Maar dan weet je het weer even, toch? Surplus en Dominique, ik krijg al vragen. Ga je Paul Elstak wel helemaal draaien? Ja, natuurlijk ga ik die straks wel helemaal draaien. Maar eerst is het tijd voor een legendarisch producer. Een man met een veelbelovende carrière. Alleen, hij werd helaas niet oud. Hij overleed al op 25-jarige leeftijd. Terwijl hij net zijn eerste release had gedaan. Deze jongen leed aan een hartkwaal die hem fataal werd. Zijn naam, zijn artiestennaam is Wild Child. Legend of the Dark Black. Misschien zegt het je helemaal niks, maar die sample, zometeen, die hoor je nog steeds in vele houseplaats terugkomen. Back once again for the Renegade Master staat op nummer 30.
1: Back once again will the Renegade Master. D4 Damager, power to the people. Back once again will the Renegade Master. D4

0: van de ballad, Bryan Adams. Hij kan zelf wel meer, maar hij is ook de koning van de ballad. Met, ja, I Do It For You natuurlijk, voor Robin Hood. En dit is ook uit een film. Dit is voor Don Juan de Marco. Have You Ever Really Loved a Woman? Het is NPO Radio 2, we zitten in 1995. En dit is Fatboy Slim, maar dan onder een andere naam.
1: 27.

Bobby Brown, rapper, helemaal geen house-artiest, maar toch in dit jasje deden zijn platen het wel goed in Nederland. Misschien denk je nog wel eens aan Took and Play That Game. Dat was een K-Class remix van een oud nummer van Bobby Brown. En dat deed het waanzinnig goed. Toen dachten ze, laten we alles door die K-Class remixen. Zo kwam ook Humpin' Around 3 jaar na dato, eigenlijk uit 1992. Weer opnieuw in de hitparade terecht in 1995, want daar luister je naar. En het was een bijzonder jaar voor een man uit het zuiden van Nederland, Guus Meeuwis. Was nog helemaal niet doorgebroken. Maar zijn liedje, Het is een nacht, levensecht, veroverde heel Nederland in korte tijd. Maar we zitten in week 30 nu. Het was al binnengekomen in de hitparade, maar had nog niet op nummer 1 gestaan. Het zou nog heel even duren voordat deze plaat uiteindelijk Nederland ging regeren in de zomer van 1995. Zing jij hem ook mee? Een van de grootste Nederlandstalige klassiekers ooit kwam uit. Het is een nacht, leven zegt Guus Meeuwis.

Het is een nacht levend, zegt Guus Meeuwers, onderweg naar de nummer 1 positie. NPO Radio 2, het is vrijdagavond. En dit is een house klassieker van Tom Wilson. 22.

Nee, dat klopt. Dat vertragen en dat hij weer terugkomt. Dat is een van de eerste die dat zo groot aanpakte. Dat zeg ik, terwijl ik ook denk aan French Kiss van Lil Lewis. Die was al 10 jaar eerder. Goed, vergeet deze opmerking. Het was een leuke plaat. U2, uit die film Batman. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. De laatste dit uur.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. Afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat ook hij van niets wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the... No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jan, dankjewel. Zometeen gaan we verder met Pulse 90's. We zitten in 1995. Er komt heel veel moois aan, onder andere van Bon Jovi.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: Oh, zegt Ingrid, deze heb ik echt al in een eeuwigheid niet gehoord. En toch, woordelijk meeblaren, Bon Jovi, this ain't the love song.
1: De hitparade van...
0: Week 30, we zitten op 31 juli 1995. 31 jaar geleden stond de happy hardcore heel hoog in het vaandel. Ik ga straks bijvoorbeeld een Duitser draaien voor je, die heet June. En een Rotterdammer, Paul Elstak, die ga je allebei nog voorbij komen. Horen komen. Maar eerst is het vrijdagavond. Thank God it's Friday. Keep their heads ringing. This is Dr. Dre. 16.

Maar dat je geniet er doorheen. Ik heb de Nederlandstalige versie denk ik te vaak gehoord. Uit The Lion King natuurlijk. Hakuna Matata, Jimmy Cliff en Lebo M. Die zongen het, maar het is gemaakt door Elton John. Die maakte natuurlijk de hele soundtrack voor The Lion King. Daarvoor ook een plaat uit een film. Het was een hele succesvolle soundtrack. Wel 2 miljoen exemplaren van die soundtrack verkocht de film Friday. Daar maakte Dr. Dre Keep Your Head Ringing voor.

een van zijn allereerste en allerbeste tracks die je op elk feestje nog kan draaien. En je voelt hem al aankomen, toch deze? Alleen al als je die kick hoort en die hi-hats, dan weet je het. 14.

Soms kan een nummer zoveel indruk maken dat je nog precies weet waar je was toen je hem voor de eerste keer hoorde. Ik stond af te wassen met mijn zus Renate in de staakcaravan op camping Les Sablons in Frankrijk. Toen ik June hoorde en Hardcore Vibes en dacht, dit gaat mijn wereld veranderen. En dat deed het. Leuk dat we June draaien, want Jan Hilco zegt er nog over, een deel van de naam van June is de naam van mijn dochter uiteindelijk geworden. Haar naam is Luna June. Dat wou ik even kwijt. Bijzonder.

Ray en Anita, Nothing Like the Rain. We zitten in 1995. Het was het jaar dat dat grote biermerk, waar het ook de laatste tijd niet zo heel goed mee gaat, een grote campagne uitrolde. En deze plaat hoorde daarbij. Bert Hering zat ooit in de band Vandenberg. Maar dit legde hem ook geen windeieren. Een heerlijke hit voor Eiken.

Het is mijn jeugd, hè, dit is echt. Dus ik heb bij elke plaat een herinnering. En dit is Gemma. Gemma was mijn Engelse vakantievriendje. Daar heb ik heel hard om moeten huilen op de achterbank van de auto. En dan maar naar Missing luisteren van Todd Terry. Everything But The Girl was de band die het maakte. En hij maakte er een waanzinnige remix van. In 1995 was Happy Hardcore populairder dan ooit. Een absolute pionier in het genre was deze. DJ Paul Elstak. Hij staat met Love You More nu nog op nummer 5.

0: Meer een soundtrack dit, hè? Weet je nog welke? Je hebt er vast over nagedacht. Bad Boys was het, met onder andere Will Smith in de hoofdrol. De plaat werd gezongen door Diana King. Je hoorde Shy Guy, 1995, nummer 5. We gaan naar nummer 4. En daar stond de man die ongelooflijk snel kon praten. Scatman John, hij leeft niet meer, maar de hits hebben we nog wel.
1: Balls 90s. 4. Scatman's World.

bijzonder figuur die op zijn oude dag zoveel hits had. Scatman World hoorde je van Scatman John. Dit komt uit Duitsland, hoewel je dat zou niet verwachten. Ze heette La Bouche. 3.

La Bouche and Be My Lover uit Duitsland. En deze grote hit, die komt natuurlijk uit België. Want oh, wat waren zij groot. Niet alleen in België, maar in de 90's. Ook zeer zeker in Nederland. Zing je hem ook mee? Passie?

0: heerlijk dit, toch? Clouseau, je hoorde Passie. Erika, die heeft vele cd's van, hen gedraaid op haar tienerkamer. En de tekst, ja, die kan ze natuurlijk zo meezingen. Nog één plaat te gaan in deze week in 1995.
1: Eén.
0: Het waren de mensen achter de Party Animals die deze act, Technohead, verbouwden tot een grote hitmachine. Hun versie

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Nou, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: NPO Radio 2.
13: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
14: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
13: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
15: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
13: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Goedenavond allemaal. Zometeen is het tijd voor Alles kan op vrijdag. Want het is bijna het einde van je vrijdag. En het begin van het weekend. En dat gaan we vrolijk vieren. Onder andere met In Excess en Katy Perry. Tot zo.

0: is de zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: ontstaan naar een gekke avond in Santa Barbara, die uitmondde in een stel dames die naakt door het park aan het rennen waren. Katjelam. Ja, ik zeg het niet zelf, hè. Dit zijn de verhalen die verteld worden over deze track van Katy Perry, die er dan wel weer een mooi liedje van heeft gemaakt. En vervolgens ook de eerste vrouwelijke artiest was die ooit met 5 nummer 1 hits van hetzelfde album scoorde met deze. Last Friday Night op NPO Radio 2. En daarvoor gedraaid In Excess met Mystify. Het is 12 over 10. Goedenavond allemaal, welkom!
1: Van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Wat leuk dat je erbij bent. We zijn tot 12 uur vanavond weer te beluisteren hier op deze zender. En gaan proberen jou zo fijn mogelijk het weekend in te begeleiden. Gaan we zometeen ook een officieel moment van maken. Hallo Antoinette.
3: Mm-hmm. Hallo.
0: Hallo, ik had je nog niet gehoord. Dus,
3: nee, maar het is oké. Okay.
0: En ik zit in een waanzinnig experiment, hè?
3: Hoe voelt het?
0: Ja, ik heb een heel klein microfoontje heb ik bij me. Nou, het voelt eigenlijk wel prima zo.
3: Ja, je klinkt heel dichtbij.
0: Oh, hallo.
3: Nee.

0: het was een gekke week. FIFA die besloot om voetbal even in de uitverkoop te zetten. Althans, zo werd het gevoeld door de wereld. Ik denk dat dat niet doorgaat. Dat is natuurlijk ook de week van nog meer branden die je overal en nergens op de wereld voorbij zag komen. Madonna, die vorig weekend eigenlijk al aangaf, er gaat wat gebeuren. En begin van de week werd helder dat ze naar de AFAS gaat komen. Ja. Ze heeft gewoon de AFAS afgehuurd.
1: Dat is het, hè. Ze zegt, niemand heeft haar uitgenodigd. Ze zegt gewoon, hier is prima. Ja. Ik kom wel even langs. Het is World Pride.
0: Gewoon die hele hut afgehuurd en dat wordt waarschijnlijk een leuk feest. Nou, ik denk dat dat wel goed gaat komen dit weekend. Maar we moeten natuurlijk wel eerst aan dat weekend beginnen.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: En daarvoor heb ik een kandidaat nodig. Iemand die een liedje heeft waarvan die denkt, oh, hiermee kan ik echt het weekend officieel in. Welke plaat hoort voor jou bij dit moment? Met welke plaat wil jij het weekend in? Is het iets energieks? Is het iets kleins? Is het iets feestelijks? Is het keihard stampen? Is het gitaren? Het maakt mij niet uit.
1: Nee.
0: Maar je kan het wel doorgeven.
1: Ja.
0: Via de NPO-luisterapp. Dus ik zou zeggen, slinger hem even aan, die NPO-luisterapp. En laat mij weten met welk liedje jij het weekend in wil. Dan kan ik hem zometeen voor je draaien. En voor je het weet, hoor je jezelf op de radio. En mag jij het weekend officieel open.

Homewrecker. Hij zag het prachtig meisje. Hij dacht, ach, dit is het helemaal. Maar ja, dan moet je natuurlijk die stap zetten. En dat werd ingewikkeld. Wel mooi vervat in deze track Homewrecker. En daarvoor Living Colors, Solace of You op NPO Radio 2. Oehoe.

0: van Johan. Goedenavond, Johan. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Wat zijn jouw weekendplannen?
1: Nou, ik heb niet zo heel veel plannen. Een beetje rustig aan doen.
0: Oké. En dan zeg je rustig aan doen, maar dat bevat toch altijd toch wel weer activiteiten. Noem maar iets. Wat zou jij dan doen deze komende dagen?
1: Nou, ik ga sowieso de komende week bij mijn zoon klussen.
0: Mm-hmm. Wat heeft hij van je nodig?
1: Nou, niet veel hoor. Nee. Maar het is gewoon een deurtje hier, een deurtje daar. En dat is komt.
0: Ah ja. Dat is ook wel leuk. Timmeren. Want hoe oud is je zoon?
1: Die is 33.
0: Oh ja. En dan ben jij een stukje ouder natuurlijk. En dan dat soort dingen. Ik ben begin van de week wezen vissen met mijn vader. Niet per se mijn hobby, maar wel echt zijn hobby. En het was toch heel leuk om dat samen dan mee te maken. Ja, maar gezamenlijke activiteit. Het is toch fantastisch om dat te kunnen doen met familie.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dat geldt ook voor jou.
1: Ik doe nog regelmatig dingen voor en ook met mijn ouders.
0: Ja,
1: wat cool. We gaan zo straks weer een dagje uit met de hele familie. En dan probeer ik altijd een beetje te regelen. Terwijl het leuke ding is, we zijn nog niet zo lang geleden bij een gebouw geweest in Den Haag. En daar hebben ze elkaar dik 70 jaar geleden leren kennen.
0: Ah joh!
1: Ja, dus dat was heel apart.
0: Wat cool! Dat is echt nice. En zo lang geleden ook. Hallo, pater.
1: Ja.
0: Ja, gaaf zeg. Nou goed, en jouw weekend is overzichtelijk. Ik hoor het al een klein beetje klussen. Maar je hebt nog wel één belangrijke taak hier te vervullen. Namelijk de officiële opening van het weekend verzorgen. Ben je daar klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, ik voorzie jou van galm en ik zou zeggen, take it away.
1: Bij deze verklaar ik de week voor gesloten en het weekend geopend.
0: Yeah! Dankjewel!
1: Haha!
0: En deze is speciaal voor jou, ook aangevraagd. De Wistars, a brand new day! Woo!

0: Jouw weekend is officieel geopend. The Wistars. Fijn. Dit is van de film dus. Van de origine en ook van de musical. Hè? Van allebei volgens mij.
1: Ja, dit is zeg maar de film van de musical waar Michael Jackson in zat. En Diana Ross.
0: Oké, en ik zie dat je nu gaat researchen. Ja. Zometeen.
1: Ja, het is een hele goede film.

0: pijnlijk liedje eigenlijk. Kevin Cronin zei zelf, het is het meest pijnlijke liedje dat ik ooit geschreven heb. Want het ging over zijn vrouw die ontrouw was en hij wilde dan toch van haar blijven houden. Keep on loving you. En daarvoor JCA en I Begin to Wonder. Ja, zo'n liedje van Rio Speedwagon is niet helemaal het thema voor wat ik nu ga doen. Maar ik ga het toch proberen, want er gebeurde iets geks, hè? Er gebeurde echt iets vreemds.
1: Het was heel raar.
0: Ja, dat was heel raar. We kregen namelijk twee verzoekjes binnen. Ja. De ene zei, goedenavond, we zouden graag iets van Sarah Bareilles willen horen om aan onze bruiloft terug te denken. En toen kreeg ik een ander berichtje. En dat was, mevrouw en ik zijn net 1 maand getrouwd. We willen graag ons nummer van de openingsdans horen. Tessa?
2: Ja?
0: Tanja?
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, newlywed. Goedenavond.
2: Zeker, hoi.
0: Ach, jeetje. Een maand geleden. Breng ons even naar die dag. Wie wil dat even vertellen? Hoe was dat?
2: Oeh, ja, wie van ons gaat nu praten? We praten altijd door elkaar heen. Zal ik beginnen? Ja, nee, het was een super warme dag in ieder geval. Het was een van de eerste warme dagen. En wij hebben de hele dag gewoon in een film geleefd natuurlijk. Dus dat was een prachtige dag.
0: Ja, ja, zeker. Hoe lang kennen jullie... Oh, je wilt even aanvullen? Ja, dat mag hoor.
2: Hoe lang kennen wij elkaar?
0: Ja, dat was de vraag.
2: Wij kennen elkaar al... dan moet ik het goed zeggen. Eigenlijk kennen we elkaar al sinds ik 12 was. Maar dat is een beetje een gek verhaal.
1: Oh.
2: Maar wij kennen elkaar...
0: Nee, dat zeg maar nee. Dit klinkt heel gek, maar dat is niet gek. Want ik ken mijn vrouw al toen zij... Even denken... 4 was... Toen heb ik haar al wel eens naar school gebracht als 7-jarige.
2: Oh, dat is gek. Ja, nee,
3: dat is gemeen.
0: Ja, dat is wel heel lang geleden, hè? Ja.
2: We spelen heel lang samen in allebei in een orkest. En zodoende hebben we ooit samen al gespeeld toen we nog vrij klein waren. En nu kennen we elkaar echt sinds 2018 en spelen we nog steeds in hetzelfde orkest hier in Aduard. Ergens in het noorden van het land.
0: En wie heeft die gevraagd?
2: Tessa heeft mij gevraagd.
0: Ach.
2: Ja.
0: Nou, ik vond het zo leuk. Ik bedoel, ik had eigenlijk al de openingsplaat weggegeven, maar ik moest dit eigenlijk toch even honoreren. Want ja, jullie willen heel even een maandje terug, weer even terug in die filmische roes eigenlijk, hè?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Hadden jullie geoefend voor de openingsdans?
3: Nee.
0: Het werd
3: toch een klein beetje wel. En toen hebben we half 's nachts een openingsdans gedaan. Iedereen vond het fantastisch.
0: Iets meer schuren dan schuiven, hoor ik al. Ja.
2: Nou. We waren gelukkig kinderen erbij die ons hebben gered.
0: Oh, dat valt alweer mee. Goed, ik zou zeggen, pak even het midden van de kamer. Mijpert, gooi even de telefoon op de luidspreker. Ga maar even klaarstaan, hoor.
2: Ik loop weer naar haar toe, hoor.
0: Ja, loop hem even naartoe.
2: Ja, we zijn weer bij elkaar.
0: Jullie zijn bij elkaar. Ik hoor het... ga maar klaarstaan. Ja?
2: Superleuk.
0: Klaar voor?
2: We zijn er klaar voor.
0: Oké, nou, daar gaat-ie. Succes.

0: Wat fijn drumstel er ook, zeg. Hallo. Hallo. Goed, ik wilde zeggen hallo pater, maar dat wilde ik dan weer niet zeggen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Waarom niet?
0: Omdat het dan een stopwoordje wordt. Ik heb hem al 2 keer gebruikt.
1: Oh.
0: Ja, dus ik dacht, niet hallo pater zeggen, Klaas.
1: Krijg ik bij 5 taart?
0: Nou, kunnen we afspreken.
1: Oké, nog 2.
0: Ja. Zo, dat gaat snel. Skunk & Nancy en Week was dat.

0: Vanavond is een oudje. En gaat over iemand die opgroeide in Zuid-Londen met een Griekse vader en Jamaicaanse moeder. Eigenlijk kreeg ze muziek van alle kanten binnen. Haar vader die leert haar gitaar spelen. Ze zingt een tijdje in de band van Paloma Faith. Ook niet de minste. Had dus echt talent, maar wordt uiteindelijk echt ontdekt via MySpace. Ken je misschien niet meer, maar dat was vroeger een dingetje. Een website waar je dan je muziek op zette.
1: Het vroegere Hives, of het vroegere Facebook, of het vroegere Instagram.
0: Het is best wel met MySpace best wel gek gegaan. Het was een tijdje super populair en het is daarna ook weer net zo hard weer weggegaan. Ja. In 2011 staat ze in één keer bij Later with Jules Holland. Dat is een grote bekende Brit die eigenlijk veel muzikaal talent ontdekt heeft. En daar zingt ze een liedje met haar stem, met een gitaar, wat behoorlijk binnenkomt bij de mensen.

Wordt haar doorbraak en een jaar later verschijnt haar veel geprezen debuutalbum Is Your Love Big Enough? Nou, er staan heel veel fijne platen op. Ik kan je zeggen, dat is een plaatje om te beluisteren. En ik zat vanavond te bedenken, wat kan ik je nu eigenlijk geven? Deze zomerse week die er weer aankomt, het weekend waar we in zitten. Ik dacht, Lianne van der Havens, dit is het antwoord. Dit is wat jij nu kan gebruiken op de vrijdagavond. En deze staat dus op die plaat. Hij heet What You Don't Do. En het is wat mij betreft Lianne van der Havens op haar best. Op NPO Radio 2.

0: beetje romantiek dit natuurlijk. John Mayer en New Light. En daarvoor, ja, inderdaad, mijn rubriekje is natuurlijk Wat is nieuw? De keuze van Klaas. Dus Jari die appt me van Wat is nieuw? Dit was toch al 2015? Ja, dat is waar. Ja. Ik had gewoon een beetje zo'n momentje dat ik dacht van, ik heb even behoefte om even terug te gaan. En soms heb je dat.
1: Zomerse nostalgie.
0: Ja, zo van deze past nu op dit moment. Gelukkig zei Jari ook van, nou, het is wel zo'n, oh ja, ja. Dietje! Dietje dingetje. Zometeen, in het tweede deel van Alles kan op vrijdag, pakken wij de Alles kan er weer bij. Ik heb hem hier.
1: Ja.
0: En de briefjes zitten er al in.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik hoop dat je het kan lezen.
0: Heb je klein geschreven?
1: Nee, ik heb heel groot, maar met heel veel krullen geschreven.
0: Oh, sierlijk.
1: Ja, heel sierlijk.
0: Sierlijke krullen en een uitdaging voor ons allemaal. En het leuke is, als je zo meteen meedoet met de Alles kan, is een beetje filosoferen, een beetje nadenken, dan kan je die kan winnen. En de enige echte Spicy Flies, die mok natuurlijk, ja. Heb jij die nieuwe versie al in je handen gehad of nog niet?
1: Nee,
0: toch
1: steeds
0: niet? Ja, dat weet ik niet.
1: Oh.
0: Collectors item, hè?

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolai Schepp-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Martijn van Beek, dank je wel. Zometeen gaan wij verder met Alles kan op vrijdag. Tot 12 uur zijn we er. En ik heb nog wat fijne muziek voor je. We gaan ook nog wat uitdagends doen. We gaan even met elkaar een beetje nadenken over het leven. Klein beetje filosoferen. En ik heb natuurlijk muziek. Onder andere Peter Fox komt eraan en Billy Ocean.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See. Overigens is Peter Fox wel een Paolo Nutinietje aan het poelen, zoals wij dat dan zeggen hier in vaktermen. Want Paolo Nutini is iemand die af en toe een keer opduikt met een nieuwe plaat en dan weer een hele tijd niks doet, omdat hij blijkbaar genoeg geld heeft verdiend om rond te komen. We weten niet wat de beste man aan het doen is. Sinds vorig jaar maart is hij stil op alle socials. Is hij aan het opladen van nieuwe hits? Is hij zijn inloggegevens kwijt? Is hij van het leven aan het genieten? We weten het niet, nee. Nee, goed. Als er weer wat gebeurt rond deze beste man, Peter Fox, dan laten we het zeker weten. Mm-hmm. Daarvoor gedraaid Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Eigenlijk groeide die op in Londen met allemaal scooters, maar ja, dat klinkt een beetje stom, hè? Get Out of My Dreams, Get Onto My Scooter. Nee.
2: NPO Radio 2.
3: De alles kan.
4: Nee, in het Nederlands zou het brommers kieken.
1: Ja, soort. Misschien, ja. Ja, dat zou dan wel kunnen, ja.
4: Ja. Ja. Maar in Londen blijkbaar niet.
1: Nee. NPO Radio 2, luister hier naar. Dit is Alles Kan op vrijdag tot 12 uur vanavond. Zijn wij van de partij en ga ik je proberen zo fijn mogelijk het weekend in te helpen. En nu op dit moment is het tijd voor een kleine uitdaging. Want ik heb hem hier in mijn handen. De enige echte officiële Alles Kan. Het is een fysieke kan die je kan inzetten als waterkan, als bloembakje, als verfbak wordt die ingezet.
4: Bloembakje?
1: Ja.
4: Ik zou eerder de plantjes mee water geven.
1: Nee, maar je kan hier ook een beetje zand in doen en dan zo één mooie, mooie tulp of zo.
4: Eén tulp?
1: Ja, of twee. Mag ook voor mij.
4: Je hebt echt groene vingers.
1: Ja. Anyways, er zitten briefjes in en ik heb er bij deze één uitgehaald. Oh, je zei dat je heel klein had geschreven.
4: Nee, ik zei dat ik heel met krullende letters had geschreven.
1: Oh, dat is waar, ja. Maar ik kan het wel lezen. Okay. En dit is de vraag die ik even aan ons allemaal wil voorleggen. Als alles kan, welk voorwerp zou jij graag magische krachten geven? Wat een leuke vraag. Als alles kan, welk voorwerp zou jij graag magische krachten geven? Waar denk jij gelijk aan?
4: De wasband. Ja.
1: Nou, ik moest gelijk denken aan de afwasborstel.
4: Oh, dat is toch gewoon een vaatwasser?
1: Jawel, maar daar moet je het dan nog inzetten. Stel nou dat je gewoon je vaat zet je gewoon in de wasbak. Ja. En de magische krachten nemen het over. En die afwasborstel die gaat gewoon helemaal los. En die maakt gewoon al die borden netjes schoon. En dan uiteindelijk zo klat, klat, klat, zo netjes gerangschikt.
4: Zit ze ook weer terug,
1: ja,
4: toch?
1: Ja, waarom niet, ja. Maar ja, het kan ook. Wat zou je magische krachten willen geven?
4: Soms ook gewoon de deur van de wc. Want dan weet ik niet zeker of ik hem wel of niet dicht heb gedaan.
1: Ik zit dicht.
4: Ja.
1: Dat je ernaar kijkt en dat hij dan zegt, ik zit dicht.
4: Ja.
1: Nou, dit is de vraag die ik ook aan jullie wil voorleggen.
4: Maar die deur mag dan niet oogjes hebben.
1: Nee, oké. Ik kijk niet. De deur zit dicht, zoiets, ja. Dit is de vraag die ik graag aan jou wil voorleggen. Als alles kan, welk voorwerp zou jij dan graag magische krachten willen geven? Als jij daar antwoord op geeft via de NPO Luisterapp, dan maak jij kans op die officiële Alles Kan op vrijdag. Alles Kan en de Spicy Flicy Mok. Dus, als alles kan, welk voorwerp zou jij graag magische krachten willen geven? Is het een huishoudelijk voorwerp? Is het iets anders?

morgen is NPO Radio 2 live bij Pride Amsterdam. We vieren de liefde met de Canal Parade, met Carolien Borgers, met Tim op het Broek, met live muziek en met jou. Vier de liefde. Morgenmiddag vanaf 3 uur Pride Amsterdam.

0: Damiano David, Tyler, Nile Roger en Talk to Me. En daarvoor Ilse de Lange, I'd Be Yours.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: De Alles Kan kwam vanavond met een hele mooie vraag. Als alles kan, welk voorwerp zou je graag magische krachten willen geven? Er komen toch een partij leuke berichten binnen. Ja. Zeer uiteenlopend. Ik wil ook even aandacht vragen voor Jantien. Die zegt, wat een geweldig mooie vraag. Welk voorwerp zou je magische kracht willen geven? Nou, met een trippel biertje op zou ik geneigd zijn een plat antwoord te geven. Maar laat ik dat niet doen. Ik bedacht me dat het echt een hele mooie vraag is. En zij kwam uiteindelijk met, ik zou het hart van alle mensen magisch willen betoveren dat ze meer met het hart denken en minder met het ego.
3: Oh.
0: Heel mooi. Ja, minder met je, hoe zeggen ze dat altijd? Meer met je hart?
3: Ja.
0: Minder met je hoofd.
3: Ja. Oh, dat vind ik heel lief.
0: Ja. Monique, die zegt, mijn stofzuiger. Ik haat stofzuigers, dus als die het zelf kan doen, helemaal goed. In principe bestaan die dingen al, ja. Monique, ja.
3: Ze zijn fantastisch, vandaag ook weer even aangezet. Ja. En dan zit je ook echt zo, lekker bezig, hoor.
0: Ja, die van mij, die draait altijd 's nachts. Ik vind dat geluid toch een beetje ingewikkeld.
3: Oh, maar dan heb je toch, word je dan niet 's nachts wakker van?
0: Nee, ik word er niet wakker van. Nee.
3: Oh.
0: Liewe zegt, magische krachten voor de bezem. Kan mijn schoonmoeder ook eens op vakantie? Mm. Matthijs zegt, ik zou mijn platenspeler krachten willen geven. Om zelf een EP eens even om te draaien. Ja, op een gegeven moment houdt hij natuurlijk op.
3: De 20 minuten vaak al. Dus het is echt, ja, ik snap deze ook wel.
0: Kim zegt, een stoplicht dat alles gelijk op groen gaat en ik nooit hoef te wachten. Kim, iemand anders moet dan wel wachten. Hè? Dat besef je natuurlijk. Hè?
3: Ja, maar alleen Kim heeft deze magische krachten.
0: Precies, ja. Er wordt nog een knuffel genoemd. En ik heb Mark aan de telefoon. Goedenavond.
4: Goedenavond, Klaas. Hallo.
0: Jij zat je om je heen te kijken en toen dacht je in één keer van, hey, dat ding, als die magische krachten zou krijgen.
4: Ja, toch wel een beetje. Want ik dacht ook meteen aan de zomer en aan hoge temperaturen. En aan dat je 's nachts een raam open hebt. Dat er dan vliegen en muggen naar binnen komen.
0: Ja.
4: Dus wat zou er dan mooier zijn om een vliegenmapper magische krachten te geven?
0: En,
4: dat die automatisch achter die vliegen aangaat. Terwijl je rustig kunt blijven slapen.
0: Maar omschrijf eens even, hoe zou dat eruit zien voor jou?
4: Nou, ik zie het dan zo voor me dat je dan zo'n ouderwetse plastic vliegenmapper hebt. Dus niet zo'n elektrische, maar zo'n ouderwetse plastic. Met zo'n, zonder een gat in het midden, zeg maar. Dat je die vliegman niet nog een tweede kans geeft. Maar dus gewoon zo'n ouderwetse vliegenmapper die dan door jouw woning heen gaat. En die dan ook een sensor op zich heeft. Want die moet dan ook in het donker die vliegen en muggen en ander gespuis kunnen opsporen.
0: Ga door.
4: Zo in één keer, dan hoor je elke keer pats, pats, pats. Maar ook dat moet dan eigenlijk, net als jouw stofzuiger, dan geruisloos gaan.
0: Zodat je lekker
4: door kunt blijven slapen. Maar dan toch 's ochtends met de stofzuiger al die vliegen lijken moet opzuigen.
0: Wat een briljant verhaal dit. Wat heb je dit toch in detail uitgewerkt, zeg. Ongelooflijk.
4: Ja, ik zie het zo voor me. Ja. Ik zie het echt zo voor me.
0: Nou, en wij met jou. Dus ergens zou je hopen dat het ook te realiseren is. Maar dat wordt nog wel een uitdaging, denk ik.
4: Nou, wie weet wat er in de toekomst allemaal nog in het verschiet ligt.
0: Denk groot, Mark.
4: Denk groot, precies.
3: Ergens dacht ik ook, weet je wat ik daar meestal voor gebruik? Een spin.
4: Nou.

0: een spin,
1: ja.
0: Maar die gaat niet door de lucht vliegen, hoor.
1: Nee, maar die zit wel lekker te chillen in het hoekje.
0: Die
1: en die zorgt wel echt voor al mijn muggen, hoor.
0: Ja, maar goed, die zit er lekker lui in. Ja. Nee, Mark en ik
2: Als je spin gebruikt, ik moet wel zeggen, dat is wel een compliment aan jou toe, want het is wel een hele biologische oplossing natuurlijk. Hè?
3: Ja, die voor jou is een stukje inhumaner, dat kunnen we constateren.
1: Maar wel leuker.
3: Mark, van harte gefeliciteerd. Je krijgt van ons de enige echte Alles Kan op vrijdag. Alles Kan en natuurlijk ook de Spicy Flicy Mok.
2: Ah, wat leuk. Heel hartelijk dank.
3: Alsjeblieft en dankjewel.
2: Oké, hoi.

0: Je hoorde de Simple Minds, Promised Your Miracle. Nou, dat kregen ze ook, want de frontman van de Simple Minds woonde gewoon nog in een sociale huurwoning, ergens klein hoog achter in een woontoren in Glasgow. En toen braken ze door met die plaat. En nou, sinds die tijd heeft hij een kleine verhuizing meegemaakt. En dit was Keane met Sovereign Light Café. En de beste man, Tom van Keane, dat is me toch. Nou, die deelt filmpjes online. Mm-hmm. Daar word je gewoon blij van. Een kleine demo.
1: Out walking the dog. Listen to that. It's a nightingale.
0: Hij loopt hier gewoon rond met zijn telefoon. En laat ons meegenieten van de natuur.
1: Oeh. Oh. What a sound.
0: Nou, echt hè? Fantastisch toch?
2: Aww.
0: Ik vind dat zo cool. Bij mij gaan ze niet zo hard, die vogels. Maar we hebben ze wel in de omgeving. Ja. Dus ik zal ook een keer proberen om zo'n filmpje te maken. Zo.
2: Leuk.
0: Fantastisch, hè? Ik heb het ook wel eens gedaan in het bos. Het is vogels. Love it.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ik minder.
0: Waarom?
2: Nou, omdat ik dan 's ochtends niet wakker wil worden. En die vogels zijn dan al wakker.
0: De enige waar ik wel problemen mee heb, is een duif. We hebben er eentje op het dak. En het enige wat hij doet... Maar echt de hele tijd dat je denkt van... gast, de boodschap is wel overgekomen, weet je wel. Maar goed.
2: Dus nee, geen duiven. We kregen trouwens wel nog een tip voor die vliegen en die muggen van Bas.
0: Nou?
2: Die zegt, een vleermuizenkast/nest aan je gevel doet ook wonderen tegen vliegen en muggen. Heb deze zomer echt nog geen enkele mug binnen gehad sinds ze bij ons zijn komen wonen.
0: Ja, mooi. Nou, fijn. Goed verhaal dit.
2: Ja.

0: Song deze week, Choosing Texas. En daarvoor de Spice Girls en Wannabe. Kwam een beetje discussie los over, ja, hoe klinkt een duif nou? Heb ik hem nou? Ja, allemaal mensen in de app die dan zeiden, ja, nee, was het geen uil? Nee, het was 100 punten een duif. En ik heb ook het geluid gevonden wat ik goed vind matchen met hoe die dan klonk. En dat is zo.
1: Dit is toch een uil?
0: Ik zie toch een duif in beeld.
1: En, het is toch radio?
0: En mijn punt is een beetje, en misschien weet iemand het antwoord, waarom stopt die niet? Oh. Dit gaat maar door. Dit kent geen einde. Ook bij mij in de hoek niet.
1: Waarom stopt die?
0: Ja, nee, goed.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Er zal vast wel een vogelaar in het land zijn die daar antwoord op kan geven. En misschien is het ook wel gewoon iets waar ze lekker van kunnen genieten met elkaar. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Waar ik van kan genieten is als jij een plaatje doorstuurt. Dat gaat via de NPO Luisterapp. Want ik ben heel erg benieuwd. Waar heb jij zin in op dit moment? Welk liedje kan ik voor jou draaien? En dat mag van alles zijn. We hebben geen thema of iets. Het is meer van, wat past? Is het een fijne ballad? Is het misschien juist, laten we zeggen, iets meer kracht? Of is het iets heel melodisch? Alles mag. Je mag het doorgeven via de NPO Luisterapp. Dus welk liedje mag ik zo voor jou draaien?
1: Ik heb het antwoord over de duiven.
0: Wat is het antwoord?
1: Dit is hoe ze communiceren.
0: Dat vind ik vrij beperkt qua antwoord.
1: Maar waarom maken ze hun zin nooit af?
0: Ja, oehoe.

0: Een van de betere zangers van deze tijden. Helemaal via social media groot geworden. En een blijvertje, denk ik. Ook een blijvertje, maar dat komt omdat ze al heel lang staan hebben. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dank voor al jullie verzoekjes en dank ook mensen die onderweg zijn naar huis. Ik wil jullie vast van harte welkom heten in de Lage Landen. Fijn dat je er weer bent. Eet morgen lekker een frikandelletje speciaal. En dat zeg ik ook tegen Vera. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Moet ik een beetje zachtjes praten, of niet?
2: Ja, we slapen wel nog, ja.
0: Ja, ja. Kan je even de situatie in de auto omschrijven?
2: We zitten in het laatste kwartiertje inmiddels van een heel lange rit naar Tsjechië. En ik heb twee slapende kinderen in de auto van 5 en 7.
0: Ach. Ja. Ach, ach, ach. Hoe was je vakantie?
2: Ja, heerlijk. Ja, eerst Oostenrijk, daarna Tsjechië. Veel gewandeld, veel gedaan. Maar ook wel blij om weer naar huis te gaan nu.
0: Meestal is dat een goed teken, hè? Dat je dan weer de moed vindt om lekker naar huis te gaan en dat je daar ook weer zin in hebt. Dan is de vakantie goed gegaan.
2: Nou, precies. We hebben er ook van genoten. Ja.
0: En je dacht, nou, er is eigenlijk wel één liedje wat ik heel graag zou willen horen. Of liever gezegd, een artiest die ik graag wil horen. Ik mocht zelf kiezen, geloof ik. En dat heb ik gedaan, want ik kon me zo voorstellen, je zit dan in de auto, de rest slaapt. Dan wil je gewoon even thuiskomen en ook gewoon dat gevoel hebben van, dit is thuis, dit is mijn plekje, dit is mijn land. Ik weet niet of het er helemaal thematisch bij past, maar het is wel ontzettend mooi. Brandy Carlile. Ja, ik ga hem voor je draaien. Zet hem maar ietsje harder. Niet te hard natuurlijk, maar wel hard genoeg om van te genieten. En succes dat laatste kwartiertje.
2: Heel erg bedankt. Fijne avond.

nummertje voor Vera, maar eigenlijk voor ons allemaal, hè. Wat prachtig dit. The Joke, Brandi Carlile. Het was de laatste gewone in deze Alles kan op vrijdag van vanavond. Ik vond het fijn dat je erbij was en ik hoop dat je zo meteen lekker gaat slapen. Morgen ben ik weer met het Platenpaleis tussen 12 en 3. En zondag zijn wij er weer om 4 uur met Tijd voor Klaas. Slaap lekker, bye bye. Zwaai, zwaai.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van zaterdag 1 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. En verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werden haar appartementen in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Hun naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. 2 mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook is de brandweer aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. De buurtbewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. En het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren en daar ook aandelen voor uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was veel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste